0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg...

situatie. En als we eerlijk zijn, is dat het moeilijkst, want ik weet, ik lijk wat apathisch. Maar dat is hoe ik het geleerd heb. Niet alsof ik niet geprobeerd heb. Denk dat ik iets te lang emoties geweerd heb. Echte mannen zijn niet goed in zulke dingen leren. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Gisteren ging het varend corso door het Westland. TV West was er live bij. Heb je de uitzending gemist of wil je de boterparade nog even terugkijken? Vandaag een samenvatting van het varend corso Westland. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Gisteren ging het varend corso door het Westland. TV West was er live bij. Heb je de uitzending gemist of wil je de boterparade nog even terugkijken? Vandaag een samenvatting van het varend corso Westland. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
1: Een hele grimmige sfeer met veel agressie, dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
0: Ja, het fijne is dat we korte lijn hebben, ook met de gemeente.
1: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
2: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
21: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
22: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
23: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
24: Maar wat is het dan?
23: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
24: Maar dat doe ik toch al?
23: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
25: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
26: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
25: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
27: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
28: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
29: Oh, heerlijk hier, hè?
30: Ja, eindelijk even niks.
31: Dit is echt nice.
32: Hola, le pongo dos cervezas.
30: Hola, señor. Sí, twee bier.
31: Voor mij?
29: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
32: Por favor.
31: Proost. Proost.
33: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
34: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
35: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
36: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
37: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is Radio West.

Van harte welkom voor 2 uur klassiek. We begonnen vandaag met een dutje, een slaapje. Onderdeel van morgen, kwal en eftermiddagloer. Oftewel een ochtend, een middag en een avonddutje. Van de Zweedse componist Gunnar Persson. Dit was kwal, het avonddutje, door het Academiska Koren, onderdeel van de Muziekacademie van Stockholm. Ik zie dit stuk ook op het programma Zomerzang van Kamerkoor Ars Vocalis. Straks om 3 uur in de Hortus in Delft. En dan zie ik op een van de programma's ook het Ubi Caritas van Maurice Durufle. Over nederigheid en dienstbaar zijn aan degene die alles kwijt zijn. En dat mag vandaag best wel klinken.

Vox Clamantis, kamerkoor uit Estland, met het Ubi Caritas van Maurice Durufle. En we hebben veel voor de koorliefhebbers deze weken. Op de valreep kreeg ik nog een melding van een spannend koorconcert in Leiden. De titel is Het licht van geluid. Nou, dat maakt mij nieuwsgierig. Ga voor alle informatie even naar de site van Het Zingend Hart Leiden. En dan een concert door Kamerkoor Ars Musica. Zij opereren vanuit Gouda. Maar volgens eigen zeggen zijn ze uw reisgenoot in de muziek. Zaterdag zijn ze in Oudewater. Daar in de grote kerk klinkt het Lauda Pueri Dominum, de openingszin van Psalm 113. De tekst van Het looft gij dienaren des Heren is door heel veel componisten op muziek gezet. Ik noem maar een paar grootheden: Vivaldi, Händel en Mozart. Vandaag en ook zaterdag het Laudate Pueri van Johann Adolf Hasse. Tijdgenoot van Bach en Händel en vooral gezien als de man die de opera in Duitsland geliefd maakte. Maar vandaag een stukje uit zijn Lauda Pueri.

Lauda Pueri van Johann Adolf Hasse. U hoorde solisten samen met het Dresdner Instrumentaal en Vocaal Concert. Maar u gaat deze muziek live beluisteren aanstaande zaterdag door Ars Musica in de Grote Kerk in Oudewater. En dan kwam ik ook nog een van de zonen van Johann Sebastian Bach tegen. Johann Christoph Friedrich was de derde van de vier componerende zonen van Bach. Eerst hadden we de oudste Friedemann, dan Carl Philipp Emanuel, en dan de genoemde Johann Christoph Friedrich en tot slot Johann Christian. Overigens kreeg Bach 20 kinderen, waarvan er maar 10 de volwassen leeftijd bereikten. Maar vandaag de geboortedatum van Johann Christoph Friedrich. En hoe hij klinkt, horen we met een stukje uit zijn zesde symfonie.

Allegro assai, derde deel uit de zesde symfonie van de jarige, op 21 juni 1732 geboren, Johann Christoph Friedrich Bach. U hoorde het Leipziger Kammerorkester. En dan is er volgende week zondag weer oude muziek in de Oude Kerk. En die Oude Kerk staat in Rijswijk. Dat is volgende week, maar verstandig om het alvast in de agenda te zetten. Ditmaal cantates voor sopraan en blokfluit van Telemann en Händel. Ik heb hier twee aria's uit Pansieri Notturni di Figli van Händel. Een wereldlijke cantate over een herderin en een herder en in een nachtelijk avontuur waarvoor niemand minder dan Cupido zelf verantwoordelijk is.

Uit de wereldlijke kantate Pensieri van Georg Friedrich Händel. Een uitvoering was dit van The Counterpoints, maar volgende week zondag in de Oude Kerk in Rijswijk door een ensemble met Catherine Kok, klavecimbel, Henriette Feit, sopraan, Saskia Kole, blokfluit en Wouter Verschuren, barokfagot. En dan natuurlijk Henny Heikens op het orgel. Maar al veel eerder, vanmiddag, om 3 uur in de Paleiskerk, bent u welkom voor een concert waarin opnieuw een prominente rol voor de fagot. Daar speelt Collegium Musicum Haganum het fagotconcert in E-klein van Vivaldi. We weten niet zo goed waarom hij er zoveel schreef voor dit instrument. Het waren er maar liefst 39. Waarschijnlijk had hij in het orkest van zijn ospedale de beschikking over een groot virtuoos. Hoe dan ook, hier alvast een stukje, het derde deel Allegro uit dit concert.

De fagot werd bespeeld door Alberto Grazzi samen met ensemble Zeviro. Vanmiddag ook door Collegio Musicum Haganum, naast muziek van Torelli en Tchaikovsky, alles in de Haagse Paleiskerk. Maar het is kiezen vandaag, want in de Abdijkerk in Loosduinen klinkt muziek voor zang en gitaar. Op het programma de Ariettes van Gioacchino Rossini. Ik heb er hier twee. Sognai mia filide. Opnieuw over de mooie herderin Filis, die terug moet keren naar haar herder. En O bella filide. Gewoon over hoe mooi ze is.

Dag in de Abdijkerk, Loosduinen, het ensemble Rossignol. En dan ook weer vandaag, maar dan in Leiden, een concert met de mooie titel Harmonie der Sferen. Alles door het Leids Studentenkamerorkest Collegium Musicum. In de Stadsgehoorzaal klinken de planeten van Gustav Holst, maar ook de Spring Symphony, de Lentesymfonie van Benjamin Britten. Hij noemde het een choral symfonie, omdat er ook koor en solisten te horen zijn. Britten gebruikte teksten uit de 16e en 17e eeuw die allemaal over de lente gaan. Een klein stukje, deel 1, The Driving Boy, over de jonge koetsier die onder de steeds lichter wordende hemel spontaan zingt en de zweep blij laat knallen.

Uit de Spring Symphony van Benjamin Britten speelde de London Symphony Orchestra The Driving Boy. De Spring Symphony samen met de Planets van Gustav Holst vandaag om 14:15 in de Leidse Stadsgehoorzaal. En dan zie ik dat er deze week een opera op de planken van Amare speelt. Een opera die je eigenlijk ook best een operette zou kunnen noemen. The Cunning Little Vixen is een opera van Leos Janáček over een vosje dat ontsnapt aan de jager. Maar eigenlijk gaat het over de kringloop van het leven. De natuur, groei en bloei en ook een onvermijdelijk einde. Het is een productie van de DNOA, de Dutch National Opera Academy. Een samenwerking van de conservatoria van Den Haag en Amsterdam. En daar worden de toekomstige operasterren opgeleid. Ik heb hier twee stukjes uit dit verhaal van de kleine, slimme vos.

uit de Cunning Little Vixen over het kleine slimme vosje. Opera van Leos Janacek. Het stuk is helemaal te horen in Amare van woensdag de 24e tot en met volgende week zondag. Dit was de opera van Covent Garden, maar dan door studenten van de Dutch National Opera Academy. En dan vrijdag in het Escher Museum, in het kader van Escher in het Paleis, lezingen en een concert met de titel Escher and Islamic Arts, door het Amsterdam Andalusisch Orkest omlijst. Even proeven met Lama Bada Yatadhana over de koningin van de schoonheid.

Het Amsterdams Andalusisch Orkest. Ook vrijdag de 26e in het Escher Museum in het kader van Escher and Islamic Arts. En zo is het bijna weer 8 uur. Hierna het nieuws en daarna nog een heel uur klassiek. Dan te gast, dirigent Arne Visser, die alles gaat vertellen over een bijzonder concert straks om 3 uur in de Grote Kerk in Den Haag. We gaan dan luisteren naar muziek van Gershwin, von Williams en Dvorak. En van de laatste klinkt de 8e symfonie. We gaan naar het nieuws met het 3e deel, Allegretto, uit deze symfonie. Dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan!
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Mag ik wat vragen?
13: Tuurlijk mag je wat vragen.
12: Waarom ging u weg van huis?
13: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
12: Dus ook mensen die u niet kent?
13: Precies. Ook dan.
14: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
15: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
14: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
15: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
19: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
21: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
22: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
21: Ja, het fijne is dat we korte lijn hebben, ook met de gemeente.
22: Dat helpt ons. Wij zien niet alles. Wij zijn niet alleen. We kunnen het niet alleen.
23: Luister nu op Spotify. Aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
24: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Hé, het licht doet het niet.
27: Ik heb geen bereik.
28: Hebben we nog wel water?
29: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
30: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
31: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
30: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
32: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
33: Tot 9 uur, klassiek op West.
32: Dit is

0: Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Ik denk dat u Summertime uit Porgy and Bess herkende en misschien zelfs wel een beetje meezong of neuriede. Dat heb ik tenminste wel gedaan. U hoorde solisten en het Glyndebourne Choir met de London Philharmonic. Maar ik zie een medley met de naam Summertime op het programma van een concert met de mooie titel Zomaar een zomerse dag op deze 21ste juni. Vandaag om 3 uur in de Grote Kerk in Den Haag. Daar spelen en zingen muzici uit het Haagse studentenorkest Valerius, het Bataafs Symfonieorkest en dan ook nog het Haagst Toonkunstkoor. En daarom vandaag naast mij een van de dirigenten vanmiddag. En zijn naam is Arne Visser. Van harte welkom, Arne.
1: Dank
0: Fijn dat je je even vrij kunt maken in deze drukke tijd. Nou, laten we even voorstellen, want ik weet niet of iedereen het orkest Valerius kent en nou, al die andere mooie namen, Bataafs, Toonkunstkoor misschien wat meer bekend. Vertel eens even iets over Valerius.
1: Nou, dat is al 21 jaar het studentenorkest van Den Haag met studenten van het conservatorium van de Haagse Hogeschool in Holland. Noem maar op, we hebben heel veel mooie instituten in Den Haag, maar ook mensen uit Leiden en Delft zijn welkom. We hebben iets van 15, 16 nationaliteiten in het orkest zitten.
0: Oh, en als dat is een volledig symfonieorkest. Het is ook gewoon helemaal mooi.
1: Ja, het is
0: altijd wel natuurlijk wel een kunst, denk ik, om...
1: Het is gewoon een echt amateurorkest. Af en toe heb je een kleine groep en zijn sommige stukken heel moeilijk te spelen. En af en toe klinkt het bijna professioneel. Dan zit je met een complete groep. De studenten vliegen erin en vliegen er weer uit per studiejaar.
0: Ja, en jij dirigeert dat orkest al een hele tijd. Hoe lang sta jij daar al voor?
1: 21 jaar geleden heb ik het opgericht met 5 man. En na vanmiddag het concert in de Grote Kerk, waar iedereen welkom is, zwaai ik af. Helaas.
0: Oh. En dat is genoeg geweest? Of?
1: Ja, tijd voor nieuwe dingen. Tijd voor de nieuwe generatie.
0: Ja. Want je dirigeert nog een orkest. Dat is het Bataafs Symfonieorkest.
1: Ja.
0: Ik denk iets anders samengesteld. Geen studenten.
1: Nou, een paar studenten en een paar 80-plussers. En alles ertussenin.
0: Ja.
1: Echt een familieorkest.
0: Oh ja. Ja, ik las daar iets over dat het ooit veel langer geleden ontstaan is uit een salonorkestje. Wat uiteindelijk groter werd en is geëindigd in dit symfonieorkest.
1: Ja, als mijn topografie me niet in de steek laat. Volgens mij is het hier in de buurt, in Rijswijk, Huis de Werve, opgericht als het entertainment, het dansorkest van de Shell. Bataafse Petroleummaatschappij.
0: Oh, zo, ja.
1: Maar goed, dat is 100 zoveel jaar geleden.
0: Oh, nou, mooi. En toonkunst. Die zijn voor de zang en die nemen ook een eigen dirigent mee.
1: Ja, Patrick van der Linden.
0: Maar leuk is dat hij niet alleen gewoon het koor dirigeert, maar jullie samen dat verdelen ook over alle stukken die we gaan horen.
1: Ja, we geven allebei les op het conservatorium en we vinden het een leuk project om aan samen te werken.
0: Arne, het lijkt me leuk om Valerius even muzikaal voor te stellen. Jij hebt een stukje aangedragen met de mooie naam Balea. Kun jij iets over zeggen wat het is, wat het betekent?
1: Balea betekent in het Baskisch walvis. Mm-hmm. En het is geschreven door Naya Elordi, conservatoriumstudent, waarmee ik een poosje geleden contact kreeg. Ze komt uit een familie van vissers en nettenmakers. En hij heeft veel spannende verhalen over de zee gehoord vroeger. En over ook de grote beesten in de zee. Ze heeft veel ontzag voor de zee. We moeten er heel netjes mee omgaan. En het is een geweldig interessant filmisch stuk eigenlijk over de Golf van Biscayen. Nou. Over de schepen die in nood komen op de zee, die in de haven liggen. Je hoort een scheepstoeter, je hoort de walvis uiteindelijk ook. Het is een fascinerend mooi stuk.
0: Nou, we gaan eens even luisteren over vissers in de Golf van Biscayen en een mysterieuze walvis in Balea, gespeeld door Valerius.

0: Het Haags Studentenorkest Valerius met Balea van Naya Vicente Elordi. Onder leiding van Arden Visser en hij is vandaag nog steeds bij ons. Even over jouzelf, Arne. Hoe begon het voor jou, het muziceren? Was je nog klein? Vertel eens.
1: Ik ben in een familie opgegroeid met een hoop ingenieurs, mecano, architecten. Maar ook met heel veel muzikanten, muzici. En eigenlijk door de fanfare en de brassband die in Schoonhoven ieder weekend op straat liepen te marcheren, zei ik, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. Geen viool, geen piano, geen meetlat of geodriehoek, maar een tuba. Dat zei ik al vrij vroeg.
0: Dat is wel bijzonder, want dirigenten van symfonieorkesten denk je al gauw, dat zal een violist zijn, een strijker of nou een van de opvallende instrumenten. Want die tuba, waarom dacht jij... Tuba, want dat denken niet veel mensen.
1: Toen was ik 4, toen ik dat heb gezegd. Dus ik weet niet of dat heel bewust was, maar ik begon op een bugel. En op een gegeven moment moest ik kleine tuba, tenortuba gaan spelen in de groep. Want er was een gebrek aan. Toen op mijn 11e op het conservatorium kreeg ik een waanzinnig leuke, inspirerende, goede docent. Die een hele grote tuba had. Ja, dan wil je dat ook als 11-jarige.
0: Ja, dat instrument dan, is dan bijna zo groot als jij zelf.
1: 6 meter lang, als je me uitrolt. Dus dat is wel wat langer. Ja,
0: Nee, dat is mooi. En waar komen we tegen? Want we zien ze in het symfonieorkest. Een enkele keer zo, laat ik zeggen, rechtsachter in de hoek vanuit de zaal gezien. Wat zijn het voor stukken waar jij terecht kunt met je tuba?
1: Ik zou zeggen overal. Behalve dan natuurlijk de muziek voor 1830, die is geschreven. Want daar zitten voorlopers in. Serpenten, Euvlecleides van de tuba. Maar na 1830, in feestmuziek, in marsmuziek, in symfoniemuziek, in moderne muziek, in filmmuziek. Noem het maar op. Het is een vreselijk veelzijdig instrument. En als je goed hebt geluisterd in Balea, hoor je dat de tuba de walvis nadoet.
0: De walvis, ja. Ook een mooi groot dier. Wij hadden het er laatst eens over en toen zei jij ook van... maar er is eigenlijk een behoorlijk tekort aan mensen die dit soort koperinstrumenten willen bespelen. Is dat echt een beetje in nood, de koperblaassectie?
1: Ja, bij de Nederlandse orkesten van het leger, defensieorkesten, is een probleem dat er te weinig Nederlandse muzici zich aanmelden voor de audities bij de... Professionele orkesten, overal zie je dat het aantal blazers ergens teruggelopen. Dan moet je noodgedwongen in het buitenland zoeken. Ja. Maar ik denk dat het voor heel Nederland een probleem is dat, ik noem maar wat, onze jeugd 3, 4, 5 uur op sociale media zit op hun telefoon. Terwijl ze ook lekker hadden kunnen volleyballen, muziek maken, theater maken of een andere leuke hobby met elkaar hadden kunnen uitoefenen.
0: Laat dit een oproep zijn.
1: Ja.
0: Van pak ook eens, en misschien ook als je denkt, ik moet altijd viool of ik moet altijd piano, want die staat al eenmaal in huis. Hoe leuk het is misschien om gewoon eens om je heen te kijken. En, want je kunt overal terecht als je op zo'n ding speelt. Dan mag je overal meedoen.
1: Blaasinstrumenten, ja hoor, popmuziek.
0: Nou, we gaan ze zien denk ik de komende jaren, na deze oproep. En we gaan even luisteren naar iets heel anders, dat is Sleep. Het concert begint vanmiddag met dit stuk. Want ik heb begrepen dat jullie een hele dag in deze... en dat is ook de langste dag in de zomer... gaan laten horen. Begint met Sleep van Eric Whittaker. Laten we gewoon eerst even luisteren. Gewoon, het gaat over slapen, over dromen, over... luisteren naar Sleep van Eric Whittaker.

0: Sleep van Eric Whittaker. Hij komt niet helemaal vanzelf in deze hele korte zomerse nachten, maar het is wel een mooi begin van het programma vanmiddag. Sleep vanmiddag in het programma Zomer, een zomerse dag in de Grote Kerk in Den Haag om 3 uur. Dan gaan we elkaar daar allemaal zien. Vanmiddag gezongen, ik weet niet, Arne, moet je even uitleggen, door het Haags Toonkunstkoor. Ik weet niet precies hoe het gaat werken. Een samenwerking. Hoe vonden jullie elkaar? Toonkunst, Bataafs, Valerius. Zo gezellig samen in de Grote Kerk.
1: Ja, de twee symfonieorkesten dirigeer ik zelf een hele poos. En om de zoveel jaren spelen we gewoon samen. Dan ben je met een hele grote groep. Kan je een grote zaal betalen en een hoop publiek aantrekken. En we zoeken dan af en toe ook grote koren erbij. En ja, Haags Toonkunstkoor is natuurlijk een grote speler. En die durfde ook mee te doen aan dit avontuurlijke programma.
0: Ja, maar het grappige is, jij gaat niet de orkesten dirigeren en Patrick van der Linden het koor, maar jullie hebben dat gewoon
1: verdeeld.
0: En hoe ging dat? Was het gewoon van, wat vind jij leuk? Of hoe zullen we dat doen?
1: Ja hoor. Ja.
0: Gewoon collegiaal.
1: Ja, absoluut. Nee, geen haat en nijd. Nee hoor, gewoon een mooie samenwerking. Ja.
0: En de rode draad is de dag van de zomer. Want wat zit er nog meer in? Kun je even iets zeggen? We beginnen met Sleep.
1: Ja, en dat hebben mensen misschien vannacht ook wel gemerkt. Als het dan zo warm is, dan is het moeilijk om in slaap te komen. Muggen in de kamer, noem maar op. Vervolgens spelen we de wat ingetogener delen van Dvorak 8. Zeg maar in de ochtend, de Serenade to Music. Heel gedragen, schitterend. En ja, het wordt steeds frivoler, steeds dansanter. En we met het derde en vierde deel van Dvorak de walvis. En we eindigen met Voetjes van de Vloer, I Got Rhythm, Gershwin. Dus de avond, dus een ideale midzomerdag.
0: Vaughan Williams hebben we ook nog. Dat is een aardig stukje. Kun je daar iets over zeggen? Over de Serenade to Music heet het stuk.
1: Ja, klopt. Binnenkort beginnen weer de Proms concerten in de Royal Albert Hall in Londen. Honderdduizenden mensen gaan daar naar die zaal toe. En in 1938, Sir Henry Wood had toen voor de 50ste keer een Proms concert georganiseerd. En toen dacht men, die man die verdient een cadeau. En Ray Vaughan Williams was toen al een hele populaire componist, en die schreef met teksten van Shakespeare een waanzinnig mooi stuk, Serenade to Music. Het gaat over het goede, het kwade, over de dag en de nacht en de kracht van muziek. Heel positief, mooi stuk. Met solisten van het conservatorium voeren we dat vanmiddag uit.
0: Nou, we gaan er vanmiddag om 3 uur allemaal bij zijn in de Grote Kerk, Arne. Dat is aan de Torenstraat in Den Haag, zoals bijna iedereen weet. En daar zien we jou als dirigent samen met Patrick van der Linden. Bedankt voor je komst vandaag. En je mag weer zometeen even terug naar al je werkzaamheden. Al dan niet op de tuba, het conservatorium, je orkesten en alles wat je doet in de muziek. Heel veel succes daarmee. En de komende tijd extra aandacht voor het koper. En dat gaan we ook in dit programma doen. Want we hebben een hele zomer waar we altijd best veel tijd hebben om even wat dingen uit te spitten. Veel koper deze zomer. Nou, nog een klein stukje uit het concert van Ralph Vaughan Williams uit zijn Serenade to Music, het vijfde deel, en dat is de finale.

uit de Serenade in A klein van Ralph Vaughan Williams. Vandaag door de Royal Scottish National Orchestra. Vanmiddag in de Grote Kerk in Den Haag. Daar vanaf 3 uur het programma Zomer een Zomerse Dag. Door het Haags Studenten Symfonieorkest Valerius, het Bataaf Symfonieorkest en het Haags Toonkunstkoor. Alles onder leiding van Patrick van der Linden en Arne Visser, die zojuist bij ons was. En we gaan door met een concert door het Pi Quartet. 4 strijkers met daarin violiste Hui Lin Te. We kennen haar natuurlijk nog als columniste in dit programma. Ik zie naast werk van Gabriela Smith en de Nederlandse Joy Raukens een kwartet van Caroline Shaw. Een wat moeilijk te plaatsen componist. Soms nieuw klassiek, soms het wat lichtere genre of filmmuziek. En regelmatig treedt ze dan ook zelf op als zangeres of violiste. Nou, een klein stukje uit haar Plan and Elevation over de natuur, deeltje 4, de Orangerie.

De orangerie van Caroline Shaw. Haar muziek ook tijdens het concert van het P-Quartet zaterdag de 27e in het Haagse Soundhouse. En dat kunt u vinden aan het De Constant Rebecplein in het Energiekwartier, allemaal in Den Haag. En woensdag kunnen de pianoliefhebbers weer genieten van een grootheid op de toetsen. Zijn naam is Yevgeny Kissin en hij speelt in Amare. Ik zie op het programma de 7e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Hij schreef het stuk in 1798 en droeg het op aan gravin Anne Margarethe von Braun. We gaan even zitten voor het eerste deel, een presto.

Het eerste deel, presto uit de 7e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Dit was Daniel Barenboim, maar woensdag in de grote zaal van Amare door Yevgeny Kissing. Ik beloofde vorige week nog even terug te komen op het concert met de mooie naam Dichterliebe, door de residentie Bach-ensembles, vandaag om 16:00 in de Badkapel. En daar klinkt, onder veel meer, de muziek van Veljo Tormis. En heel veel muziek uit Estland is gemaakt voor de koorzang. Zo ook een liedje over de kindertijd van de componist. The Singer's Childhood.

The Singer's Childhood van de Estse componist Veljo Tormis. Muziek die naast die van zijn landgenoot Arvo Pärt en uit Frankrijk Maurice Druflé en Erik Satie vanmiddag gaat klinken in de Scheveningse Badkapel. Dit was de Estonian Philharmonic Chamber Choir. Maar vanmiddag dus door de Residentie Bach Ensembles. Ik liet u al weten dat er veel gezongen wordt op de vroeg zomerse podia. Vandaag in de Haagse Lutherse Kerk viert het Cecilia International Choir haar 50ste verjaardag. En dat doen zij natuurlijk met een concert. Ik pluk gewoon maar iets uit het programma. Van een van de grootste componisten voor de koorzang, John Rutter. Hij vraagt om voorzichtigheid voor onze mooie aarde. For the beauty of the earth.

De Cambridge Singers met de City of London Symfonia. Met For the Beauty of the Earth van John Rutter en ook onder zijn leiding. Vrijdag zijn muziek ook in de Lutherse kerk. En dan nog een koorconcert. Het vocaal ensemble Muze is deze week te horen in het programma El Vito. Over Maria Sterre der Zee, naam met een eeuwenoude diepe betekenis. Voor gelovigen een baken van hoop en gids in de stormen van het leven. Op het programma van Muze het Ave Maristella van Eva Ugalde.

Ave Maristella van Eva Ugalde door ensemble Alaya. Maar zaterdag door vocaal ensemble Muze in de Duits-Evangelische Kerk in Den Haag. En daarmee is onze klassieke tijd voor vandaag bijna op. Nog even naar het concert vanmiddag om 3 uur in de Grote Kerk in Den Haag. Daar klinkt zomaar een zomerse dag. En er zijn misschien nog een paar kaarten te krijgen, dus haast u. Met nog een stukje uit Vaughan Williams' Serenade zeg ik u voor vandaag gedag. En nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Hoi.
7: Hoi.
6: Heeft u kinderen?
7: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
6: Miste u ze niet toen u ver weg was?
7: Jawel. Elke dag.
6: Maar waarom ging u dan toch?
7: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
8: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
9: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
12: In Boskoop is het 21 graden, Meijen 21. Af en toe zon, kans op een regen- of onweersbui en een noordwestenwind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. De sloop van de zogenoemde spookapotheek in Pijnakker laat langer op zich wachten. Er zouden 9 appartementen gebouwd worden. Maar door meerdere bezwaren van omwonenden moet de sloopkogel voorlopig nog even in de bouwopslag blijven liggen. Dat zorgt voor zeker 4 tot 5 maanden vertraging. De frustratie over de opnieuw uitgestelde opening van de Hubertustunnel in Den Haag is groot. Blijkt uit reacties van weggebruikers en de Haagse politiek. Nadat bekend werd dat de tunnel waarschijnlijk pas medio september weer open kan. Volgens bouwbedrijf Structon vallen de testresultaten tegen. Daarom zijn extra aanpassingen nodig. Een eigenaar van een miljoenenvilla in Sassenheim heeft een groot hek om zijn woning gezet. Voor de plaatsing ervan, een rijksmonument, het oude koningshuis, is geen vergunning verleend. Omwonenden zijn boos, want het zicht op het monument is weg. En de gemeente Teylingen, waar Sassenheim onder valt, laat weten dat een vergunning is aangevraagd en de procedure nog loopt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vens dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclame muziek van The Little River Band, meer nieuws. Blijf luisteren en gebruik de app.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
24: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
31: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
32: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
31: Echt?
32: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
3: Tot 10 uur, uit.

0: The Little River Band, It's a Long Way There. Goedemorgen. Dit weekend en volgend weekend zijn de drukste weekenden van het jaar op het gebied van evenementen en festivals. Zwarte zaterdag zou je kunnen zeggen op festivalgebied. Iedereen die iets organiseert wil dat om de een of andere reden altijd in juni doen. En het aanbod is gigantisch. Het is moeilijk kiezen, dus je hoort in het komend uur slechts een bescheiden selectie. Bijvoorbeeld het festival Museum Snacks in Den Haag. Dat is in het centrum vanmiddag op en rond het Lange Voorhout. Daar zitten de meeste musea en culturele instellingen van Den Haag bij elkaar. En overal gebeurt wel iets. Dat kan live muziek zijn, maar ook beeldende kunst of comedy. Er zit eigenlijk altijd wel iets tussen dat jou aanspreekt. Daar ga ik het zo meteen over hebben. En verder uiteraard, denk ik, gok ik, een hittewaarschuwing van weerman Jordi Bloem. En cabaret van een icoon van de jaren 90.
1: Uit.
0: Het is een bijzondere dag vandaag, want 21 juni, de langste dag. En precies dan gebeurt er iets heel bijzonders bij Kasteel Oud-Poelgeest. Dat heeft iets te maken met de stand van de zon. Nou, hoe dat precies zit, dat ga je zo meteen horen. In elk geval is het daar aanleiding voor een speciaal concert bij het kasteel. Ze doen dat dus eigenlijk op deze manier maar één keer per jaar. Willemijn van Weren van Kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest weet daar alles van. Willemijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, is dat bijzondere verschijnsel, hoor. Wat gebeurt er dan één keer per jaar op de langste dag om 9:55?
2: De oprijlaan van het kasteel, van Kasteel Oud-Poelgeest, is zodanig gebouwd, lang geleden, ergens in 1600, dat als de zon ondergaat, en dan heb ik het niet over de horizon, maar op het moment dat de zon gaat zakken,
0: ja,
2: dan precies om 9:30 tikt die evenwijdig aan de oprijlaan de deur van het kasteel aan. Heel eventjes.
0: En zo is het kasteel echt ontworpen, of is dat toeval?
2: Nee, zo is het kasteel ontworpen. Sterker nog, Christian Huygens, dat is wel een bekende natuurkundige,
0: zeker,
2: fysicus, sterrenkunde, die heeft dat voor de toenmalige bouwer, of eigenlijk ontwerper van het kasteel, meneer Sohier, heeft dat uitgerekend voor hem.
0: En je ziet dat dus maar één keer per jaar. En dan ook nog alleen als de zon schijnt. Want als het bewolkt is, ja, dan slaat hij een jaartje
2: dan
0: over.
2: Dan lukt het niet. Dan lukt het niet. Nee, dat klopt.
0: En dat is dan voor jullie aanleiding voor A Midsummer Night at Oud-Poelgeest. En een jubileumeditie, begrijp ik, hè? Voor de hoeveelste keer doen jullie dit?
2: De vijfde keer al.
0: En om 5:00 vanmiddag begint dat met een soort voorprogramma. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Ja, we hebben een klein festivalletje gebouwd om zeg maar het moment suprême. Dat is natuurlijk het moment dat die zon evenwijdig aan die oprijlaan schijnt. Dat hele fenomeen, dat wordt ondersteund door een klassiek concert.
0: Mm-hmm.
2: Dat wordt verzorgd door PM Orkest. Dat is een 66-koppig orkest met zangers. En die gaan van 8:15 tot 9:30... gaan zij dus het ondergaan van die zon begeleiden tot het moment suprême. En daarvoor hebben we een klein festivalletje georganiseerd. Dus mensen zijn eerder welkom op ons landgoed om een drankje te drinken of lekker een hapje te kopen bij de foodtrucks. Of lekker te luisteren naar andere soorten muziek. Wouter Kiers is er.
0: Ja.
2: En die speelt een paar sets afgewisseld door Melanie Ryan. En dat is een sing-along gitariste.
0: En rond 9:30, dan glijdt dus de zon haar stralen over de oprijlaan in het kasteel. Gaan jullie dan pauzeren of zingen ze gewoon door?
2: Nee, ze spelen de Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Althans, de ouverture daarvan. Dat is dus een verkort stuk. En ze timen het precies zo dat zeg maar, het hoogtepunt van dat muziekstuk klinkt als die zon de deur raakt. Als dat dus natuurlijk lukt, hè?
0: Ja.
2: Want dat is dus altijd maar even afwachten. Dus dat is een enorme spannende timing voor het orkest. En ook heel mooi als dat lukt. En de voorgaande jaren is ze dat heel goed gelukt. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het weer gaat lukken.
0: Vanmiddag vanaf 5:00 dus. Meer informatie over dit concert op de website van Kasteel Oud-Poelgeest. Dankjewel, Willemijn.

0: Paul de Munnik, neem me mee.
1: De agenda.
2: Vandaag de derde dag van het varend Corso. De zondag is sinds een paar jaar de traditionele Delflanddag. Dan varen de boten van de Lier richting Den Hoorn, Delft en uiteindelijk een stukje Rijswijk. Thema van het Corso is één groot avontuur en al die boten hebben iets met elkaar te maken. Ze hebben eigenlijk een soort centraal thema in al die boten verwerkt. Dat kun je dus gaan zien. Vanaf 11:30 vanmiddag dan gaat het gebeuren. Op de website van het Corso is de hele route terug te vinden. En de organisatie waarschuwt wel voor de hitte. Dus bedek jezelf goed, smeer je in, probeer zoveel mogelijk uit de zon te blijven en drink genoeg. De landelijke archeologiedagen zijn dit weekend. In heel Nederland zijn activiteiten. Je kunt opgravingen bezoeken en met archeologen in gesprek. Vorige week ging het in Uit bijvoorbeeld al over het Abzoutse Bos in Delft. Daar kun je naartoe. Maar je kunt ook naar het Notarishuis in Voorburg. Daar heb je een mini-cursus archeologie die je kunt volgen. In Den Haag kun je terecht in het Molenvlietpark, waar activiteiten zijn en waar je een archeologieroute kunt lopen. Je kunt in Leiden naar Park Matilo of in Zwammerdam naar een tentoonstelling over Romeins aardewerk. Heel veel. Echt van alles en nog wat. En dat kun je bekijken op archeologiedagen.nl. Onze regio kent nogal wat jeugdtheaterscholen en die hebben allemaal rond deze tijd hun voorstellingsweekenden. Dan gaan ze laten zien waar ze het hele jaar door aan hebben gewerkt. Zo is daar om te beginnen het Rijswijkse Jeugdtheater. Die spelen in de Rijswijkse Schouwburg vanmiddag de Studio 100 musical De Drie Biggetjes. Oorspronkelijk met K3, maar hier natuurlijk met Rijswijkse talenten. En in Delft is theaterschool De Steiger. En daar spelen ze vanmiddag De Violist op het Dak, ook wel bekend als Anatevka. Vanmiddag en vanavond in hal 015 in Delft.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Sting, Englishman in New York. Het lijkt soms wel eens dat heel Nederland is vergeten dat Paul de Leeuw een sensatie was in de jaren 90. Hij deed op televisie dingen die nooit eerder waren gedaan. Hij interviewde mensen op een manier die totaal ongebruikelijk was. En bovenal was hij een ontzettend goede komiek en speler van typetjes. Daarvan is Bob de Rooij toch het meeste blijven hangen. Het liedje De Hit werd geschreven door Ivo de Wijs voor Jasperina de Jong, begin jaren 80. Maar het bleek ook uitstekend te passen bij de ordinaire, platte, mislukte kinderentertainer Bob de Rooij.
1: Hallo Bob.

0: City to city, the road ahead. Hoe warm wordt het vandaag en krijgen we ook nog te maken met bewolking? En gaat daar nog regen of onweer of iets anders uitvallen? Dat zijn vragen voor weerman Jordi Bloem van de Weerexperts. Jordi, goedemorgen. Moeten we serieus rekening houden met regen of onweer?
1: Ja, goedemorgen Rogier. Nee, ik denk dat het vandaag erg meevalt. En sowieso ook de komende dagen verlopen droog. Want de onstabiliteit is een beetje uit de atmosfeer. Gisteravond, afgelopen nacht vooral ook nog. Afgelopen nacht hadden we nog wat onweersbuien her en der. Nou, die zijn weggetrokken naar Duitsland. Blijven nog een paar mogelijk in het zuidoosten en uiterste oosten van het land. Misschien ook op de Veluwe. Daar zie ik in de berekeningen terug dat daar een bui zou kunnen komen in de loop van de middag. Maar Zuid-Holland blijft denk ik buivrij, onweersvrij. Inderdaad, bewolking hebben we al. Maar die trekt ook wel weer weg. Er komt geleidelijk ook wat meer ruimte voor de zon. Er zullen vanmiddag ook wel wat stapelwolken te zien zijn, maar perioden met zon. De wind die komt veelal uit de noordoostelijke of noordelijke richting en daarmee blijft bij ons de warmte nog enigszins getemperd. Maar het blijft wel zomers hoor. Met vanmiddag een graad of 24, 25 direct aan zee en 26 of 27 graden in het binnenland. Misschien plaatselijk nog een graadje erbij. Nou, die noordelijke wind is vanmiddag hooguit matig van kracht, rond kracht 3. Komende nacht ook die wind uit het noordoosten. Het wordt uiteindelijk een graad of 17. Vanavond blijft het toch een tijd warm. En morgen vergelijkbaar weer met zonnige periode, flinke zonnige periode. Een matige noordoostelijke wind en middagtemperatuur 26 tot 28 graden. Dinsdag met veel zonneschijn lijkt het alweer wat warmer te worden. Nog geen 30 graden denk ik in onze regio. Maar het lijkt wel te komen de dag.

0: worden. Maar duidelijk nog geen verkoeling. Met zonnige perioden en slechts een kleine kans op die enkele regen- of onweersbui.
1: Nou, wat het ook gaat worden, we moeten ervan genieten. Want voor je het weet, is het weer voorbij de zomer en dan is het weer september. Nou, dan voel ik me toch een bruggetje aankomen, zeg. Earth, Wind and Fire. Dankjewel, Jordi.
0: Graag gedaan, hè.

0: Hanna mee en bluf, ik ben niet meer bang.
1: De agenda.
0: De Goudse Schouwburg is vandaag een bruisende ontmoetingsplek voor liefhebbers van mode en andere creatievelingen. Het draait namelijk om kledingruilen, maar eigenlijk is het meer dan dat, want het gaat er ook om dat we bewuster met mode en kleding leren omgaan. En daarnaast ook gaat het om nieuwe mensen ontmoeten en je eigen stijl uitvinden. Je mag 10 kledingstukken meenemen naar dit evenement. En voor elk kledingstuk ontvang je dan een bonnetje, waarmee je weer andere kledingstukken zelf kunt uitzoeken. En dat is vandaag in de Goudse Schouwburg, onderdeel van de Goudse Popweek. In die week zijn er heel veel andere activiteiten en die zijn op internet uiteraard allemaal terug te vinden. Op het landgoed Calorama in Noordwijk, daar is momenteel het Kunstklank Zomerfestival. En dat is onder meer speciaal voor kinderen, ouders en grootouders. De voorstelling, de muzikale familievoorstelling Bens Boot is daar een onderdeel van. En die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Pieter Koolwijk. Het is een fantasierijke voorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar. Over liefde, verlies en omgaan met grote gevoelens. Met veel humor, muziek, groteske typetjes en meeslepende scènes. De spelers zijn Ayla van Summeren en Willemijn Bukker. En deze voorstelling is vanmiddag dus te zien bij Kunstklank in Noordwijk.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? Het gebeurt hier op de redactie nog regelmatig dat ik het heb over het museumkwartier in Den Haag. En dan zijn er altijd wat collega's die dan niet precies weten welk deel van de stad daar nou precies mee bedoeld wordt. Nou, die kunnen dat vandaag zelf gaan ontdekken op het festival Kunstsnacks. En dat is van alles wat: theater, live muziek, beeldende kunst. Je neemt eigenlijk overal een klein hapje van. Marita Smit van de organisatie weet er meer van. Goedemorgen, Marita.
1: Goedemorgen.
0: En voor de luisteraars die misschien ook een beetje in vertwijfeling zijn, welk gebied is precies het museumkwartier?
1: Nou, het museumkwartier is echt in het hart van de stad. Eigenlijk het mooiste stukje van Den Haag. Namelijk zeg maar rondom het Lange Voorhout, bij de Hofvijver. Dus het zijn echt allemaal mooie musea en theaters die in dit gebied liggen. Maar ook de Kloosterkerk, die veel doet op cultureel gebied, hoort bijvoorbeeld ook bij het museumkwartier. Het zijn 13 culturele hotspots, zoals we het noemen. En overal is wat te beleven. En op een dag als vandaag kan je, zoals jij net zelf al zei, kan je overal kleine dingetjes gaan doen. Het zijn allemaal korte programmaonderdelen van maximaal een half uur. Mm-hmm. Zodat je zoveel mogelijk kunt ervaren van het hele gebied.
0: Moet ik dan een beetje denken aan het concept van de museumnacht, maar dan overdag?
1: Ja, zoiets. En dan echt geconcentreerd binnen dus dit gebied, waar je heel makkelijk van de ene naar de andere locatie loopt.
0: Ja, bij de museumnacht moet je je nog laten vervoeren door bussen of door trams. Maar hier is alles vlak bij elkaar. En dan heb ik even gekeken naar het programma. Het is vrij veel. Te veel om alles mee te maken. Maar mensen kunnen zelf hun dag een beetje samenstellen, toch?
1: Ja, er is een groot blokkenschema. Dat staat ook overal bij alle locaties. En ook op het Festival Hart op het Lange Voorhout. Maar iedereen die een ticket koopt, die krijgt er ook eentje mee. Je kan ook nog lekker gewoon krassen op een papieren versie van, nou, dit ga ik wel doen en dit niet. Je kiest echt zelf waar je zin in hebt. Je kan van een muziek optreden naar een cabaretvoorstelling, naar een korte tour in een museum. Er is een slow art sessie. Er zijn allerlei workshops. Er is echt van alles te doen. Er zijn cabaretvoorstellingen in Theater Pepijn en in de Koninklijke Schouwburg. Dat zijn cabaretiers die onder de vlag van cabaretten optreden daar. Dus dat is superleuk. Verder zijn er workshops variërend van een zelfportret maken in het Mauritshuis tot Ebru. Dat is Turks marmeren bij West Den Haag. Bijvoorbeeld een Escher in Paleis kan je samen met een kunstenaar op pad gaan. En wat ook heel leuk is, iets heel anders hoor, geen workshop, maar ook gewoon heel leuk, is dat we dit jaar ook samenwerken met de KABK, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Ja. En zowel in Poelgrie als in de Kloosterkerk is er werk van oud-studenten te zien. Dus dat is ook weer een heel leuk extraatje die we dit jaar erbij hebben.
0: Er zijn allerlei kunstdisciplines eigenlijk die samenkomen op die ene dag in die ene plek.
1: Klopt, maar ook weer hele andere dingen. Want bijvoorbeeld in de Gevangenpoort kan je ook aan het eind van de middag meedoen aan een pubquiz bijvoorbeeld.
0: Er is één centrale plek waar alles start. Waar is dat?
1: Dat is op het Lange Voorhout. Dat zie je meteen als je daar naartoe loopt. Daar staat een tent, daar klinken vrolijke zomerse muziekjes. Er zijn wat leuke zitjes. Dus daar kun je ook gewoon even lekker onder de verkoeling van de bomen, want het wordt warm.
0: Ja.
1: Kun je daar ook even gezellig zitten en van daaruit je programma uitstippelen en op pad gaan. En er is ook nog vlak daarachter is er ook nog weer een leuke muzikale verrassing buiten op het Lange Voorhout door een violiste. Dus er is echt in het hele gebied van alles te beleven. En daarnaast is het ook nog eens een keer de laatste dag van Blow Up Jubilee.
0: Oh ja.
1: Dus terwijl je, en dat is ook in het museumkwartier, dus terwijl je al deze dingen gaat ontdekken en ook nog gratis de musea in het gebied bezoekt met je ticket, kom je ook onderweg nog al die opblaaskunstwerken tegen. Dus het is een middag bomvol cultuur op allerlei manieren.
0: Meer informatie dus over kaartverkopen en dat soort dingen op de website van het museumkwartier in Den Haag. Hoe laat gaan jullie van start vandaag?
1: We gaan van start om 12 uur. Het is van 12 tot 5 duurt het programma. En daarna hebben we nog een vrolijk muziekje op het Lange Voorhout. En je kan overigens ook nog gewoon naar het Lange Voorhout komen en daar ter plekke je ticket bestellen. Dat is ook nog een optie.
0: Het wordt vast een hele mooie middag. Geniet ervan, Marita.
1: Hartstikke bedankt.

0: Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoeveel platen er over vaders zijn aangevraagd. Het is namelijk Vaderdag vandaag. En dat gaan we ongetwijfeld terug horen in Muziek van alle tijden. Tenminste, dat gok ik zo. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier. Ja, het zal je verbazen, maar ik heb zeg en schrijven één verzoekje met een referentie naar Vaderdag.
0: Wat weinig,
1: tegenstelling, ja, in tegenstelling tot Moederdag.
0: Ja.
1: Dus ja, vaders, dat leeft niet zo. Maar ja,
0: nou ja.
1: Ik heb er natuurlijk zelf een paar vadersplaten ingegooid.
0: Oh, Daddy Cool van Boney M?
1: Jij mag nooit meer rijden. Oh. Tweede uur beginnen we ermee. En ook voor Kees de Jong. Die had ook in verband met Vaderdag een plaat aangevraagd. En voor de rest heel veel jarigen en jubilea.
0: En dat zijn dan huwelijksjubilea, werkjubilea?
1: Ja, huwelijksjubilea vooral.
0: Oh ja.
1: Ja, mensen houden het lang met elkaar vol. En dan vragen ze mooie plaatjes voor elkaar aan. Zoals van Frans Halsema voor haar.
0: Oh ja, ja.
1: Prachtig.
0: Ja, gaat binnenkort in de theaters ook gezongen worden door Soy Kroon. Die gaat
1: hem spelen. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Zometeen dus Muziek van alle tijden. Daarna ook Vaderdagplaten, denk ik, in Adres Onbekend. En Vaderdagverhalen. En daarna nog Als de dag van toen. Maak er een mooie, warme dag van.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
9: Ja, soms binnen een seconde.
8: En wat deed u dan?
9: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
10: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: In Hillegom is het 23 graden, Zuidbuurt 23, af en toe zon. Kleine kans op een regen- of onweersbui vanmiddag.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Een groep bewoners rondom de Regentesselaan in Den Haag wil via een burgerinitiatief voorkomen dat de stoepen smaller worden. Maar volgens de wethouder kan dat niet. Dat gaat ten koste van te veel parkeerplaatsen en de parkeerdruk is al zo hoog, zegt hij. Een aantal politieke partijen zegt het burgerinitiatief wel te steunen. De sloop van de zogenoemde spookapotheek in Pijnakker laat langer op zich wachten. Er zouden daar 9 appartementen gebouwd worden, maar door meerdere bezwaren van omwonenden moet de sloopkogel voorlopig nog even in de opslag blijven liggen. Dat zorgt voor een vertraging van zeker 4 tot 5 maanden. De frustratie over de opnieuw uitgestelde opening van de Hubertustunnel in Den Haag is groot, blijkt uit reacties van weggebruikers en de Haagse politiek. Nadat bekend werd dat de tunnel waarschijnlijk pas medio september weer open kan. Volgens bouwbedrijf Structon vallen de testresultaten tegen en daarom zijn extra aanpassingen nodig. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de reclamemuziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
22: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Hé, het licht doet het niet.
25: Ik heb geen bereik.
26: Hebben we nog wel water?
27: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
28: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
29: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
30: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
29: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
30: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
31: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
32: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
31: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
32: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
33: Tot 12 uur, muziek.

Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we weer op deze zonovergoten zondag met muziek van alle tijden. Het is nu nog lekker koel, dus geniet ervan. Aflevering 330. En we beginnen natuurlijk met mijn grote vriend André van Duin, als de zon schijnt.

Ja, als de zon schijnt, ziet alles er beter uit. Op verzoek van Koos Enthoven uit Kwintsheul. Deze plaat voor zijn vrouw Ineke. Afgelopen woensdag heeft ze met Team Westland voor de Kankerstichting voor de 8e keer op 76-jarige leeftijd, petje af en 30 graden, diepe buiging, de Tourmalet beklommen. Een wandeling van 18 kilometer naar boven, waar ze dan met 200 Westlanders meeliepen op fietsen en het leven vierden. Nou, een hele prestatie vinden haar kinderen en ook haar man Koos. Vandaar dat wij dit dus hebben uitgezonden. En ja, ze hebben weer een heel veel geld opgehaald voor het goede doel. Net zoals vorig jaar, want toen was ze er natuurlijk ook bij. Chapeau, Ineke. We gaan een plaat draaien op verzoek van Willy Peters. Clarence Froggy wil die horen. I don't know why I love you, but I do.

0: Ja, I don't know why, but I do. Zo heet hij helemaal officieel. En de man in kwestie heet Clarence Frogman Henry. Maar hij wordt ook wel Froggy genoemd. Verzoekje kwam van Willy Peters. Op de voicemail, twee keer zelfs, want Joke Postma uit Leidschendam dacht dat we hem niet gehoord hadden. Maar ja, Joke, je was net iets te laat. Nogmaals het verzoek, de verzoekjes voor de komende zondag uiterlijk woensdag insturen. Donderdagochtend kan nog net, maar daarna is het te laat. Dus het verjaardagsverzoek voor Roeland Rotteveel, ook uit Leidschendam, heb ik een weekje op moeten schuiven. Vorige week is die 63 geworden. Maar we draaien natuurlijk wel het verzoeknummer Leef André Hazes.
1: Op een

0: Nou, toch maar hopen dat het een leuke verjaardag was vorige week voor Roeland Rotteveel uit Leidschendam. Toen werd hij 63 en dit verzoekje kwam van Joke Postma.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden. André Koonen,
0: dit is Radio West. Een verzoekje van Arjan Stassen uit Utrecht. Hij schrijft, grappig, ik wilde perfidia aanvragen, maar iemand was mij voor. Ja, dat was niemand minder dan Bill Zweekhorst. Wat zeg ik? Wim Beker? Nee, nou ja, in ieder geval die, van de bakker. Hij koos als uitvoerende Julia London. Ja, perfidia is Spaans voor verraad of ontrouw. Nou, weten we dat ook weer. Maar dan nu een andere plaat. Ja, ook niet te versmaden. Midnight, The Stars and You. Hier is Al Boley.

Al Boley, Midnight, The Stars and You, op verzoek van Arjan Stassen. Wil van den Berg uit Berkel en Roderijs vraagt een plaatje aan voor Gerard van den Berg. Haar man, want het is vaderdag, hè? Ja, dat zouden we bijna vergeten. Hij staat altijd voor ons klaar en wij genieten elke zondag weer van de mooie muziek. Dank daarvoor. En we zijn er trots op. Ja, op alle vaders natuurlijk. Trots op jou, Wesley Bronkhorst.

trots op Gerard van den Berg uit Berkel en Roderijst. Verzoekje komt van Wil van den Berg. En we zijn natuurlijk trots ook op alle vaders. Op de voicemail weer een gezellig bericht van onze vriend uit Schravendeel, Sjaak Pegels. Ja, vroeger dan luisterde die naar de radio via een transistor met van die oordopjes. Ja, had je ook maar één oordopje, maar ja, dat maakte niet uit, was toch mono. En dan hoorde die Middle of the Road. En de zangeres, de frontvrouw, zoals we dat tegenwoordig zeggen, dat was Sally Carr. Ja, ze kwamen allemaal uit Schotland en op de zolder van kleine Sjaak hing een grote poster met daarop Sally Carr. En voor slapen gaan keek Sjaak dan altijd heel even ondeugend naar die poster. En ja, hij was helemaal weg van Sally, ja, dat snap ik wel. Het nummer Don't You Love Her Madly van The Doors, daar had hij ook een poster van hangen, maar ja, daar keek hij dan toch iets minder naar. Snap ik, Sjaak? Middle of the Road, Sally Carr. En zij zong Soli Soli.

0: Ja, naar het horen van Soli Soli, Middle of the Road en Sally Carr. Ik denk dat Sjaak geen oog meer dicht doet.
1: Gisteren ging het varend corso door het Westland. TV West was er live bij. Heb je de uitzending gemist of wil je de boterparade nog even terugkijken? Vandaag een samenvatting van het varend corso Westland. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
0: Een mailtje van Dolf Rieke uit Voorhout. Ze vraagt hij vraagt een plaat aan voor Frans Rieke uit Den Haag, ter nagedachtenis. Want Frans, haar broer, zijn broer, sorry, zou vandaag 21 juni jarig geweest zijn, maar is jammer genoeg al een aantal jaren geleden overleden. Als jongste heb ik nog altijd fijne herinneringen aan hem. Bijvoorbeeld uit de tijd dat hij bij mij het korps mariniers zat en nog wel eens een cadeautje voor zijn kleine broertje meenam. Nou, ook de periode dat hij 1,5 jaar naar Nieuw-Guinea werd uitgezonden. Dat was allemaal erg spannend. Al had Dolf toen geen enkel besef van het gevaar en wat daar zich allemaal heeft afgespeeld. Ter nagedachtenis aan Frans Rieke, de broer van Dolf, het Ave Maria van André Rieu en Mirusha.

José Wagener van den Kamp. En je had gelijk, Ella Fitzgerald heeft zoveel verschillende liederen opgenomen dat ik nog heel lang door kan gaan met platen van haar aan te vragen. En dat is ook beslist van plan, zegt zij. Nou, daar zijn wij heel erg blij mee. Deze keer voor alle luisteraars graag. Halleluja.

Ella Fitzgerald met Halleluja. Natuurlijk voor Marie-José Wagener van de Kamp. En benieuwd met welke plaatsen volgende week dan wel weer op de proppen komt. Want ja, dat zit er dik in natuurlijk. Vaderdag vandaag, dus voor alle papa's die wel eens last hebben van die steentjes die gaan rollen. The Temptations.

Ja, voor Vaderdag natuurlijk, hè. The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Yvonne Voorwald uit Vlaardingen vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Een plaat die nooit gedraaid wordt. Nou, dat valt wel mee. 80 Rode Rozen, hier is Wilma.

0: Wilma met 80 rode rozen op verzoek van Yvonne Voorwald.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, de verzoekjes graag op tijd, hè. Uiterlijk op de woensdag moeten ze binnen zijn. Donderdagochtend heb je nog een kans, maar daarna wordt het een probleem. Jules Mentic die was er vroeg bij om een plaat aan te vragen voor Marlies Jansen uit Oegstgeest. De 17e was ze jarig, ze spreekt vloeiend Spaans en is een groot flamenco-liefhebber. Rosalia, dat is een artiest die in haar muziek flamenco combineert met allerlei andere vormen van moderne muziek. Zo blijft flamenco zich steeds weer vernieuwen, net als Marlies zelf. Nou, hier is Rosalia met Malamente.

0: Malamente.
1: Ja, voor de jarige Marlies Jansen uit Oegstgeest. En het verzoekje komt van Jules Mentink uit Leiden. Rosalia was dat met Malamente. Corrie Looijenstein uit Rijswijk vraagt een plaat aan voor iedereen. Jerry Butler, Moon River.

Ja, er zijn vele versies van Moon River. Dit was er eentje van Jerry Butler. Draaien we op verzoek van Corrie Loijenstein uit Rijswijk. Op de voicemail een berichtje van Marian uit Nooddorp vanwege het mooie weer voor alle luisteraars. Een Italiaanse plaat van Ricky e Poveri. Come vorrei.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner?
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: In Gouderak is het 24 graden, Moerkapelle 24, periode met zon, zo goed als droog en een krachtige noordwestenwind.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben André Code met een overzicht van het regio nieuws. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdaallaan. Dat levert veel weerstand en wekelijks antidemonstraties op. De tegenbeweging wilde gisteren juist laten zien dat statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Een groep bewoners rondom de Regentesselaan in Den Haag wil via een burgerinitiatief voorkomen dat de stoepen smaller worden. Maar volgens de wethouder kan dat niet. Dat gaat ten koste van te veel parkeerplaatsen en de parkeerdruk is al zo hoog, zegt hij. Een aantal politieke partijen zegt het burgerinitiatief wel te steunen. Deelnemers aan de afgelaste vuurtorenloophoek van Holland krijgen alsnog hun medaille thuisgestuurd. Ook lopers die een t-shirt hebben besteld ontvangen dat thuis, heeft de organisator Rob de Haar gezegd tegen mediapartner WOS. Aan het evenement zouden vrijdag 3000 mensen deelnemen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
20: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
18: Na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws. Blijf luisteren en gebruik de app.
21: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
23: Maar wat is het dan?
22: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
23: Maar dat doe ik toch al?
22: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
24: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
25: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
26: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
25: Ja, het fijne is dat we korte lijn hebben, ook met de gemeente.
26: Dat helpt ons. Wij zien niet alles. Wij zijn niet alleen. We kunnen het niet alleen.
27: Luister nu op Spotify. Aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
28: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
29: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
33: Het kan hard gaan.
0: Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Tot 12 uur, muziek van alle tijden.
3: She's crazy like a fool.

En met Boney M. begonnen we Muziek van alle Tijden. Het tweede uur natuurlijk, vanwege Vaderdag, hè. Ineke Rieke uit Den Haag vraagt een plaatje aan voor haar man en schoonzusje Hanny, respectievelijk uit Den Haag en Voorhout. Ja, mijn man zou de 21ste vandaag dus 86 zijn geworden, maar hij is al 12 jaar hemelen, zoals ze schrijft. En Hanny, die 25 juni jaar zou zijn, die was gek van André Hazes. En Frans, haar man, die vond hem ook leuk. Dus Radio West staat altijd aan, een gezellige zender. En ook als ze 's nachts niet kan slapen, dan staat hij aan. Dus wij draaien met alle plezier André Hazes. En ja, zij was gek.

Ze waren gek op hem, hè? Ja, een beetje verliefd. Ineke Rieke vroeg hem aan voor haar man en schoonzusje Hanny. Dan een uitgebreide mail van Anneke en Peter Marks. Ze vragen een plaat aan voor hun dochter Danielle. Geboren 21 juni 1970. Ook toen was het de zondag, vaderdag en de eerste dag van de zomer. En op 14-jarige leeftijd werd ons zondagskind aangereden door een auto. Ze raakte in coma en is nooit meer bij bewustzijn geraakt. 21 februari 2012 is de dag dat Danielle overleden is. Maar ze leeft voort in ons hart. En met het lied dat ze aanvragen, Celtic Thunder met A Bird Without Wings, gedenken ze hun dochter Danielle. En ze leeft voort in hun hart.

0: Ter nagedachtenis aan dochter Danielle, de dochter van Anneke en Peter Marx. A Bird Without Wings.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Ja, een dikke week geleden stond hij al op de voicemail, onze vriend van de show, Kees de Jong uit Den Haag. En hij vroeg toen al een plaat aan voor Vaderdag. Het is ook de langste dag. Ja, dat zou we ook al bijna vergeten. En het deed hem ook allemaal wel een beetje terugdenken aan de leuke zomer van 1983. Toen, zoals hij dat noemt, zijn ega Mia jarig was. En hij moest denken aan een plaatje uit de jaren 50, 60. Daar zat iets in met I own my soul to the company store of the factory store. En hij wist niet meer welke plaat het was. Nou, we hebben het eventjes voor hem uitgezocht. Ik heb Kees ook nog gebeld van, joh, we hebben hem. En we gaan hem draaien. Dus Kees, vinger bij de cassette recorder, daar komt die 16 tons. Want dat is de plaat die jij wilde horen. Tennessee, Ernie Ford.

Ja, even terug in de tijd met Tennessee Ernie Ford. Speciaal voor onze vriend Kees de Jong. I owe my soul to the company store. Oftewel 16 tons. Op de voicemail een berichtje uit Rotterdam-Zuid. Mustafa Tonk wil een plaat aanvragen voor alle mooie dames bij hem op de dagbesteding in het Krijleroord in Rotterdam-IJsselmonde. Nog een paar maandjes en dan werkt hij daar alweer bijna 2 jaar. Heeft het zeer naar zijn zin. En ja, de dames die zijn ook allemaal even aardig. Dus voor die mooie dames, De Regenboog, Frans Bauer en Marianne Weber.

Ja, met al het mooie weer en de zonneschijn. En als er dan een onweersbui komt, ja, daarna zie je de regenboog. Frans en Marianne waren dat. En het verzoekje komt van Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Een mailtje van Sam van der Meulen uit Den Haag vraagt een plaatje aan voor Jana de Graaf uit Dordrecht. Want het begint allemaal heel vrolijk. Hij heeft Jana precies een half jaar geleden ontmoet. Ze zijn een half jaar bij elkaar. Vrolijk begin van de dag. En ja, het nummer Stevie Wonder met Happy Birthday is ook een beetje voor hemzelf. 18 juni is hij 42 geworden. En dit hele weekend vieren ze met een hoop visite. Kortom, wat een feest. Wat een verjaardag. Hier is Stevie.

0: Ja, van harte gefeliciteerd. Iedereen die jarig is, op verzoek van Sam van der Meulen was deze. Happy birthday voor Jana de Graaf. En we draaien deze natuurlijk ook voor onze eigen Kees. Want Kees wordt morgen 58, hè Kees?
1: Yo.
0: Oh, van harte.
2: Ik ben 50 jaar en wat kan ik nog allemaal?
3: En, wat kan je allemaal?
2: Nou, best wel leuke dingen allemaal. Ja, ja, ja.
3: En als hier nou mensen binnenkomen die echt de conditie van de staakcaravan hebben, is hier dan een plek?
4: Ja, iedereen kan meedoen.
5: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
6: Als je bij ons lid wil worden, dan krijg je eerst de introductie. Daarbij leren we je dus eigenlijk zeg maar een beetje de basisdingen van het kanovaren.
7: Ja.
6: En daarbij leer je natuurlijk ook heel veel mensen kennen.
5: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
8: Alleen op TV West.
0: Ja, iedere week rond deze tijd dalen we af in het archief van Leen Huisman, hè, in de kelder van het zendergebouw. En daar ligt er opgeslagen een plaatje van de Andrew Sisters. En waarom draaien wij vandaag de Andrew Sisters? Omdat het Vaderdag is. En de dames hebben natuurlijk ook aandacht besteed aan hun daddy.

0: Ja, voor alle vaders op deze Vaderdag. De oude joekel. Ja, ook voor vader Leen natuurlijk. De Andrew Sisters met Daddy. Een mailtje van Ton van Riel uit Wassenaar. Vraagt een plaat aan voor zijn lieve vrouw Agathe. Morgen wordt die 80 jaar. En dit lied wat hij aanvraagt geeft precies weer wat zij voor mij heeft betekend in al die jaren. Ze kennen elkaar nu 63 jaar. Ze hopen nog een flinke tijd samen door te kunnen brengen. Ja, het prachtige voor haar Frans Halsema.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Frans Halsema voor haar. En die haar is in dit geval Agathe van Riel. En ja, haar man Tom vroeg de plaat aan. Morgen wordt zij 80 van harte. Dan een verzoekje van José Rapati uit Zoetermeer. Een mooi tijdloos liedje en voor velen herkenbaar. Brenda Lee, The End of the World.

Op verzoek van José Rapati, Brenda Lee met The End of the World. Een ouderwetse brief, jawel, met postzegel verstuurd. Zo zien we dat graag. Van Janneke en Ellie en Anneke en Corrie en Willy en Ineke. Nou, dat zijn dan allemaal de schoonzussen van Winnie. Of nee, schoonzus Winnie, want de plaat is voor Ati, ja. En de plaat wordt aangevraagd voor de broer van de aanvraag. Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Krijn Pronk van Opscheveningen. En vandaag is hij 88 geworden. En mooi was die tijd. Corrie Konings.

Corrie Konings en mooi was die tijd voor de jarige Krijn Pronk. 88 is die geworden namens de hele familie van Op Scheveningen. Van harte gefeliciteerd. Een mailtje van Arie van der Spek uit Loosduinen. Vorige week draaiden wij Buddy Holly. En op 3 februari 1959 kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk. En in datzelfde toestel zat ook Ritchie Valens. Aanvankelijk mocht hij niet mee. Maar omdat uiteindelijk iemand niet meeging, kreeg hij die plaats. Ja, ging hij zijn dood tegemoet. Ritchie Valens, Donna.

Het verhaal van Donna Richie Valens was dat op verzoek van Arie van der Spek uit Loosduinen. Jan Konings uit Pijnakker vraagt een plaat aan voor alle fans van Catharina Valente. Ja, de bekendste schlagerzangeres. En ze heeft 6 maanden op 1 gestaan met dit nummer. Ja, Sweetheart, My Darling, Mijn Schat.

Ja, talenwonder Catharina Valente, Sweetheart, My Darling, Mijn Schat, op verzoek van Jan Konings. En dat was hem, muziek van alle tijden voor deze Vaderdag, aflevering 330. Zometeen Ron Kast met Adres Onbekend, gevolgd door Als de Dag van Toen. Dank aan de jarige Kees Zuurbeer, morgen 58. Tot volgende week!

0: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Mag ik wat vragen?
6: Tuurlijk mag je wat vragen.
5: Waarom ging je weg van huis?
6: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
5: Dus ook mensen die u niet kent?
6: Precies. Ook dan.
7: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
7: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: In Kaag is het 25 graden, Papenveer 25, periode met zon en droog en een matige noordwestenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Ondanks de hitte wordt er in Leiden gewoon hard gelopen. Daar vindt vandaag de Urban Trail plaats, een hardloop-evenement waarbij de deelnemers door gebouwen in de stad rennen. Het programma is wel aangepast vanwege de hitte. Zo zijn de starttijden vervroegd en zijn er extra waterpunten langs de route. De TU Delft is opnieuw koploper van Nederlandse universiteiten op de wereldranglijst. Voor het 4e jaar op rij staat de universiteit in de top 50 van de QS World University Rankings. Deelnemers aan de afgelaste vuurtorenloophoek van Holland krijgen alsnog hun medaille thuisgestuurd. Ook lopers die een shirt hebben besteld ontvangen dat thuis. Dat heeft organisator Rob de Haar gezegd tegen mediapartner WOS. Aan het evenement zouden vrijdag 3000 mensen deelnemen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame, adres onbekend met Ron Kas. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan.
26: Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in lichtheid spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek en het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit, het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje en ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.
25: Tot 2 uur, adres onbekend.
27: Dit is Radio West.
28: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale

0: Goedemiddag. Wat is het al warm hier. En dankjewel. Het is hier al het hele jaar. Elke zondag Vaderdag. Maar vandaag in hoofdletters. We zoeken er twee en het is ook wel steeds gebruikelijker. Nu nog zonder naam. Ach ja. Dus we hebben je weer hard nodig om mee te zoeken. En hoe zou het zijn met vader Harry?
1: Vorige week.
0: Harry is in zijn 80ste levensjaar en nou wil hij het wel eens weten ook. Hij was in 1977 verliefd op een veel jonger meisje uit Bussum, op Francisca Dekker. Zij verliet hem terwijl ze liet doorschemeren dat ze zwanger was.
2: Ja, min of meer dat ze zwanger was en van mij.
3: Min of meer?
2: Ja.
3: Hoe formuleerde ze dat?
2: Nou, zo ongeveer als ik het heb gezegd.
3: Ja. Dus ja. Mogelijk, Harry, ben ik zwanger van je?
2: Nou, niet mogelijk. Ze heeft gewoon gezegd van, ik ben zwanger en het is van jou. Dus.
3: En zo gingen jullie uit elkaar?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: En hij heeft er altijd mee rondgelopen. Thuis heeft hij het nooit verteld.
2: Nee, niemand. Alleen ik.
3: Ja.
2: En nu de halve wereld.
3: Ja.
2: Half Nederland.
3: Vind je dat niet link, dat ook je kinderen dit kunnen horen?
2: Nee, ik denk dat ze wel weten hoe de vader in elkaar zit.
3: Hoe zit hun vader in elkaar?
2: Nou, toen de tijd was het een losgeslagen bende, wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik netjes op het rechte pad was, is ook weer een ander verhaal.
3: Had je wel een kind met haar willen delen?
2: Jawel. Ja, toen de tijd zeker wel.
0: Ja, heeft de halve wereld het dan gehoord? Nou, Bussum wel. Daar liep een buurman naar het huis van Francisca, die er niet was. Buurman Rob van der Ven is vandaag ook onze verbindingsman. Hier is hij weer, Harry.
4: Hi. Ja, ik ben bij Siska geweest aan de deur en heb haar niet aangetroffen. Maar wat ik mij herinner van vroeger is dat ik weet dat toen ik hier 35 jaar geleden kwam wonen, toen woonde zij volgens mij ook al hier om de hoek. Ik ken haar van school, dus ik weet precies wie zij is. En ik weet dat zij toen een dochter had van een jaar of 10, 15. Dus dat, weet je, die is wel ergens in eind 77, begin 78 geboren. Sterker nog, volgens mij was ze zelfs op school zwanger. Maar wat ik begreep van de buren, want ik heb haar niet gesproken, maar die buren heb ik wel gesproken. En die zeggen van, ja, wat het verhaal wat zij van Siska kennen, is dat die vader van dat meisje al heel lang geleden overleden is. Oh. Dat is wat het verhaal wat ik van twee buren heb gehoord. Dat hebben ze natuurlijk allebei van Siska gehoord. Maar het schijnt dat die vader al jaren geleden overleden is.
3: Dus het verhaal is kort samengevat, wel een dochter. Wel in dezelfde periode, maar niet van Harry.
4: Nou ja, dat verhaal doet zich dan eronder, want Harry leeft nog.
2: Ja, dat bedoel ik. Dat blijft nog een grote vraag.
3: Maar lijkt het kind op zijn vader of op zijn moeder?
4: Ik weet wel, ik heb wel gehoord, ze lijkt heel veel op de vader. Dat heb ik wel gehoord, ja. Okay. Dus ik denk niet, als ik dit allemaal hoor, dat Harry de vader is. Maar goed, we krijgen geen contact met Siska. Dus dat is niet te verifiëren op dit moment.
3: Nee. Zal zij het verleden nog overhoop willen halen, is natuurlijk de vraag.
4: Ja, dat weet je dus niet.
3: Nee. Kan je daarmee leven, Harry, in dat geval?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet.
4: Het lijkt me ook wel moeilijk, hoor, Ron. Want dan weet je dus niet of het wel of niet zo is. Nee. En dat blijft altijd knagen, denk ik.
2: Ja. Dat blijft wel een beetje knagen, ja. Dat klopt.
4: Ja. Dat zou ik dan hebben, als we in die situatie zouden zitten. Dat is moeilijk, maar goed, die keuze is niet aan ons.
3: Nee.
2: Nou, u mag een briefje in de bus doen met mijn telefoonnummer eventueel. Dus,
4: Nou, dat zou ik nog kunnen doen.
3: Zou je dat willen doen?
4: Contact met je zou kunnen opnemen, ja, natuurlijk wil ik dat doen.
3: Ja, en dan gaan we weer aanvragen.
4: Ik ga haar eens gegevens opschrijven en dan ga ik dat aan haar geven.
2: Ja, dat is helemaal prima. Dan,
3: Ja. Alweer bedankt, Rob.
4: Oké.
3: Net als vorige week.
2: Zeker.
4: Ja.
2: Goed. Zeker bedankt.

0: singeltje vast nog wel ergens. The Free Electric Band van Albert Hammond. Het is vaderdag.
1: Ik moet altijd huilen als op zondagmiddag Adres Onbekend langskomt. En dan begin ik aan een mail die ik nooit afmaak. Tot nu. Hans van Rijssel was bij jullie. Zijn moeder moest hem afstaan terwijl hij was afgedekt met een theedoek over zijn hoofd. Dat nare verhaal was voor mij het duwtje. Ook ik heb mijn moeder lang niet gezien. De zoektocht naar haar is gecompliceerd geweest. Het verhaal klinkt vast grappig, maar is ook wel triest.
0: Laten we daar maar beginnen. Jan Beunke, grappig en triest tegelijk. Wat is daar gebeurd in jouw zoektocht?
2: Ja, mijn zoektocht weken weg van de wereld. Niemand bereiken. Kamer zoekend, iemand tegenkomen. Nou, krijgt de kamer, vinden elkaar wel leuk. En dan opeens, dan, hoe langer je met elkaar omgaat, praat je meer. En het is niet een verhaal wat je meteen vertelt in een relatie. Dus dan komt het er op een gegeven moment uit. En op een gegeven moment lijken die twee verhalen wel heel erg dicht bij elkaar te liggen. En dan blijk je halfbroer, halfzus te zijn.
0: Hoe ging dat dan? Noemde ze de naam van haar moeder? Maria Arias?
2: Nee, want die gebruikte ze niet. Ze had een andere achternaam en ik ook. Dus ja.
0: Hoe kwam je er dan achter?
2: Ja, dat was in een. Dat weet, ja, precies weet ik niet meer. Ik woonde al op die kamer. Ja. En hoe dat op die leeftijd gaat. Hadden we natuurlijk ook andere dingen samen. En dan op een gegeven moment dan lijkt het toch van ja. Hè? Dat lijkt wel hetzelfde. Hoe heet je dan eigenlijk? En dan schrik je je kapot.
0: Ja. Was je verliefd op haar al?
2: Ja.
0: Hoe moest dat met jullie verliefdheid?
2: Oh, dat was simpel, want je kunt bij de koning of toen koningin kun je ontheffing aanvragen, hè, als je heel ver bent daarin.
0: Ja. Jullie waren ver genoeg daarin.
2: Toen nog niet.
0: Nee. Maar bleef er wel een soort van relatie tussen jullie? Ja, of dacht je, het kan niet meer omdat we broer en zus zijn?
2: Nee, we zijn eigenlijk blijven samenwonen nog een tijd. En uiteindelijk zijn we toch weer uit elkaar gegaan.
0: Ja, zullen daar grapjes over gemaakt zijn? Hè? Want dat is natuurlijk een soort verwantschap tussen jullie. Dat je denkt, ja. Goh, wat lijken we op elkaar? En toen bleek dat ook nog ja. Genetisch zo te zijn.
2: Ja.
0: En ben je toen ook met haar naar jullie moeder gegaan?
2: Nou, dat is een beetje een ander verhaal. Ik ben, toen woonde ik nog in het pleeggezin. En toen ben ik. Toen heb ik mijn oudste zuster tegen halfzusters. Want het zijn allemaal half. Ik heb geen enkele vol broer of zuster. Ik weet niet meer precies hoe ik met haar in contact ben gekomen. Ja. En toen zou zij regelen dat ik een afspraak zou hebben met mijn moeder. En dat was nou, 8 uur in Purmerend. Ik zal het nooit vergeten. Het is 8 uur en het is 9:30. Het is 9 uur. En het is 9:30. Het is 10 uur. En het is 10:30. En het is 11 uur. En dan komt een wat oudere vrouw binnen. Half bedronken. Het was dramatisch. En het was heel vervelend. En het enige wat ik daarna heb gedaan is. Ben naar huis gegaan. Ik heb mijn kamer op slot gedaan. Ik heb een fles wijn gedronken. En 3 dagen mezelf opgesloten.
0: En wat vond je moeder ervan, denk je, achteraf?
2: Mijn moeder had, nou, het is gewoon een zielige vrouw. Maar het was gewoon, ik heb je gemist en ik heb altijd naar je gezocht. En
0: dat wel?
2: Dat beweert ze. Maar dat kan niet.
0: Oké.
2: Okay. Ze wist waar ik was.
0: Ja?
2: Ja, want als je aangenomen wordt, moet de biologische moeder altijd nog toestemming geven. Dus ze wist waar ik was. En dat betreft, nee. En,
0: weet zij ook waar je vader is en wie je vader is?
2: Dat veronderstel ik wel. Kijk, in de tijd dat zij dat ik geboren ben in 2000 of 1964 januari.
0: 7 januari.
2: Is zij. Zij had een relatie gehad. Daar is 1 echt kind van die man uitgekomen. Kijk, ze is natuurlijk in Limburg is ze geboren, is ze opgegroeid in Born. Ze raakte zwanger, daarom is ze naar Amsterdam gegaan. Toen heeft ze Huub gekregen, dat is mijn oudste broer. Die is overleden aan leukemie. 7 jaar. Toen is mijn oudste zus ook geboren. Daarna is er nog een kind geboren. En toen is er nog een halfzuster geboren. Daarvan is inmiddels bekend dat niet haar vader heeft zij ook opgespoord. Dat blijkt een zeeman te zijn geweest, die is vergaan.
0: Er zijn meerdere vaders, als ik het zo...
2: Bijna iedereen heeft een andere vader.
0: En nou is het vandaag de vraag, in Adres Onbekend, wie is jouw vader? Het was in Limburg, het was in Born. Maak even de zin af en dan corrigeer je me goed. Doen we het in die volgorde. Maria Adriaans, nou jij.
2: Nee, Maria Adriaans is zwanger geraakt in Born. Is toen in Amsterdam gaan wonen. Heeft toen Huubke gekregen, heeft toen mijn oudste zuster gekregen, heeft toen nog een zuster gekregen. En toen heeft ze dus er vierde kind. Ik ben het vijfde kind van het geheel. En toen woonde ze al in Amsterdam. Toen was ze al gescheiden en toen had ze wisselende contacten.
0: Ja, maar dan met wie? Dat is misschien een hele brede vraag. Het speelt zich ineens af in Amsterdam.

0: Dance Hall Days van Wang Chang. Dan ben je zelf 62 jaar oud. Haal je daar een afspraak met een nieuwe liefde, je moeder over Maria Ariaans. Toch, uiteindelijk ben je maar naar adres onbekend gegaan. Ondanks al die tranen thuis op de zondagmiddag. Nog geen spijt voor je aanwezigheid hier, Jan?
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Nee.
0: Ja. Wat hoop jij op je 62e nog van een vader?
1: Helemaal niks. Ik wil hem zien. Of ik wil weten wat voor persoon het is. Je zou graag willen weten, lijk ik op hem? Heb ik dingen van hem of niet? Ik zoek geen vaderfiguur. Herkenning. Een ontbrekend stukje puzzel.
0: Heb je ooit een vaderfiguur gehad in je leven?
1: Ja, mijn pleegvader was mijn vaderfiguur. Ja.
0: En ben je zelf een vaderfiguur?
1: Misschien niet.
0: Nee, en dat heeft misschien dan weer met dat verleden te maken? Vul ik iets te snel in?
1: Nee, ik denk wel dat dat deels meespeelt.
0: Ja, dat verklaart ook je tranen en wat je allemaal meedraagt hier vandaag hier naartoe. Dan denk je, je hebt halfzussen, je hebt van alles. Er is van alles gebeurd, je bent lang niet de eerste in de reeks. Je moet ooms en tantes hebben. Niemand met enig vermoeden?
1: Nee, mijn moeder woonde natuurlijk in Amsterdam eigenlijk als eenling en haar familie zat in Born. Ze had een tweelingbroer. En die tweelingbroer die had dan wel contact met de periodes en dan weer geen contact met haar. Dus dat was ook een heel beperkt contact. Ja, ze had één iemand die heel veel met haar optrok. Dat was haar eerste echtgenoot. Die is altijd om erheen blijven draaien. Thijssen. Die is inmiddels ook wel al overleden. Ik heb wel eens met hem gesproken. Maar ook hij heeft, als hij het heeft geweten, heeft hij het nooit willen vertellen.
0: Nee, en alles wijst natuurlijk maar één ding. Je moet ingeschreven staan bij een DNA-databank. Dat is zo,
1: ja,
0: hè?
1: Inmiddels. Ja, daar sta ik al 3 jaar ingeschreven, ja.
0: Helpt dat, is de vraag op 0800 30 30 300. De zoekbrigade, Emilie de Boer.
2: Ja, jij hoopt natuurlijk dat wij dan zeggen, ja, dat helpt. Nou, dat doet het, want er komt een hele lijst met mensen uit, zogenoemde DNA-matches. En die matches hebben, zo zien we, dezelfde voorouders als jij. Er is dus al best wat gevonden door onze zoekbrigade waar we al mee verder kunnen en waar we ook mee gaan oproepen vandaag. En dus vragen we de luisteraar om mee te denken, mee te zoeken op 0800 30 30 300. Ben je er klaar voor, Jan?
1: Ja.
2: Nou, komt-ie. De DNA-matches van jou en de hoeveelheid DNA die je deelt met deze matches leiden ons naar de volgende grootouders: Petrus Josephus Brouwers en Margaretha Johanna Schellings. Deze meneer Brouwers, zo zien we, was brood- en banketbakker, later hotelhouder. Jij moet lachen. Waarom?
1: Ik heb middelbare hotelschool gedaan. Ik heb van mijn 12e tot mijn 17e in een banketbakkerij gewerkt.
2: Ik wilde het vragen, maar ik denk dat het is vragen naar iets geks. Maar het is helemaal niet gek. Ongelooflijk. Nou, meerdere voorouderlijnen gaan dus deze kant op. Een zoon van dit echtpaar zou dan jouw vader moeten zijn. Via jouw matches die er nu zijn, is nog niet vast te stellen welke zoon van hen het is geweest. Het echtpaar kreeg 2 zoons. Dus het is nu nog gokken bij wie we moeten zijn. Het zou daarom alleen al fijn zijn als er reactie komt uit deze familie Brouwers. Ik heb hier alle kinderen voor jou op een rij. Ik geef het je door. En ik ga ze ook noemen, want het zijn 6 kinderen in totaal waarvan je hoopt dat er nu nog nabestaanden zijn, mensen die er meer over kunnen zeggen. Er zijn dus 2 zoons. Dat zijn Johannes Arnoldus Nicolaas Brouwers en Gerardus Petrus Brouwers. En dan zijn er nog dochters. Eduarda is de oudste, Anna, Selina en Johanna. Allemaal Brouwers. Dus voor wie dat iets zegt, staan de lijnen open. Jij gaat meteen bestuderen.
1: Nou ja, het is bijzonder. Er is altijd gedacht dat ik uit een Middellandse zeegebied zou komen, omdat ik een tint heb en heel makkelijk kleur.
0: Ja.
1: En dus vandaar is het dan bijzonder dat je een connectie zou hebben met een Nederlander. Dus,
2: ja, sterker nog, best dicht bij Amsterdam ook, want daar kijken we natuurlijk ook naar. We moeten naar Egmond Binnen. En ik heb een adres, Herenweg 175 176. Daar woont het echtpaar op 0800 30 30 300.
0: Aan het strand.
2: Aan het strand.

0: romantiek, hè? Raccoon en Faela. Over narcissen in adres onbekend termen. Dat is dan weer uit de Amaryllis-familie.
1: Word ik gezocht?
0: Jij bent een stiefzus, Atje Verheij, een stiefzus van Marta. Jullie hebben elkaar 10 jaar meegemaakt toen jouw vader met haar moeder Adriana was. Ook toen jouw vader Jan Verheij in 1979 stierf, zagen jullie elkaar nog. Maar Marta emigreerde naar Johannesburg en toen hield het op. Haar moeder, ja, is er intussen ook niet meer. Jouw vader maakte de mooiste foto's van haar. En de vraag is, zijn die er nog?
2: Liggen die foto's nog ergens in Utrecht? Daar woonde Jan Verheij met Adriana Keus. Daar woonde ook zijn dochter, Atje Verheij. Zij is geboren rond 1949 en ze heeft broers en zussen. Haar vader Jan, die na een kleine operatie stierf in 1979... is niet oud geworden, nog geen 60. Hij was fotograaf.
0: Is dit de handreiking waar jij op zit te wachten? Dochter van Jan Niemeyer. Jij belde jaren geleden je halfbroer Bert en je vertelde dat je je vader zocht. Jan dus. Maar Bert, hoe zou ik het zeggen? Nou, die gaf niet veel sjoegen. En zijn dochter die hoorde dat, die luisterde mee en ze dacht, nou, dat was nou niet heel aardig van je pa. Intussen is vader Jan er niet meer. En Bert is er ook niet meer. Dit is wel zijn dochter Anne.
3: Omdat mijn vader natuurlijk al zo overleden is, denk ik van, oh, er leeft nog iemand die toch nog familie van hem is. Hè? Dat is toch wel een gek idee ook, hè? Dat er toch nog een soort zus rondloopt. En die dan helemaal niks weet van haar eigen familie. Nou, ik zou bijna zeggen, ik vlieg naar je toe en neem je mijn fotoboeken mee.
2: Ja, je zou toch meteen bellen. Maar wie herkent deze halfzus van Bert Niemeyer? Vermoedelijk vertrok ze met haar moeder naar New York. Van daaruit belde ze met haar halfbroer Bert. Hun vader Jan woonde in Hattem en later in Haarlem. Hij heeft mogelijk tijdens zijn werk bij de NS een affaire gehad met haar moeder.
0: Een oud-leerling heeft het gemeentearchief helemaal doorgespit, zoekend op uw naam, juf Snijders-Metten uit Laar. En u kende die leerling die aan het zoeken is als Gartje. Hij wil vooral dank u wel zeggen, alsnog. Hij was als kind ziek, moest een jaar later pas de eerste klas doen, en daar was u, met muziek in de klas, langer buiten spelen als beloning, en uw verjaardag vierde u de hele dag met de hele klas. En u verdween omdat hij moest bevallen.
2: Ja, zo ging dat, nog in 1971. Mevrouw Metten trouwde in 1970 met meneer Snijders. En in oktober 1971 is hun dochter Esther Snijders geboren. Tot die tijd gaf ze les op de Sint-Franciscusschool in Laar. Dat is de gemeente Weert. In Gartjes ogen was juf Metten lang, blond en altijd goed gekleed. Ze zal dit voorjaar 80 zijn geworden.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Earth, Wind & Fire, september, 6 september om precies te zijn. Volgende week nemen we afscheid van dit seizoen. En voor In de Agenda, 6 september, zijn wij dan weer terug.
1: Ze gaan al een leven lang mee. Neefje Fransje en nicht Martine Titsing. Al is dat tot nu toe alleen in de verhalen. Die teruggaan naar de oorlog. Toen hun vader, Arend Titsing, als verzetsman is verraden. Mogelijk binnen zijn eigen familie. Boekbinder Arend is opgepakt in Amsterdam en vermoord in Buchenwald. Wat is er met zijn kinderen, Frans en Martine, gebeurd?
0: Lydia Titsing, wat is het verhaal dat jij bij je draagt?
2: Mijn ouders die woonden dus in Amsterdam. En oom Arend die is dus omgekomen in Buchenwald. En hij liet zijn weduwe achter met twee kinderen. En in de familie werd daar nooit meer over gesproken. En dat vond ik altijd vreemd. Van waarom wordt er nooit meer over de weduwe gesproken? En waarom is daar geen contact mee? Want het was mij bekend dat er een Fransje en Martine Titsing zou zijn. En die zijn natuurlijk voor de oorlog geboren. Dus ja, die leven misschien niet meer. Maar mijn moeder zei altijd, ik heb ook een zoon gekregen, dat mijn zoon heel erg leek op Fransje Titsing, dus de zoon van oom Aart.

0: En,
1: wat is er gebeurd met oom Arend?
0: Nou, oom Arend, die... mijn grootouders, dus de ouders van mijn vader en oom Arend... ze waren met 7 kinderen in het gezin Titsing... die hadden een boekbinderij in Amsterdam... en oom Arend nam die boekbinderij over. En die zat in het verzet in de oorlog. Ik weet niet of het het parool was of de trouw. En hij is verraden. En toen is hij opgepakt in kamp Amersfoort... en toen naar kamp Nooijekamme... en toen naar Boggenwald.
1: En daar is hij vermoord?
0: Ja, ik zeg altijd maar overleden. Maar ja, dat is hij natuurlijk, denk ik.
1: Ja,
0: ja, dat weet ik niet. Ja, het was... ik ben er nog wel geweest. 10, 12 jaar geleden. En er was niet meer zoveel over. Maar ik wilde toch even voelen en ervaren. En lezen van... wat de verschrikkingen er zijn toch gebeurd daar in die concentratiekampen.
1: Hoe was dat daar voor jou?
0: Nou, ik vond het wel. Het maakte wel veel indruk op mij. En ook verdrietig wat al die mensen hebben mee moeten maken. En ja, voor de mensen die achter zijn gebleven. Ook voor die kinderen van oom Arend. Die waren dan nog waarschijnlijk klein. Maar toch, ja. Dus ja, uiteindelijk wil ik er ook achter komen. Het verhaal, waarom is er geen contact meer geweest? Want het was volgens mij een hele... harmonieus gezin. Die 7 kinderen en die ouders in de hartje Jordaan.
1: Is bekend wie oom Arend heeft verraden?
0: Daar gaan verschillende verhalen over rond. Misschien een familielid. Maar misschien ook iemand die hij in dienst heeft genomen.
1: Maar als het wel familie is, dan kan dat misschien de vertroebelde familierelatie verklaren.
0: Dat zou kunnen, ja. Nou, dat zou natuurlijk vreselijk zijn. En de zussen en mijn vader dus, die zijn allemaal overleden. En misschien ook wel de weduwe van oom Arend, dat zou goed kunnen. En dat alleen nog kinderen, een aantal kinderen, neven en nichten nog leven. Ik ben natuurlijk een nakomertje, dus... Het is voor mij wel moeilijk om alles te achterhalen.
1: Ja, want jij bent van 1954.
0: Ja, ik ben van 54.
1: Had jij nog contact met die familie Titsing in Amsterdam?
0: Met verschillende tantes.
1: Maar zag je Frans en Martine dan ook?
0: Nee, want die waren helemaal niet meer in beeld.
1: Waar waren en die dan gebleven?
0: Ja, nou, dat...
1: dat is de vraag natuurlijk.
0: Ja, ik heb dus gevraagd aan een andere tante, de jongste van het hele gezin, tante Ton. Die moest ook, toen haar ouders overleden waren, naar het burgerweeshuis in Amsterdam. En heb ik later nog wel eens gevraagd, wat vreemd toch eigenlijk. Ja, sinds ik heb zo'n spijt dat ik nooit met Siska contact heb gehouden.
1: Want dat is hun moeder. Maar
0: iedereen zweeg eigenlijk hierover. Dus ik heb altijd het gevoel gehad van wat zou er zijn gebeurd? Wat is er geweest?
1: Maar als iedereen gezwegen heeft, hè, in het verleden...
0: Ja.
1: Zouden zij dan nu wel openstaan voor jou?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat zou goed kunnen. Daar hou ik ook rekening mee.
2: Ja, al ligt het niet aan jou. Horen Frans en Martine Titsing jou ook. Zij zijn van voor de oorlog.

0: Hier breekt hij ook door. Herman volgt ze hard in het regent. Zonnestralen, ACTA en de Munich. Zoals in veel families was het stil na de oorlog. Oom Arend Titsing werd weggevoerd vanuit zijn boekbinderij in Amsterdam. En dat sloeg een gat in de familie. Hij is maar 35 jaar oud geworden. Hoe moest dat verder, Lydia? Met je tante, met je neef, met je nicht?
1: Moeder Siska. Oom Arend, die dus niet meer terugkwam, die had een zus die overleden is. En die man, die weduwnaar, is getrouwd met Siska.
2: En hebben zij nog kinderen gekregen?
1: Via heb ik begrepen dat er een dochter is geboren. En dat zij hebben gewoond aan het Surinamerplein in Amsterdam.
2: Surinamerplein in Amsterdam. Dan hebben ze dus nog een halfzusje.
1: Dan zou Fransje en Martine een halfzusje hebben.
2: Je plaatst je neef en je nicht wel in de verleden tijd. Alsof je er rekening mee houdt. En dat zeg je ook eigenlijk wel als ze er niet meer zijn. Maar waarom?
1: Ja, dat weet ik niet. Nou, die Martine, die zou misschien nog leven. Martine Smit-Titsing. Die zou nog kunnen leven.
2: Maar Frans?
1: Maar Frans, dat weet ik niet. Ja, je hebt natuurlijk heel veel varianten, verhalen. Waar je denkt, nou, als mijn oom door een familielid is verraden, wat vreselijk zou zijn. Ja, dan kan ik me daar alles bij voorstellen, de boosheid. En van hier hebben ze gewoon helemaal geen zin meer in dit verhaal, contact met mij. Ja. Maar ja, ik hoop het wel, want ik kan er niks aan doen.
0: Zo is het. Wie is er nog? Wie uit de familie Titsing kan het nog navertellen? En is daar ook nog toe bereid, Amy?
3: Dit gebeurt niet heel vaak, maar dit gaat wel heel snel. Want jij hebt je verhaal nog niet gedaan. Of de zoekbrigade is al heel wat op het spoor. Wij hebben de kaart van je oom Arend Titsing erbij gepakt. Die heb jij volgens mij niet. En dan vind je heel veel informatie over hem. Zijn beroep is inderdaad boekbinder. En we hebben het laatst bekende adres achterhaald. Dat is de Oude Zijdse Achterburgwal 126. Had jij dat adres ook?
1: Nee.
3: Nou, die kan je erbij schrijven. En over zijn kinderen vinden we ook gelijk interessante informatie om mee verder te zoeken. Jouw neef Frans Titsing, die trouwde namelijk in 1975 met een Grada Oostdam en ging naar Gouda. En Martine trouwde in 1967 met een meneer Smit en verhuisde, zo zien we, naar Egmond aan Zee. Dus dat geeft meteen een goede richting aan.
1: Frans Titsing, die is in 1975 getrouwd.
3: Ja, zien wij zo staan. En Martine in 67. En we hebben dus twee sporen naar Gouda en naar Egmond aan Zee. Waar zullen we eerst heen?
1: Nou ja, laten we eerst naar Frans Titsing gaan. Die woont in Gouda.
3: Ja, dan moeten we naar Gouda. En er gaat inmiddels ook een spoor naar meer familieleden. Zo zou er familie in Amstelveen kunnen wonen onder de getrouwde naam Rosentaal. Dus voor wie dat iets zegt, roepen we ook op 0800 30 30 300. Zoeken @adresonbekend.nl.

0: Je kan ook La La Bamba meezingen op Hard Rock Café van Carole King. Gaan we ergens toch nog naar het strand vandaag. Veel Egmond aan zee, de ene na de andere zoektocht. Is maar familie voor oom Arend Titsing, Amy.
1: Ja, en dan is er ook wel van alles gaande in de zoektocht naar Frans en Martine. Ik kreeg namelijk contact met een nicht van jou toen ik belde naar dat nummer dat we vonden in Amstelveen.
2: Titsing, ja, dat kan ook. Want het is mijn eigen moeder, zou ik maar zeggen. Mijn moeder heette Titsing.
1: Ja.
2: Hoe heet mijn moeder? Dien.
1: Ah, dus u bent een nicht van Lydia.
2: Wie is Lydia?
1: Ja, de naam Lydia zegt haar niets. Maar dat is ook niet zo gek, want jullie hebben een grote familie. Dit is de dochter van je overleden tante Dini Titsing. Zij is 90 jaar nu en ze weet heel veel over de familie.
2: Ja, ik weet, het was wel een boekbinderij in de familie. Even denken, hoor.
1: Heel lang
2: ja,
1: geleden,
2: mijn moeder had geloof ik een broer. Die had geloof ik een broer die zat in de boekbinderij. Die is in de oorlog opgepakt.
1: Ja, kan dat Arend zijn geweest?
2: Arend, ja.
1: Ja, zo zijn we ineens rond in dit Amsterdamse familieverhaal Titsing. Ze weet heel veel, maar van de familie Titsing helaas weinig, want ze heeft ze amper meegemaakt. Haar moeder Dientje Titsing overleed al op jonge leeftijd, maar ze kan wel helpen in de zoektocht naar Frans en Martine Titsing.
2: Ja, dat zijn dus de kinderen van Arend Roes. Arend ja, Titsing. Ja.
1: Kent u ze?
2: Ja. Ik ken Frans.
1: Oh.
2: Die heb ik nog contact mee.
1: Oké. Wat goed nieuws, want die leeft dus nog.
2: Ja. En zijn zus ook, Martien. Maar daar heb ik geen contact mee, maar met hem wel.
1: Nou, wat geweldig. Zou u mij in contact kunnen brengen met hen? Want zij worden gezocht.
2: Zij worden gezocht door die...
1: Door Lydia. Maar goed, ik vind het zo gek dat u Lydia...
2: Ik ken geen Lydia. Maar ik kan het telefoonnummer van Frans Titsing wel doorgeven.
1: Nou, heel graag. Ik schrijf meteen mee.
2: Ja, want ik moet mijn bril even pakken en mijn mapje openslaan. Ja. Waarom is dit aan het zoeken allemaal?
1: Nou, dat
2: of niet voor de radio?
1: Jazeker, zei ik. O jee, zegt ze, daar luister ik normaal altijd naar. Alleen vandaag nou net niet. Ze hoopt altijd dat iemand haar zoekt.
2: Dat, daar is het van.
1: Ja, dat klopt.
2: Even kijken. Titsing. Oké, want dat hoor ik wel. Denk, nou, mij gaat nooit iemand zoeken, maar ze zoeken mij, dus ze zoeken dus hem. Eens even kijken. De T. Daar komt hij aan, hoor. Ik heb, even kijken. Titsing, ik heb een mobiel nummer van hem.
1: Oké, nou, ik schrijf mee.
2: Nee, het is geen mobiel nummer. Oh. Het is Gouda woont hij namelijk.
1: Okay.
2: Het is 0182.
1: 0182.
2: 5-2.
1: Ja, je hoort het. We hebben een nummer van Frans Titsing, Lydia.
3: Nou, hoe is het toch mogelijk?
1: Dus Frans, ja. Die is nu 87. En die leeft dus nog.
3: Nou, geweldig. Nou, wat een toestand.
1: En ja, wat denk je dat we dan met dat nummer doen?
3: Nou, waarschijnlijk bellen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dus zometeen meer.
0: Ja, wat een toestand, hè? En wie is vervolgens Jans vader? Moeten wij verder in de familie Brouwers geraken?
1: Ja, en dan bij Egmond, nabij Egmond. Ik kan je zeggen, we hebben een telefoonnummer van een aangetrouwd familielid.
0: Dat is meer dan ooit.
4: Ja, zeker.
0: Zei de man in tranen bijna.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: In Nooddorp is het 25 graden, Liemeer 25, zonnig, droog en een matige noordwestenwind.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Bewoners van de Lindenlaan in de kerkwijk van Leiderdorp hebben gisteravond het 90-jarig bestaan van de straat gevierd, meldt mediapartner Centraal Plus. Dat deden ze met een straatfeest en een gezamenlijke maaltijd. Een deel van de Lindenlaan was voor de gelegenheid afgesloten voor het verkeer. Vrijwel alle bewoners en een aantal voormalige aanwonenden schoven gezellig aan. Ondanks de hitte wordt er in Leiden gewoon hard gelopen. Daar vindt vandaag de Urban Trail plaats, een hardloop-evenement waarbij de deelnemers door gebouwen in de stad rennen. Het programma is wel aangepast vanwege de hitte. Starttijden zijn vervroegd en er zijn extra waterpunten. De TU Delft is opnieuw koploper van Nederlandse universiteiten op de wereldranglijst. Voor het vierde jaar op rij staat de universiteit in de top 50 van de QS World University Rankings. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Na de reclame muziek van Adres Onbekend met Ron Kas. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
20: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
24: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
28: Ik ben 50 jaar en wat kan ik nog allemaal?
29: En wat kan je allemaal?
28: Nou, best wel leuke dingen allemaal. Ja.
29: En als hier nou mensen binnenkomen die echt de conditie van de staakcaravan hebben, is hier dan een plek?
30: Ja, iedereen kan meedoen.
31: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
32: Als je bij ons lid wil worden, dan krijg je eerst de introductie. Daarbij leren we je eigenlijk zeg maar een beetje de basisdingen van het kanovaren.
33: Ja.
32: En daarbij leer je natuurlijk ook heel veel mensen kennen.
31: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
34: Alleen op TV West.
35: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
36: Tot 2 uur, Adres Onbekend.
35: Dit is Radio West.
37: Hier begint de

0: adres onbekend.
1: Jan Beunke is 62, wist helemaal niks van zijn vader. En nu al meer. Is er contact met zijn familie uit DNA Brouwers, Amy?
2: Ja, ik heb contact gekregen met het aangetrouwde familielid. En die heb ik best uitvoerig kunnen spreken. Maar, en dat is ook wel te begrijpen, hij schrikt hier even van. Zijn eerste reactie is: ik weet niet of de familie hierop zit te wachten. Het is ook niet niets natuurlijk. Maar omdat DNA nooit liegt en we zeker weten dat we bij deze familie Brouwers moeten zijn, hopen we dat hij zo vriendelijk wil zijn om de familie in te lichten. En hij stuurt zojuist dat hij dat heeft gedaan. Ik heb hier een bericht. Hij zegt: ik heb inmiddels de case voorgelegd aan mijn vrouw. Op haar beurt heeft ze de kinderen van de twee genoemde zoons op de hoogte gebracht via WhatsApp. Ja, zo gaat dat natuurlijk. En dan gaat dat rond in afwachting van hun mailadres, zodat we jouw informatie kunnen doorsturen. En vervolgens is het aan hen om er iets mee te doen. Ik hoop dat ik zoiets voor je heb kunnen betekenen. Nou, dit is natuurlijk al heel veel.
1: Ja.
3: Ja, het is heel veel.
1: Ja, dat zie ik ook aan je. En aan je vrouw. Jullie houden elkaar stevig vast. Je denkt, wat moet ik hier nou toch op zeggen?
3: Nou ja, het verhaal deed dat het een buitenlander was. Een schipper, ja, of een matroos of wat dan ook. En dan denk je ook, nou, die vind ik nooit.
1: Nee.
3: En dan is het zo dichtbij. En dan had je, ja, je vraagt je, waarom heb ik niet eerder gedaan?
1: Dat ook. Je kunt nu ook denken, adres onbekend heeft nog 3 kwartier. En volgende week nog een hele aflevering.
3: Nee, dat is zo, maar ja, dat heb ik wel in de pauze even zitten bedenken van, god, zo dichtbij.
1: Ja. Maar nou moeten we nog dichterbij, hè? Dat snap je ook wel.
3: Dat zou leuk zijn. Ik bedoel, ik snap ook wel dat dat heel bedreigend is, maar dat zou het niet hoeven zijn.
1: Nee.
3: Kijk, je hoeft helemaal geen band, of je zou gewoon graag willen weten wie die was, wat die deed. En voor de rest, en misschien lijk ik er wel heel erg op hem, dat weet ik niet.
1: Nee. Nou, zonen Brouwers, als jullie erover nadenken, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar bedreigend is Jan Beunke zeker niet. Nee, we moeten door, want er gebeurt heel veel. Toen oom Arend Titsing, daar hebben we het ook over, in 1944 werd verraden in de oorlog, viel het compleet stil in die grote familie. En Lydia probeert aansluiting te vinden bij ooms, kinderen, Frans en Martina. En de vraag is, al een uur lang lukt dat?
2: Nou, groot nieuws. We waren gevorderd tot een telefoonnummer in Gouda, waar een andere nicht van 90 jaar ons naartoe doorverwees. En daar in het bloedhete Gouda werd zojuist opgenomen.
4: Ja, ik ben Frans.
2: U bent Frans en uw zus is Martine.
4: En mijn zus is Martine, ja.
2: Ja, en wat weet deze Frans van de familie Titsing uit Amsterdam, vraag ik hem. De naam Lydia zegt nog niets, maar als ik vertel dat jouw vader Tijmen was, dan gaat er bij Frans wel een belletje rinkelen. Dan zegt hij op zijn Amsterdams, tja, Tijmen, Tijmen, gossie mijne.
4: Ja, Tijmen, die ken ik wel. Een broer van mijn vader. Die heb ik na de oorlog een paar keer ontmoet ook.
2: Oké, en hoe was dat?
4: Nou, een aardige man. Hij was nog betrekkelijk jong natuurlijk toen.
2: Ja, jouw zoektocht intrigeert hem wel. En hij vindt het heel bijzonder dat je dit bent aangegaan. Dus hier is voor jou je neef Frans Titsing.
5: Oh, wat bijzonder. Nou zeg.
1: Frans, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Frans. Met Lydia Titsing.
6: Ja, ik hoor dat.
5: Ja.
6: Ik mevrouw Stoelt versteld dat er nog iemand was, want dat wist ik helemaal niet dat u bestond.
5: Ja, ja, ja, nou ja.
6: Dat is iets nieuws voor mij.
5: Ja, en we zijn dus volledig neven en nichten van elkaar.
6: Ja, ja, dat zeker.
1: Frans, hebben jullie nooit in de familie gedacht, waarom horen we toch nooit iets van die andere kant,
6: nee,
1: van de familie?
6: Ja, het is nooit zozeer ter sprake gekomen eigenlijk.
1: Oh ja.
5: Nee, nee.
6: Nooit wat lelijks gezegd ook hoor.
1: Oké.
5: Okay. Nee, nee.
6: Het was gewoon verdwenen, die contacten.
5: Ja.
1: Ja.
5: Ja. Ja.
1: En hoe is uw leven dan verlopen na de oorlog?
6: Mijn moeder had het natuurlijk heel druk. Die heeft nog een aantal jaren die boekbinderij voortgezet.
1: Mm-hmm.
6: En ik heb een normale jeugd gehad eigenlijk.
1: Heeft u daarin uw vader gemist?
6: Nou, ja. Misschien een beetje, maar ik was natuurlijk, toen hij weggevoerd wordt, was ik net 5 jaar.
5: Oh ja, ja.
6: Dus dat, ja, heb je nog niet echt zo'n binding met je vader, hè?
5: Ja, nee, dat snap ik, ja.
6: Zo gaat dat.
5: Ja.
6: Het enige wat ik nog van hem weet is dat ik samen op kraambezoek ben geweest toen mijn zusje Martine geboren was. Toen ben ik op de fiets, voor op de fiets met hem daar naartoe gereden. En dat is eigenlijk het meest intieme wat ik nog van hem weet.
5: Ja.
6: Maar toen, ja, geen jaar daarna is het eigenlijk misgegaan. Toen is hij verraden en uiteindelijk op transport gesteld en zo.
0: En weet u door wie die verraden is?
6: Nee. Nee, daar is niet openlijk voor over gesproken. Maar misschien dat ze iemand van de familie verdachte of zo. Dat de reden is dat het zo verwaard is. Dat weet ik niet.
5: Dat dacht ik dus ook. Maar daar kan ik misschien Jan al persoonlijk over spreken.
0: Lijkt me goed. Leeft Martine nog?
6: Martine leeft ook nog, ja.
0: En heeft u inderdaad nog een halfzusje gekregen?
6: Ja, een halfzusje, Hanny, Johanna. Maar die is in eind maart pas overleden.
5: Och, nou wat jammer.
6: Dat is droevig, maar het is niet.
5: Ja.
6: Natuurlijk allemaal wel op leeftijd, hè?
5: Ja.
0: En er is natuurlijk bij jullie in de familie Titsing een gat geslagen. En dat gat is aardig gedicht, Lydia.
5: Ja, en ik vind het ontzettend leuk. En ik zou Frans graag nog op een ander moment een keer willen spreken.
6: Ja.
5: Niet buiten de uitzending.
0: Kan dat, Frans, of praat je alleen in de uitzending?
6: Nou, ik wil wel een keertje afspreken dat we elkaar kunnen ontmoeten of zo.
5: Fijn, Frans.
6: Ja, ik heb een nieuw familielid opgedaan in ieder geval.
5: Ja, en ik ben een echte Titsing, dus.
6: Ja.

0: En heel die studio zing mee met These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra.
1: Mijn moeder was Belgisch. Ik denk dat zij, Chantal Capelle, in 1970 een vriendje had in Amsterdam, maar geen idee hoe lang ze daar heeft gewoond. Hij is een Chinees met een eigen restaurant. Ze wilde vast iets met hem opbouwen, maar nu kan ik het er niet meer vragen. 3 maanden geleden is ze overleden. Ik had gehoopt op een briefje.
0: Tine Capelle, jij draagt je moeders naam. Ben jij gaan zoeken naar een briefje?
2: Ik ben zeker gaan zoeken naar een briefje. Of eigenlijk gehoopt op een briefje.
0: En dat was er niet?
2: Ik dacht misschien laat ze toch iets achter en neemt ze het niet mee.
0: En denk je dat je moeder wist wie jouw vader is of was?
2: Ik denk het wel. Ik denk als je na 9 maanden toch iemand draagt en toch houdt, en na 3 maanden pas mij dan eigenlijk de vondeling heeft gelegd, dan denk ik dat er toch voor haar ook een hoop was. Misschien, want anders ga je toch niet iemand houden.
0: Nou, en sterker nog, het verhaal wil natuurlijk dat moeder vanuit België misschien wel vanwege deze Chinese man met een restaurant in Amsterdam is gaan wonen. Dus dan weet je ook waarom je met welke man je bent gaan wonen, als we tenminste samen waren.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Hoe goed kende jij je eigen moeder? Je biologische moeder, zoals je dat zegt?
2: Ik kende mijn biologische moeder niet. Ik ben toen ik 6 maanden of 3 maanden te vondeling gelegd in een mandje bij mijn grootouders. Daarna ben ik ook naar pleegouders, weeshuizen gezeten. Dus ik kende haar niet, maar door mijn partner waar ik nu mee ben, heb ik op 43-jarige leeftijd haar toch even mogen ontmoeten. En dan heeft mijn partner toch die vraag gesteld die ik altijd al heb gehad. Wie is mijn biologische vader? En daar kreeg ik geen antwoord op.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Maar raakte het wel dat jij die vraag stelde?
2: Ik denk het wel, want ze werd een beetje kort. Het was precies of dat het een ongemakkelijke vraag was.
0: Maar het lijkt me ook heel ongemakkelijk. Stel dat ze iets heeft gehad in Amsterdam met een Chinese vader. Ja. Dan is dat voor haar misschien wel heel erg moeilijk geweest. Zeker als je vervolgens, zoals jij het zegt, je kind in een mandje de vondeling aanbiedt.
2: Ja, zeker. Want ik denk dat het ook komt dat het kan 2 kanten opgaan. Hè. Of ze wist het helemaal niet en ze dacht, ik beval en ik krijg een kindje met speetoogjes. En ja, of het is van, ze hoopten het van dat ze toch met die man zou zijn.
0: Mm-hmm. Zou kunnen.
2: Ja.
0: Chinese kant, heb jij het idee dat die bij jou zichtbaar is?
2: Ik denk het wel, als je ook ziet. Hè. Dat denk ik wel.
0: Viel je vroeger op als kind?
2: Zeker als, door mijn lengte en in de tijd van de jaren 70. Hè, dan had je op Belgische scholen, want ik kom uit België eigenlijk. Dan heb je allemaal, ik was altijd het enige Chineesje.
0: En dan zijn ze, wat ben jij groot voor een Chinees?
2: Ja, ik ben wel lang. Ik ben 1,77 meter.
0: Ja. En hou je van Chinees eten? Dat is wel een hele platte vraag, maar ik stel hem toch.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ik hou er zeker van. Zeker ook door mijn partner eigenlijk, die mij zeker Chinees eten laten eten. Ja.
0: Ja, maar dat heeft dan weer niks met je Chinese achtergrond te maken. Het komt dan weer door je partner.
2: Ja. En eigenlijk de vader van mijn kind heeft een Indonesisch restaurant.
0: Aha.
2: Daar is ook dat mijn zoon, dat is eigenlijk degene die echt heel graag houdt van nasi en bami.
0: Wij willen heel graag dichtbij komen. Dat is heel lastig, want we hebben geen naam.
2: Nee.
0: Maar toen zei jij ineens, ik heb wel een foto.
2: Ja.
0: Hoe kom je daaraan?
2: Dat is eigenlijk via iemand die ik heb leren kennen, eigenlijk via Facebook. Die gaat er eigenlijk in over zoeken DNA en familie.
0: Ja.
2: Die kwam met die foto en toen ik die foto zag, was het wel zo dat ik een soort herkenning zag.
0: En hoort er een naam bij die foto?
2: Ja, maar die weet ik niet meer. Oh. Of weten jullie dat wel?
0: Ja, je kijkt nu al naar Amy, die zegt nu nog niks. Oh. Bel eerst maar eens een keer. 0800 30 30 300 en kijk op onze website, want daar staat hij.

0: Magic is lichte psychedelica uit 1975 van ILO. Veel mensen reageren. Ja, niet dat het echt meteen helpt. Hadden we een paar weken geleden ook niet zo'n zoektocht in Amsterdam. Begin jaren 70, Chinese vader. Ja, Ronald Veuger zocht hier pas zijn vader. Uit 73 komt hij, Chinese vader, Amsterdamse horeca. Ook geen naam, nog altijd niet. Ja, we zoeken graag mee. En dan denk je, wat gebeurt er? Wie staat hier op de voicemail?
1: Met Ronald spreken, Ronald Veuger. Ik zie net toevallig die oproep van een Chinese man die gezocht wordt. Toen dacht ik, denk ook nog even bij die zoektocht aan mijn eigen zoektocht. In verband met mijn vader. Dus je gaat heel gek denken, maar wie weet. Dus als jullie daar nog, als stel dat jullie vinden. Wie weet even doorvragen of die... Of die wellicht mijn vader kan zijn. Alvast dank.
0: Ja, dan zou jij, Tine, nu je halfbroer op de radio horen. Hè?
2: Dat ja, stel je voor, krijg ik er nog een halfbroer bij.
0: Ja. Ja. Nog een leuke ook, hoor, want Ronald mag er wezen. Heb jij een paar weken geleden ook geluisterd toen dit langskwam?
2: Ik heb zeker geluisterd en toen dacht ik, ja, het waren wel vroegbare jaren, 71, 72 en 73.
0: Nou, inderdaad, ja. En dat de uitzicht dan weer in zo'n DNA-databank. We hebben net het gehad over die foto. We hebben ook een naam hier staan. Maar ja, dat is de naam Wong. Wat zegt jou dat?
2: Wong, ja, Wong is eigenlijk zoals Jansen, toch?
0: Ja.
2: Wong.
0: Ja, dichterbij kom je dan niet, hè?
2: Nee.
0: Nee. We gaan meteen, denk ik, toch maar even naar de zoekbrigade. Jij kijkt ook niet voor niks elke keer naar rechts. Amy, kunnen wij wat met Wong?
3: Nou ja, inderdaad, het is net als Jansen in Nederland. Maar tuurlijk kunnen we wat met Wong, want er zijn best wat Wongs in Nederland. Je hebt zelf ook al veel gedaan in je zoektocht. Wij hebben zoveel mogelijk meegekeken met jouw DNA. En dat leidt inderdaad naar die familienaam Wong. Dus dat is in ieder geval zeker. Het is ook zeker dat je familie bent van Yukam Wong, want dat staat ook in je DNA-matches. Yukam Wong is geboren in 1933 en overleden in 2018. Het is nu zaak om zo snel mogelijk in de familie te raken. En ik moet je zeggen, dat is al wel gelukt. We hebben namelijk contact opgenomen met Alex Wong, een neef uit de familie hier in Nederland. En deze familie Wong heeft hun oorsprong in Hongkong. Dat zijn dus jouw roots. En Alex Wong herkent de foto's die jij hebt en die bij ons op adresonbekend.nl staan.
4: Nou, ik zie het gelijk al, die eerste foto die je me gestuurd heeft.
2: Ja.
4: Nou, maar... Yu Kam, dat is die rechterman. Dat is die lange...
3: Die lange man. Is dat wel, ja. Kang Wong?
4: Yu Kam heet hem.
3: Yu Kam. En de andere foto die jij ook hebt, die herkent hij ook.
4: Een soort witfoto, die herken ik. Die man die helemaal linker...
3: Ja.
4: Aan de linkerkant staat.
3: Ja, ja.
4: Dat is ook een neef van mij.
3: Oh.
4: En dat is zeg maar mijn... mijn tante... De oudste zoon.
3: Oké, dus dat is die man met dat witte overhemd en die mooie grijze pantalon.
4: Ja, klopt. Die pak.
3: Ja, zegt hij. Ik herken deze foto's, want volgens mij komen ze gewoon uit een familiealbum van ons uit Hongkong. En zo proberen wij te ontrafelen hoe we toch dichter in die familie Wong kunnen komen. Nou, zegt deze Alex, er moet gewoon DNA worden getest met de kinderen van Yukam Wong. Dan komen jullie heus verder. Er zijn 4 dochters en een zoon, dus dat biedt mogelijkheden. En deze Alex heeft ook al aangeboden te willen helpen. Dus daarmee hebben we al ingang nummer 1 in deze grote familie Wong te pakken. Maar die Alex is denk ik een soort achterneef van jou. Dus het is nog wel ietsje te ver weg. We willen dichterbij komen. En dus vragen we ook de Chinese gemeenschap hier in Nederland en dan vooral in Amsterdam om mee te denken op 0800 30 30 300. Want deze Alex Wong herkent het verhaal over een restauranthouder uit de jaren 70 helaas niet. Wie dat wel weet, zoeken het adresonbekend.nl.
0: Het is wat, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
0: Een naam, een achterneef. Het gebeurt vaker vandaag dat we in families geraken. Maar daar kan nog wel eens wat tijd overheen gaan. Dichterbij komen we nu even niet, denk ik, Amy.
3: Nee, dit is het voor nu. Maar goed, het is wel wat.
0: Ja, nou, ja. Het is heel spannend. Het is echt Vaderdag. En als ik aan Vaderdag denk, denk ik altijd aan dit liedje. Maar toch altijd weer ontroerd van Diggy Dex.
5: Ik fiets nog elke week er langs. En dan zwaai ik even. Hoe is het nou met jou? Denk weer even terug aan die ene dag. Je had het mooi gevonden.

weer een kus. En verwacht je elk moment dat de bank daar. Vannacht de krant en alle rust. En je vraagt Koen, hoe is het? Hoe gaat het met jou? Heb jij nog nieuwe liedjes? Dan stuur je ze gauw. En soms wil ik even terug.

woorden die spreken op dezelfde toon. En als ik je droom, droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal.

So ze zeggen dat het slijt met de tijd, het wordt met de jaren zachter. Het leven groeit vanzelf onder pijn, al blijven alle eerste keren lastig. Vreemd dat ik dacht dat je zou bellen gewoon, op de dag van mijn verjaardag, zeg je me zo.

woorden die spreken op dezelfde toon. En als ik je droom, droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal.

0: Vader-zoon Koen. In het dagelijks leven. Op de radio als Dickie Dex.
1: Word ik gezocht?
0: Ome Lou, als we u zo mogen noemen. U heeft veel betekend voor Christiaan in zijn jonge jaren. U bent Lou van Sticht, de halfbroer van zijn moeder. U heeft hem leren dansen om te beginnen. In die tijd was dat nog de twist. En hij was als ventje, bruidsjonger, jonker, toen u met Mia trouwde. Hij liep daar trots rond in zijn smoking. En zo rijgt hij de herinneringen aaneen.
2: Zeker op het moment toen mijn broer overleed, waar ik bij was bij dat auto-ongeluk. En hij mij enorm heeft opgevangen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, toen ik het aan het opschrijven was, toen begon ik ook te huilen, toen besefte ik eigenlijk pas wat een impact dat gehad heeft op mij als jochie van 14 jaar. En hoe belangrijk en hoe liefdevol zij waren naar mij op dat moment.
3: We weten veel over de woongeschiedenis van oom Lou van Sticht met een G. Hij zal rond 1945 in Leiden zijn geboren. Met zijn vrouw Mia van Wijk heeft hij in Maastricht gewoond. En ze kregen twee dochters. Hij werkte toen als vrachtwagenchauffeur en daarna heeft Lou nog een relatie gehad met Mildred van Curaçao. Zij woonde in de Bijlmer.
0: Dacht familie Nierat, helemaal in Thailand. Marijke reisde door het land, kwam op een oorlogsbegraafplaats terecht. En ze zag daar een steen met een Nederlandse naam. En ze dacht, ik leg het vast op de foto. Wie weet is er familie in Nederland die daar prijs op stelt. Misschien zijn ze hier zelf nooit geweest, zover van huis.
3: Het is dus aan de familie Nierat. Nierat met TH op het eind. Op de grafsteen ligt een bloemetje. Er staat Koninkrijk der Nederlanden op. En dan de naam A.D. Nierat. Soldier, geboren op 20 mei 1923, gestorven op 26 juni 1943 in Thailand. De familie is welkom voor meer informatie.
0: Eindelijk familie voor jou. Kim Molenaar, moet je dit horen van Brigitte? Onze laatste tante is in november gestorven. Wij wisten van haar dat ze een voorkind heeft moeten afstaan. En dat was jouw moeder, Kim. Dat was Sylvia van de Nieuwenhuizen. En de familie moest toen afstand houden, maar stelt zich nu wel open voor jou.
4: Willen we jou ook laten zien van, ja, dat er ook echt wel warmte is van ons uit. Dat wij openstaan voor haar vragen. Dat meisje zal ook een heel verhaal hebben. Als je moeder al overleden is, jong overleden is, ja, en je broer is overleden, dan heb je ook best al wel heftige dingen in je leven meegemaakt.
3: De familie heeft eerder geprobeerd om Sylvia te vinden om een eind te maken aan het familiegeheim. Maar ze zijn te laat. Sylvia van de Nieuwenhuizen is afgestaan in Utrecht en overleed in 2005. Alleen al daarom zoeken ze nu haar dochter Kim Molenaar. Geboren in 1975. Zij is ook een dochter van Ruud Molenaar.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Alle positiviteit van het moment pakt ze samen in Something Good. Ilse de Lange. Nog niet naar buiten gaan, nog niet weggaan. We hebben je hulp nog hard nodig.
1: Het was niet zomaar even een gebroken been. Ik zat tot aan mijn borst in het gips. Ik was jong, 16 jaar. Wat je noemt een vrolijke puber. Maar de zonnige toekomst veranderde in één klap. Tot mijn geluk lag daar, op de zolder van het ziekenhuis in Leiden, nog iemand van mijn leeftijd. Marilène Ausums. Of ze nou wil of niet, zij hoort bij die tijd.
0: Ineke Kozijn, daar lig je dan ineens in het LUMC in Leiden met Marilène Ausums. Wat is jouw herinnering aan haar?
2: Mijn herinnering aan haar, dat het ook een jong iemand was. Ik werd binnengebracht op een zolderkamer in het Academisch Ziekenhuis toen. En zij was daar ook. En ik hoorde eigenlijk eerst van haar tot ze misschien met een week weg zou gaan. Maar die week, dat werd zeker wel 10 weken. Tot we bij elkaar gelegen hebben daar ook.
0: Dat is een lange tijd.
2: Ja,
0: dat was het. En niet je beste tijd, denk ik.
2: Nee, het was niet de beste tijd van ons leven, denk ik. Dus,
0: wat was er met jou gebeurd?
2: Ik had een brommerongeluk gekregen. En mijn bovenbeen was gebroken. En ik werd binnengebracht. En op die zolderkamer. En daar werd s'avonds een stelling op.

0: En dat is ook weer wat muziek doet. Bij de een komt het wel aan, de ander niet. Die heeft er dit gevoel bij, dus nee, duidelijk. Jacqueline, uit Dordrecht volgens mij, hè?
1: Nou, doe maar Hendrik Ido Ambacht.
0: Hendrik Ido Ambacht. Dat is moet natuurlijk niet gaan lopen schelden en vloeken natuurlijk. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Hey Jacqueline, hoe hou jij het vol vandaag met deze temperaturen?
1: Gewoon bezig zijn.
0: Oh? Met wat?
1: Ja. Ik heb vanmorgen appeltaartje gebakken. Ik heb er net even de keuken aan kant gemaakt. En ik zit nou even rustig op de bank met jou te kletsen.
0: Oh, en ruikt die appeltaart nog door het hele huis?
1: Nou, nee, want hij staat nou in de koelkast.
0: Maar hij rook lekker toen hij uit de oven kwam, bedoel ik.
1: Uiteraard. Ik denk echt complimenten van mijn man. Maar hij is niet voor ons.
0: Nee, oh.
1: Morgen even ergens afgeven.
0: Oh, heel goed, heel goed. Ja, ik denk ik maak het een beetje beeldend voor de radio. Lekkere geur, ik denk. Maar dan dood
1: je. Ja, de appels ruik je sowieso altijd. Ja. Maar ik maak geen gewone appeltaart. Ah. Ik doe het altijd met amandelspijs. Geen krentjes of rozijntjes.
0: Oh.
1: Gewoon amandelspijs, appel, kaneel. En dan een kruimelappeltaart, want ik ben geen deegroller-fan.
0: Nee.
1: Alles zit aan de deegroller, behalve in het bakblik.
0: Ja, precies. Ik herken dat wel, ja. Maar hierna moet je wel echt op de loopband, na een stukje appeltaart van jou.
1: Ja, zeker weten. Ja. En ik, als ik hem weggeef, doe ik er ook nog een spuitbus slagroom bij. En er werd al gezegd, nou, Jacques, dan wordt die lekker, worden we lekker dik van.
0: Ja,
1: ik zei, ja, jullie wel, ik niet.
0: Ja, precies. Je geeft de calorieën gewoon weg. Jacqueline, wat slim ben jij. Geweldig. We zouden bijna vergeten waar je voor belt. Voor moet je luisteren. Ik ga eerst even naar Ad, want die mag namelijk ook zo nemen voor poging om mocht jij het fout hebben. Ad, goedemiddag.
2: Hoi, met Han.
0: Of Han, sorry, ja. Ad en Han. Ja, ik maak steeds een fout. Ad en Han. Het was Han nu, dit keer. Han Maassluis, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: Is het een beetje uithouden in Maassluis?
2: Ja, het is wel warm, hoor.
0: Ja, hè? En ben je ook zo'n bezige bui als Jacqueline?
2: Ja. Ik was al lekker weer met het eten bezig, met het salade opmaken en mijn ei aansteken. En ja, dan ben je lekker buiten eten straks.
0: Ja, jullie hebben er allemaal gewoon geen last van. Jullie gaan gewoon door. Dat is ook het meest slimme wat je eigenlijk kunt doen.
2: Ja, je hoort gewoon rustig aan en gewoon lekker je dingetje doen.
0: Nou, zo is dat. Jacqueline, jij mag als eerste zeggen, we hoorden net de stem. Wie denk jij dat het is?
1: Caroline Tensen.
0: Caroline Tensen. Ik vind het knap, want je bedoel, het was heel kort. En je denkt het dan toch te weten. Ik kijk even naar de jury. Is het Caroline Tensen?
3: Fout.
0: Nee, dat
1: is... Beetje jammer.
0: Dat vind ik een beetje jammer, ja. Maar goed, het is niet anders. Jacqueline, volgende keer beter.
1: Oké, succes voor de rest.
0: Doeg.
1: Hoi.
0: Nou, altijd, de weg is voor jou vrij om nu een antwoord te geven wat misschien wel goed is.
2: Nou, ik denk dat Mariska Bauer het is.
0: Mariska Bauer, en waarom denk je dat?
2: Nou, ik meen die stem te herkennen. Toen zei, en ik hoorde op een gegeven moment prikkels en ze was gauw moe.
0: Ja.
2: En die klank van moe, denk ik echt dat Mariska Bauer het is.
0: Dus niet alleen de stem, maar ook de inhoud van wat je hoorde leiden naar dit.
2: En de inhoud.
0: Ja,
2: zeker.
0: Precies. Oké. Nou, prima, we gaan het even checken. Is dit Mariska Bauer?
3: Goed.
0: Ja! Nou, ja zeg. Tja, Han. Heel goed gedaan. Ik vind het knap ook, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Ja, je bent er zelf ook stil van.
2: Ja, ik vind het heel grappig. Want sommige stemmen die herken ik ook gewoon.
0: Ja, nee.
2: Ik heb al een keer bij jou in de uitzending gezeten met Benny van Dijk.
0: En was het toen wel?
2: Ook in één keer goed.
0: En die was er ook in één keer goed. Jij bent gewoon de man van de in één keer goed, Han. Super, super, super. Nou, bij deze komen de kleine prijsjes naar je toe. Het was niet de hele volle prijzenpot, maar volgens mij is het in goede handen.
2: Hey, is goed. Komt helemaal goed.
0: Oké, Han, fijne middag, hè.
2: Jij ook, hè. Fijne uitzending nog.
0: Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Fijne middag.
2: Oké, hoi.

Een hele fijne, relaxte zondagmiddag. We maken ons niet te druk. We bakken een appeltaartje, we rommelen wat en we genieten vooral gewoon van het moment. Dat is in ieder geval wel aan te raden. Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Voordat we zo meteen gaan praten met onze blijmaker, neem ik heel even kort door wat goede suggesties voor het muzikale rad, want die komen nog steeds volop binnen. José en Job, die komen beide met deze en die begrijp ik heel goed. Oh, zo hallo. Die begrijp ik heel goed, want dat is namelijk deze met de letter H. Hup, Holland, hup. Nou, dat is natuurlijk op dit moment wel heel erg actueel. Laten we een klein stukje horen. Vooruit.

Nou ja, goed, deze gaat dus de Hoge Hoed twee keer in, dankzij José en dankzij Job. Dus wat dat betreft een kansje nog extra dat hij eruit wordt gehaald. Dennis, die komt met deze.

Dit brengt ons ook toch wel terug naar de tijd van weleer. Happy en happy zijn dit. Daarom is het een goed antwoord. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Adrie van der Weijden uit Noordwijk komt met deze van Ramses Shafi.

en dan hoor ik je denken, Kevin, het klopt niet helemaal wat Adrie heeft doorgestuurd. Want begint het nou met het woord huil? Nee. Het begint eigenlijk met het woord zing. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Het zijn heel wat woorden achter elkaar. Maar omdat het woordje huil erin zit, Adrie, ik knijp een oogje dicht. En ik vind hem gewoon goed. Ik reken hem goed. En het is ook een heel mooi liedje, laten we dat ook zeggen. Ramses Shaffi, goed. Zometeen de blijmaker Maarten Huisman. Na deze van Mama Cass. Dream, a little dream of me.

0: Mama Cass, hier bij Radio West.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: Twee weken geleden toen doken we de jaren 60 in. Waar werden we blij van in de jaren 60? En deze week kijken we naar waar we blij van werden in de jaren 70. Nou, evenzo een wilde gok. De tijd van wijde pijpen, oranje-bruin behang, platen op de pick-up, zaterdagavond voor de televisie en natuurlijk muziek waar je onmogelijk bij stil kon zitten. En zometeen hebben we in dat kader een hele fijne 70's. Maar we hebben natuurlijk ook een man en die komt niet uit de 70's. En die is hartstikke uit de jaren 80. Onze eigen Maarten Huisman.
2: Yay, paraat hoor, op deze zonnige zondagmiddag.
0: Ja, nou zo is dat. Wij zijn 80's baby's, zoals dat heet. Maar we gaan toch even terug naar de 70's. Ja, vertel Maarten, waar werd jij nou echt blij van? Althans, als je terugdenkt aan die tijd.
2: Nou ja, laten we eerst eens even naar de jaren 70 reizen. Een decennium met een heel eigen gevoel. Ik zeg altijd, ja, als zou ik mogen kiezen om een tijd nog eens even over te herbeleven, dan zou ik wel even terug naar de jaren 70 willen. De jaren van wijde pijpen. Je zei het net al, het oranje-bruine behangplaten, hoe ze zitkuilen, brommers. En natuurlijk muziek of radio van de pick-up. En ja, waar werden we blij van? Nou ja, de muziek speelde toch wel de hoofdrol in de jaren 70. Singeltjes werden gereisd. Gedraaid en de radio stond vaak gewoon de hele dag aan. ABBA, Queen, The Eagles, Boney M, Earth, Wind & Fire, maar ook van eigen bodem, bijvoorbeeld Rob de Nijs, BZ10, Golden Earring en vader Abraham. Iedereen had wel een eigen liedje waarbij je meteen teruggaat in die tijd. En thuis was het dan vaak ook hartstikke gezellig druk. De woonkamer had karakter, een groot bankstel, een salontafel met tegeltjes en misschien ook wel zo'n hele grote schemerlamp met zo'n enorme kapper op. Misschien ook wel zo'n macramé plantenhanger. Onlangs heeft dat eigenlijk nog een revival gehad. Ja, en dan natuurlijk de typische jaren 70 kleuren. Van dat grote behang met die grote patronen erop. Oranje, bruin, geel en groen. Zeker weten niet subtiel, maar wel heel erg jaren 70. En ik vind het grappige. Er zijn interieurmerken, ik zal geen namen noemen, maar interieurmerken die laten zich heel erg inspireren door die tijd van de jaren 70.
0: Ja, maar komt het ook een beetje terug misschien ook wat het toen was?
2: Nou, ik denk dat een bepaald gevoel, bepaalde trends zullen zich altijd blijven herhalen. Dat zie je nu ook alweer terug in de kleding. De wijde pijpenbroek is ook juist wel weer heel erg terug.
0: Ja.
2: Maar ook in het interieur, hè, dat macramé, dat zie je weer. Bepaalde kleurtjes, trendjes. Ja, dat wordt dan toch weer hergebruikt. En ja, dat draagt toch ook wel weer bij aan een bepaald gevoel vandaag de dag.
0: Ja, en wat was het gevoel bij de mensen, even los van de muziek in de jaren 70?
2: Nou ja, de jaren 70 staat toch wel voor een tijd waarin meer vrijheid en eigenheid was. Ja. Mensen gingen anders wonen, ze gingen anders denken, maar ook natuurlijk echt anders leven. Hè. Er kwam meer aandacht voor jezelf zijn, voor gezelligheid, muziek, vrienden, samen uit eten, lekker met de fonduepan, dat soort gekkigheid. Ja. maar ook op vakantie met de caravan of naar de camping. Nou, ik ben zelf een jaren 80 kind, maar wij gingen altijd met de sleurhut op vakantie, hoor.
0: Ja,
2: dat gingen we niet alleen naar Frankrijk of Duitsland. Frankrijk eigenlijk helemaal niet, want bij ons stond altijd Duitsland. Of, ja, het toenmalige Joegoslavië stond wel op het menu om naartoe te reizen. Maar jaren 70, de mensen werden denk ik voornamelijk ook wel heel erg blij van de eenvoud. Lekker een plaat opzetten, een middag lekker naar buiten, het strand, de kleding, gezellig aan de ranja. Ja, of misschien met het hele gezin wel voor de televisie. En heel eerlijk, ja, als je eraan terugdenkt, dan hoeft geluk natuurlijk helemaal niet ingewikkeld te zijn, hè? Want soms zit dat gewoon in een liedje, een bepaalde kleur, geur of een fantastische oude foto die dat gevoel van vroeger weer omhoog haalt. Ja, en als we het dan over een muzikale blijmaker hebben in de jaren 70. Ja, dan kan dat er wat mij betreft maar één zijn. ABBA natuurlijk.
0: Zeker.
2: 1974 wonnen zij natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Daarvoor waren ze al bezig. Maar ja, als je jaren 70 zegt, dan zeg je toch wel ABBA. En dat is muziek, dansen, glitter, vrijheid. En dat heerlijke gevoel van alles even loslaten. Ja, dan kunnen we er zeker niet omheen. En daar hebben we een mooie hit voor uitgezocht, dacht ik.
0: Nou, zo is dat. Maarten, dankjewel hè.
2: Ja, graag gedaan. Tot volgende week.

0: Ken je die uitdrukking, als het heel erg gezellig is, dan vergeet je de tijd. Dat is eigenlijk iets heel positiefs. Als je bijvoorbeeld in de kroeg zit, denk je, oh jee, is het al zo laat. Nou ja, ik zat er zo lekker in en ik heb helemaal die tijd niet in de gaten gehad. Maar het is nu al ietsje over vier. André Kolen komt eraan, hoor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
9: doei doei
8: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Portiekhotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
15: Voordeelhaartjes.nl. Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
16: Maar wat is het dan?
15: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
16: Maar dat doe ik toch al?
15: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
17: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
17: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
19: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
20: In Wassenaar is het 27 graden, Hillegom 27, zon, droog en een matige noordwestelijke wind.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemiddag, ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Burgemeester Nadine Steenbergdink wil nog een termijn burgemeester van Voorschoten blijven. Dit heeft ze in een brief laten weten aan Wouter Kolff, de commissaris van de Koning. Mediapartner Centraal Plus bericht dat Steenbergdink in een brief aan de gemeenteraad laat weten dat ze het zo ongelooflijk naar haar zin heeft in Voorschoten dat ze graag nog een termijn van 6 jaar aanblijft. De zuidelijke hoornraaf, die eind van de week ontsnapte uit avifauna in Alphen aan de Rijn, is weer thuis, meldt het vogelpark. De grote vogel vloog vrolijk rond door een naastgelegen woonwijk. Dierenverzorgers van avifauna wisten het dier uiteindelijk met een voer en met schepnetten te vangen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
22: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Molux Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Na de reclame muziek van Madonna. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Mag ik wat vragen?
9: Tuurlijk mag je wat vragen.
16: Waarom ging u weg van huis?
9: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
16: Dus ook mensen die u niet kent?
9: Precies. Ook dan.
17: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
17: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
10: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
23: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
26: alleen de prijs is anders.
27: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
28: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
28: Hebbes.
29: Kijk op ben.nl.
28: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
30: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
31: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
32: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
33: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
32: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
34: Tot 5 uur, als
1: de dag van toen. Dit is Radio
2: West. Je luistert naar Als de dag van toen. Het laatste uurtje. Dat wordt heel erg gezellig.

0: laatste uurtje van Als de Dag van Toen bij Radio West. Begonnen met Madonna en La Isla Bonita. En deze van de Beatles en Back in the USSR.
1: De Top Toen.
0: We gaan gelijk van start met de Top Toen. Een vast onderdeel in dit radioprogramma. Een liedje uit de jaren 60, 70 en 80. Op verzoek van een luisteraar. En dit keer is dat Willemien de Roo. Willemien, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jullie zijn verhuisd van Delft naar Veghel. En jullie luisteren nog steeds naar Radio West. Dat is goed om te horen. Ja. Maar vanwaar deze verhuizing? Toch even benieuwd.
2: Nou, ik ben een Limburgse hè, en ik wil graag terug naar Limburg. Maar ja, dat was mijn man te ver.
0: Dus je moest een compromis sluiten.
2: Ja, ja, en nu wonen we precies tussen Delft en Limburg in.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: Ja, en hoe lang hebben jullie in Delft gewoond?
2: Mijn man is sinds zijn geboorte en ik sinds 78.
0: Oké, dus jullie hebben heel wat jaartjes daar doorgebracht. Wat vond je het leukste aan de stad?
2: Moet je het echt weten?
0: Ja.
2: Nee hoor, de gezellige sfeer soms enzovoort. En ik had me daar mijn werk, et cetera. Dus in de zorg. Ja.
0: Ja, ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn. Delft is een mega gezellige stad, dus dat ben ik volledig met je eens. Ja.
2: Ja, ja.
0: We gaan naar jouw top toen even doornemen, Willemien. Jij hebt gekozen voor Janis Joplin met Me en Bobby McKee. Voor de jaren 60. Waarom deze?
2: Ja, omdat ik daar gewoon aan terugdacht toen je me vroeg. Toen dacht ik van, joh, ik ga naar Janis Joplin. En die had ik gelijk in mijn kopie. Dus en toch hoor je vaak niet deze muziek van Janis Joplin. Dus daarom. Dus
0: heel leuk om deze dankzij jou terug te horen. Voor de jaren 70 koos je voor Fleetwood Mac, Dreams. Waar droom jij over, Willemien?
2: Over gelukkig blijven en gezond blijven. En zo lang mogelijk te kunnen leven.
0: Nou, heel goed. Dat is een hele mooie boodschap. Die bewaren we mooi even vandaag. En dan voor de jaren 80, Nena, 99 Luftballons. Heb je daar nog speciale herinnering aan?
2: Ja. Ik zie als ik vanuit Delft in deze tijd naar Veghel rijd, heel vaak luchtballonnen hangen. En dat vind ik zo mooi. En ik zelf kan er niet tegen om zo hoog te gaan. Maar het is heel prachtig lijkt me om zo in een luchtballon te zitten.
0: Nou, mooi. Ja. En inderdaad, het is altijd een heel mooi machtig gezicht als je ze inderdaad over de weg heen ziet gaan. En daar hoort dit plaatje zeker bij. Nou, Willemien, dank je wel voor jouw mooie top toen. En ze komen voor jou alle drie voorbij.
2: Ja, dankjewel. Dan kan ik weer verder gaan luisteren.
1: De Top Toen, jaren 60. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Willemien de Roo die verhuist van Delft naar Veghel en luistert nog steeds naar Radio West. Dat horen wij natuurlijk heel graag. En vroeg een top toen aan en die startte in de jaren 60 met Janis Joplin en Me en Bobby McGee. En daarna voor de jaren 70 Fleetwood Mac en Dreams. En de volgende en laatste stap brengt ons naar Nena en 99 Luftballons.
1: De top toen, jaren 80.

Je zal ze allemaal moeten opblazen vandaag. Die 99 luchtballonnen, omdat er iemand jarig is. Nou, met deze temperaturen, mensen, zou ik het toch niet doen. Het is al lastig zat. 99 luchtballons was de laatste in deze drieluik. De drieluik van Willemien de Roo. En mocht je nou ook een top toen willen indienen voor volgende week bijvoorbeeld, laat mij dat dan weten via kevin@omroepwest.nl. En ook in deze hogere temperaturen gaan wij naar Frankrijk. Ja, eigenlijk is het vandaag de hele dag al een soort klein Frans mini-festivalletje. Sowieso met de temperaturen, de sfeer. Overigens heb ik vandaag een Frans liedje gehoord. Nee, volgens mij nog niet. Dus die hebben we echt bewaard tot dit moment. En we beginnen met misschien wel een van de meest besproken Franse platen aller tijden. Je t'aime. Moi non plus, van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Een nummer uit 1969, fluisterzacht zou je kunnen zeggen, zwoel en destijds ook behoorlijk omstreden. Gainsbourg had namelijk altijd al een talent voor het opzoeken van de randjes en samen met Jane maakte hij er een plaat van die je na een paar seconden meteen al herkent. En ook nog een ander leuk feitje is dat ze dit liedje hebben opgenomen beide in een andere studio. Ja, voor de daad, zullen we dan maar zeggen. Dat is toch handig als je in dezelfde kamer bent. Of in ieder geval op dezelfde plek. Maar voor deze daad waren ze dus niet op dezelfde plek. Maar het resultaat is verbluffend en fantastisch en heel goed. En je hoort hem zo meteen. Daarna blijven we nog even in de Franse sfeer natuurlijk met Lio. Haar echte naam is een hele mond vol. Maar als Lio scoorde ze begin jaren 80 een heerlijke Franstalige pophit met Amoureux Solitaire. Geschreven door Ellie Medeiros en Jacques Noe, uitgebracht in 1980. En ook in Nederland kwam hij begin 81 in de hitlijsten binnen. Heel ander liedje dus zometeen van Lio, Amoureux Solitaire. Maar eerst dus die hele lekkere zwijmelplaat van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. 1, 2, 3, 4.

Lio en Amoureux solitaire, maar ik vond hem eigenlijk wel heel mooi zo na dat liedje van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Daarmee was toch een hele andere sfeer te horen. Je t'aime moi non plus. Goed, lieve mensen, ik heb hier de administratie bijna op orde. Want ik heb hier een hoge hoed staan natuurlijk zoals altijd. Die staat hier. Zit al helemaal vol met briefjes, maar ik heb hier nog 3 mailtjes binnengekregen. Die verwerk ik nog eventjes. En ik heb hier ook nog 2 appjes binnengekregen. Dus die doe ik er ook nog even in. En dan ben ik helemaal klaar. Dus je kan er niet meer reageren. En zometeen een winnaar. Goed. Terwijl de mussen dood van een dak vallen, gooit Gerard Cox het over een hele andere boeg. Het is weer voorbij.

0: weer lang voorbij.
1: Ik dacht, misschien brengt het een beetje verkoeling vandaag. Het idee dat de zomer alweer voorbij is, maar ik weet niet of het geholpen heeft. Maar het blijft wel een leuk en mooi liedje om te horen en te draaien in mijn geval. Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer.
2: Kevin's muzikale rat.
1: Nou mensen, er is vandaag toch wel echt behoorlijk gepuzzeld. Ik heb onder andere nog van Leo doorgekregen. Hip, hap, hop van Spargo. Misschien tot straks nog fijne dag, Leo. Even kijken hoor, ik heb nog mailtje gekregen van André Hoek. De Hollies, de Errare Brief, die is er ook nog bij gegaan. Ook Esther die kwam met hand in hand achter Oranje van de Havenzangers. Ook een hele leuke en ook heel toepasselijk. Hot Chocolate is nog doorgegeven. Nou ja, kortom, het is te veel om op te noemen. Ik ga nu gewoon iemand eruit halen. Alles is gecheckt. De mailtjes, de WhatsAppjes en natuurlijk ook de belletjes. En die zitten allemaal in die hoed. Nou, even goed schudden. Zo. Hoppakee. Zo. Dan komt er één briefje uit. Nou, het zijn allemaal leuke suggesties die zijn doorgegeven. Dat moet ik echt zeggen. Maar deze is leuk. Ik ben ook heel blij voor degene die ik nu ga bellen. Even kijken, het telefoonnummer erbij. En natuurlijk ook het liedje even zoeken. Even kijken hoor. Ja, dit lijkt goed te gaan.
3: Hallo, Roy.
1: Hallo, dag Roy. Met Kevin spreek je van Radio West.
3: Oh, wat leuk.
1: Ja, leuk. Vind je het leuk?
3: Ja, ik had het helemaal niet verwacht.
1: Nee, die hoor ik eigenlijk vaker. Die hoor ik vaker.
3: Ja, dat ben ik.
1: Je verwacht het niet en toch gebeurt het, Roy.
3: Ja.
1: Ja,
3: nou, heel leuk, heel leuk.
1: Nou, ben je lekker aan het genieten en aan het relaxen vandaag?
3: Ja, ik zit gewoon in huis met de airco aan.
1: Oh, jullie hebben airco.
3: Ja, maar we zijn ook aan Kerkduin geweest.
1: Lekker
3: geluncht. Ja, heerlijk.
1: Was het druk?
3: En, ja, het viel wel mee eigenlijk. Maar zo lekker kijken op de zee, heerlijk is dat.
1: Ja, dat...
3: En dan zo'n briesje erbij en dan een lekker hapje, drankje. Ja. Nou, dan... ja hoor.
1: Dan hoor ik helemaal niks geks, Roy. Heerlijk. Hey, welk liedje heb je doorgegeven met de letter H?
3: Ik dacht Malfoy McNeil, How Do You Do?
1: Ja, klopt inderdaad. Die is er uitgekomen. Die staat ook klaar inmiddels. Die heb ik gevonden. En bij deze feliciteer ik jou, want je wint namelijk een draadloze koptelefoon en een powerbank in een gave kleur aangeboden door Fresh en Rebel. En dat komt naar jullie en naar jou toe.
3: Oh, hartstikke leuk. Echt heel erg leuk, ja.
1: Nou, ga er lekker van genieten. Wil je hem zelf even aankondigen, okay, Roy? Doe dat eens even op jouw, op jouw meeste DJ-stand.
3: Oké, okay, Malfoy McNeil met How Do You Do.
1: Kort en krachtig. Dankjewel.
3: Hoi.

Ik denk als we deze vraag stellen aan Roy. How do you do? Dan zal het antwoord heel positief zijn, want hij heeft niet alleen een hele fijne dag gehad en een fijne lunch in Kijkduin met uitzicht op de zee, want dat zijn wel de betere momenten toch op de zondagmiddag. Maar hij ging er ook nog eens een keer vandoor met de prijzen vandaag in het muzikale rad. Van harte gefeliciteerd en leuk om deze terug te horen als herinnering. How do you do? Hij was goed met de letter H van Mauve en McNeil. We zitten er doorheen. Het was het weer. Als de dag van toen, vandaag, voor deze 21 juni. Volgende week, dan ben ik er. Ja, van 2 tot 5. Ik hoop dat je er ook bent, zou ik leuk vinden. We geven dan weer prijzen weg, we spelen weer een spelletje. We gaan muzikale herinneringen ophalen. Kortom, volgende week wordt het ook gewoon weer gezellig. Zo meteen even na 5 uur, muziek van alle tijden. Veel plezier daarmee. Hele fijne avond nog. En wat ik al zei, tot volgende week.

0: Gisteren ging het varend corso door het Westland. TV West was er live bij. Heb je de uitzending gemist of wil je de boterparade nog even terugkijken? Vandaag een samenvatting van het varend corso Westland. Vanaf 5 uur elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar tui.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
17: Hoi.
18: Hoi.
17: Heeft u kinderen?
18: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
17: Miste u ze niet toen u ver weg was?
18: Jawel. Elke dag.
17: Maar waarom ging u dan toch?
18: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
19: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
27: Pas op hoor, deze is heet.
28: Oef, ja.
27: Wil er iemand nog wat drinken?
28: Ja, graag.
27: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
28: En voor mij, man?
27: En een frisje voor jou.
28: Dank je.
27: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
29: Tot 7 uur, muziek.

Dag lieve luisteraar, daar zijn we weer op deze zonovergoten zondag met muziek van alle tijden. Het is nu nog lekker koel, dus geniet ervan. Aflevering 330. En we beginnen natuurlijk met mijn grote vriend André van Duin, als de zon schijnt.

Ja, als de zon schijnt, ziet alles er beter uit. Op verzoek van Koos Endhoven uit Kwintsheul. Deze plaat voor zijn vrouw Ineke. Afgelopen woensdag heeft ze met Team Westland voor de Kankerstichting voor de 8e keer op 76-jarige leeftijd, petje af en 30 graden, diepe buiging, de Tourmalet beklommen. Een wandeling van 18 kilometer naar boven, waar ze dan met 200 Westlanders meeliepen op fietsen en het leven vierden. Nou, een hele prestatie vinden haar kinderen en ook haar man Koos. Vandaar dat wij dit dus hebben uitgezonden. En ja, ze hebben weer een heel veel geld opgehaald voor het goede doel. Net zoals vorig jaar, want toen was ze er natuurlijk ook bij. Chapeau, Ineke. We gaan een plaat draaien op verzoek van Willy Peters. Clarence Froggy wil die horen. I don't know why I love you, but I do.

0: Ja, I don't know why, but I do. Zo heet hij helemaal officieel. En de man in kwestie heet Clarence Frogman Henry. Maar hij wordt ook wel Froggy genoemd. Verzoekje kwam van Willy Peters. Op de voicemail, twee keer zelfs, want Joke Postma uit Leidschendam dacht dat we hem niet gehoord hadden. Maar ja, Joke, je was net iets te laat. Nogmaals het verzoek, de verzoekjes voor de komende zondag uiterlijk woensdag insturen. Donderdagochtend kan nog net, maar daarna is het te laat. Dus het verjaardagsverzoek voor Roeland Rotteveel, ook uit Leidschendam, heb ik een weekje op moeten schuiven. Vorige week is die 63 geworden. Maar we draaien natuurlijk wel het verzoeknummer Leef André Hazes.
1: Op een vrijdag in de kroeg

0: Nou, toch maar hopen dat het een leuke verjaardag was vorige week voor Roeland Rotteveel uit Leidschendam. Toen werd hij 63 en dit verzoekje kwam van Joke Postma.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden. André Koonen,
0: dit is Radio West. Een verzoekje van Arjan Stassen uit Utrecht. Hij schrijft, grappig, ik wil de perfidia aanvragen, maar iemand was mij voor. Ja, dat was niemand minder dan Bill Zweekhorst. Wat zeg ik, Wim Beker? Nee, nou ja, in ieder geval die, de bakker. Hij koos als uitvoerende Julia London. Ja, perfidia is Spaans voor verraad of ontrouw. Nou, weten we dat ook weer. Maar dan nu een andere plaat. Ja, ook niet te versmaden. Midnight, The Stars and You. Hier is Al Boley.

Al Boli, Midnight, The Stars and You, op verzoek van Arie-Jan Stassen. Wil van den Berg uit Berkel en Roderijs vraagt een plaatje aan voor Gerard van den Berg. Haar man, want het is vaderdag, hè? Ja, dat zouden we bijna vergeten. Hij staat altijd voor ons klaar en wij genieten elke zondag weer van de mooie muziek. Dank daarvoor. En we zijn er trots op. Ja, op alle vaders natuurlijk. Trots op jou, Wesley Bronkhorst.

trots op Gerard van den Berg uit Berkel en Roderijst. Verzoekje komt van Wil van den Berg. En we zijn natuurlijk trots ook op alle vaders. Op de voicemail weer een gezellig bericht van onze vriend uit Schravendeel, Sjaak Pegels. Ja, vroeger dan luisterde die naar de radio via een transistor met van die oordopjes. Ja, dan had je ook maar één oordopje, maar ja, dat maakte niet uit. Het was toch mono. En dan hoorde die Middle of the Road. En de zangeres, de frontvrouw, zoals we dat tegenwoordig zeggen, dat was Sally Carr. Ja, ze kwamen allemaal uit Schotland en op de zolder van kleine Sjaak hing een grote poster met daarop Sally Carr. En voor slapen gaan keek Sjaak dan altijd heel even ondeugend naar die poster. En ja, hij was helemaal weg van Sally. Ja, dat snap ik wel. Het nummer Don't You Love Her Madly van de Doors, daar had hij ook een poster van hangen, maar ja, daar keek hij dan toch iets minder naar. Snap ik, Sjaak? Middle of the Road, Sally Carr. En zij zong Soli Soli.

0: Ja, naar het horen van Soli Soli, Middle of the Road en Sally Carr, ik denk dat Sjaak geen oog meer dicht doet.
1: Gisteren ging het varend corso door het Westland. TV West was er live bij. Heb je de uitzending gemist of wil je de boterparade nog even terugkijken? Vandaag een samenvatting van het varend corso Westland. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
0: Een mailtje van Dolf Rieke uit Voorhout. Ze vraagt hij vraagt een plaat aan voor Frans Rieke. Uit Den Haag, ter nagedachtenis. Want Frans, haar broer, zijn broer, sorry. Zou vandaag 21 juni jarig geweest zijn. Maar is jammer genoeg al een aantal jaren geleden overleden. Als jongste heb ik nog altijd fijne herinneringen aan hem. Bijvoorbeeld uit de tijd dat hij bij mij het korps mariniers zat. En nog wel eens een cadeautje voor zijn kleine broertje meenam. Nou, ook de periode dat hij 1,5 jaar naar Nieuw-Guinea werd uitgezonden. Dat was allemaal erg spannend. Had Dolf toen geen enkel besef van het gevaar en wat daar zich allemaal heeft afgespeeld. Ter nagedachtenis aan Frans Rieke, de broer van Dolf, het Ave Maria van André Rieu en Mirusha.

Applaus voor André Rieu en natuurlijk Mirusha. Zij zong het Ave Maria. We draaiden het voor Dolf Riekem op verzoek. En het is ter nagedachtenis aan zijn broer Frans. Ja, ze heeft weer genoten. Marie-José Wagener van den Kamp. En je had gelijk, Ella Fitzgerald heeft zoveel verschillende liederen opgenomen dat ik nog heel lang door kan gaan met platen van haar aan te vragen. En dat is ook beslist van plan, zegt zij. Nou, daar zijn wij heel erg blij mee. Deze keer voor alle luisteraars graag. Halleluja.

Ella Fitzgerald met Halleluja. Natuurlijk voor Marie-José Wagener van de Kamp. En benieuwd met welke plaatsen volgende week dan wel weer op de proppen komt. Want ja, dat zit er dik in natuurlijk. Vaderdag vandaag dus voor alle papa's die wel eens last hebben van die steentjes die gaan rollen. The Temptations.

Uit de Cunning Little Vixen over het kleine slimme vosje. Opera van Leos Janacek. Het stuk is helemaal te horen in Amare van woensdag de 24e tot en met volgende week zondag. Dit was de opera van Covent Garden, maar dan door studenten van de Dutch National Opera Academy. En dan vrijdag in het Escher Museum, in het kader van Escher in het Paleis, lezingen en een concert met de titel Escher and Islamic Arts, door het Amsterdam Andalusisch Orkest omlijst. Even proeven met Lama Bada Yatadhana over de koningin van de schoonheid.

Het Amsterdams Andalusisch Orkest. Ook vrijdag de 26e in het Escher Museum in het kader van Escher and Islamic Arts. En zo is het bijna weer 8 uur. Hierna het nieuws en daarna nog een heel uur klassiek. Dan te gast, dirigent Arne Visser, die alles gaat vertellen over een bijzonder concert straks om 3 uur in de Grote Kerk in Den Haag. We gaan dan luisteren naar muziek van Gershwin, von Williams en Dvorak. En van de laatste klinkt de 8e symfonie. We gaan naar het nieuws met het 3e deel, Allegretto, uit deze symfonie. Dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
8: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
9: Omroepwestadverteren.nl.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetstebedderij.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 9 uur, klassiek op West.

0: Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Ik denk dat u Summertime uit Porgy and Bess herkende en misschien zelfs wel een beetje meezong of neuriede. Dat heb ik tenminste wel gedaan. U hoorde solisten en het Glyndebourne Corps met de London Philharmonic. Maar ik zie een medley met de naam Summertime op het programma van een concert met de mooie titel Zomaar een zomerse dag op deze 21ste juni. Vandaag om 3 uur in de Grote Kerk in Den Haag. Daar spelen en zingen muzici uit het Haagse studentenorkest Valerius, het Bataafs Symfonieorkest en dan ook nog het Haagse Toonkunstkoor. En daarom vandaag naast mij een van de dirigenten vanmiddag. En zijn naam is Arne Visser. Van harte welkom, Arne.
1: Dank
0: Fijn
1: daarvoor.
0: Dat je je even vrij kunt maken in deze drukke tijd. Nou, laten we even voorstellen, want ik weet niet of iedereen het orkest Valerius kent. En nou, al die andere mooie namen, Bataafs, Toonkunstkoor misschien wat meer bekend. Vertel eens even iets over Valerius.
1: Nou, dat is al 21 jaar het studentenorkest van Den Haag. Met studenten van het conservatorium van de Haagse Hogeschool in Holland. Noem maar op, we hebben heel veel mooie instituten in Den Haag. Maar ook mensen uit Leiden en Delft zijn welkom. We hebben iets van 15, 16 nationaliteiten in het orkest zitten.
0: Oh, en als dat is een volledig symfonieorkest. Het is ook gewoon helemaal mooi. Ja, het is altijd wel natuurlijk wel een kunst, denk ik, om...
1: Het is gewoon een echt amateurorkest. Af en toe heb je een kleine groep en zijn sommige stukken heel moeilijk te spelen. En af en toe klinkt het bijna professioneel. Dan zit je met een complete groep. De studenten vliegen erin en vliegen er weer uit per studiejaar.
0: Ja, en jij dirigeert dat orkest al een hele tijd. Hoe lang sta jij daar al voor?
1: 21 jaar geleden heb ik het opgericht met 5 man. En na vanmiddag het concert in de Grote Kerk, waar iedereen welkom is, zwaai ik af. Helaas.
0: Oh. En dat is genoeg geweest? Of?
1: Ja, tijd voor nieuwe dingen. Tijd voor de nieuwe generatie.
0: Ja. Want je dirigeert nog een orkest. Dat is het Bataafs Symfonieorkest.
1: Ja.
0: Ik denk iets anders samengesteld. Geen studenten.
1: Een paar studenten en een paar 80-plussers. En alles ertussenin.
0: Ja.
1: Echt een familieorkest.
0: Oh ja. Ja, ik las daar iets over dat het ooit veel langer geleden ontstaan is uit een salonorkestje. Wat uiteindelijk groter werd en is geëindigd in dit symfonieorkest.
1: Ja, als mijn topografie me niet in de steek laat. Volgens mij is het hier in de buurt. In Rijswijk, Huis de Werve, opgericht als het entertainment. Oh. Het dansorkest van de Shell. Bataafse Petroleummaatschappij.
0: Oh, zo. Ja.
1: Maar goed, dat is 100 zoveel jaar geleden.
0: Oh. Nou, mooi. En toonkunst. Die zijn voor de zang. En die nemen ook een eigen dirigent mee.
1: Ja, Patrick van der Linden.
0: Maar leuk is dat hij niet alleen gewoon het koor dirigeert, maar jullie samen dat verdelen ook over alle stukken die we gaan horen.
1: Ja, we geven allebei les op het conservatorium en we vinden het een leuk project om aan samen te werken.
0: Ja. Arne, het lijkt me leuk om Valerius even muzikaal voor te stellen. Jij hebt een stukje aangedragen met de mooie naam Balea. Kun jij iets over zeggen wat het is, wat het betekent?
1: Balea betekent in het Baskisch walvis. Mm-hmm. En het is geschreven door Naya Elordi, conservatoriumstudent. Waarmee ik een poosje geleden contact kreeg. Ze komt uit een familie van vissers en nettenmakers. En heeft veel spannende verhalen over de zee gehoord vroeger. En over ook de grote beesten in de zee. Ze heeft veel ontzag voor de zee. We moeten er heel netjes mee omgaan. En het is een geweldig interessant filmisch stuk eigenlijk over de Golf van Biscayen. Nou. Over de schepen die in nood komen op de zee, die in de haven liggen. Je hoort een scheepstoeter, je hoort de walvis uiteindelijk ook. Het is een fascinerend mooi stuk.
0: Nou, we gaan eens even luisteren over vissers in de Golf van Biscayen en een mysterieuze walvis in Balea, gespeeld door Valerius.

0: Het Haags Studentenorkest Valerius met Balea van Naya Vicente Elordi. Onder leiding van Arne Visser en hij is vandaag nog steeds bij ons. Even over jouzelf, Arne. Hoe begon het voor jou, het musiceren? Was je nog klein? Vertel eens.
1: Ik ben in een familie opgegroeid met een hoop ingenieurs, meccano, architecten, maar ook met heel veel muzikanten, muzici. En eigenlijk door de fanfare en de brassband, die in Schoonhoven ieder weekend op straat liepen te marcheren, zei ik, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. Geen viool, geen piano, geen meetlat of geodriehoek, maar een tuba. Dat zei ik al vrij vroeg.
0: Dat is wel bijzonder, want dirigenten van symfonieorkest, dan denk je al gauw, dat zal een violist zijn, een strijker of nou een van de opvallende instrumenten. Want die tuba, waarom dacht jij tuba? Want dat denken niet veel mensen.
1: Toen was ik 4, toen ik dat heb gezegd. Dus ik weet niet of dat heel bewust was, maar ik begon op een bugel. En op een gegeven moment moest ik kleine tuba, tenortuba gaan spelen in de groep, want er was een gebrek aan. Toen op mijn 11e op het conservatorium kreeg ik een waanzinnig leuke, inspirerende, goede docent die een hele grote tuba had. Ja, dan wil je dat ook als 11-jarige.
0: Ja, dat instrument dan, is dan bijna zo groot als jij zelf.
1: 6 meter lang als je hem uitrolt, dus dat is wel wat langer. Ja,
0: nee, dat is mooi. En waar komen we tegen? Want we zien ze in het symfonieorkest een enkele keer zo, laat ik zeggen, rechtsachter in de hoek vanuit de zaal gezien. Wat zijn het voor stukken waar jij terecht kunt met je tuba?
1: Ik zou zeggen overal. Behalve dan natuurlijk de muziek voor 1830, die is geschreven. Want daar zitten voorlopers in. Serpenten, Euvlekleïdes van de tuba. Maar na 1830, in feestmuziek, in marsmuziek, in symfoniemuziek, in moderne muziek, in filmmuziek. Noem het maar op. Het is een vreselijk veelzijdig instrument. En als je goed hebt geluisterd in Balea, hoor je dat de tuba de walvis nadoet.
0: De walvis, ja. Ook een mooi groot dier. Wij hadden het er laatst eens over en toen zei jij ook van, maar er is eigenlijk een behoorlijk tekort aan mensen die dit soort koperinstrumenten willen bespelen. Is dat echt een beetje in nood, de koperblaassectie?
1: Ja, bij de Nederlandse orkesten van het leger, defensieorkesten, is een probleem dat er te weinig Nederlandse muzici zich aanmelden voor de audities. Bij de professionele orkesten overal zie je dat het aantal blazers ergens teruggelopen. Dan moet je noodgedwongen in het buitenland zoeken. Ja. Maar ik denk dat het voor heel Nederland een probleem is dat, ik noem maar wat, onze jeugd 3, 4, 5 uur op sociale media zit op hun telefoon. Terwijl ze ook lekker hadden kunnen volleyballen, muziek maken, theater maken of een andere leuke hobby met elkaar hadden kunnen uitoefenen.
0: Laat dit een oproep zijn.
1: Ja.
0: Van pak ook eens, en misschien ook als je denkt, ik moet altijd viool of moet altijd piano, want die staat al eenmaal in huis. Hoe leuk het is misschien om gewoon eens om je heen te kijken. En, want je kunt overal terecht als je op zo'n ding speelt. Dan mag je overal meedoen.
1: Blaasinstrumenten. Ja hoor, popmuziek.
0: Nou, we gaan ze zien, denk ik, de komende jaren na deze oproep. En we gaan even luisteren naar iets heel anders. Dat is Sleep. Het concert begint vanmiddag met dit stuk. Want ik heb begrepen dat jullie een hele dag in deze, en dat is ook de langste dag in de zomer, gaan laten horen. Begint met Sleep van Eric Whittaker. Laten we gewoon eerst even luisteren. Gewoon, het gaat over slapen, over dromen, over luisteren naar Sleep van Eric Whittaker.

0: Sleep van Eric Whittaker. Hij komt niet helemaal vanzelf in deze hele korte zomerse nachten, maar het is wel een mooi begin van het programma vanmiddag. Sleep vanmiddag in het programma Zomer, een zomerse dag in de Grote Kerk in Den Haag om 3 uur. Dan gaan we elkaar daar allemaal zien. Vanmiddag gezongen, ik weet niet, Arne, moet je even uitleggen, door het Haags Toonkunstkoor. Ik weet niet precies hoe het gaat werken. Een samenwerking. Hoe vonden jullie elkaar? Toonkunst, Bataafs, Valerius, zo gezellig samen in de Grote Kerk.
1: Ja, de twee symfonieorkesten dirigeer ik zelf een hele poos. En om de zoveel jaren spelen we gewoon samen. Dan ben je met een hele grote groep. Kan je een grote zaal betalen en een hoop publiek aantrekken. En we zoeken dan af en toe ook grote koren erbij. En ja, Haags Toonkunstkoor is natuurlijk een grote speler. En die durfde ook mee te doen aan dit avontuurlijke programma.
0: Ja, maar het grappige is, jij gaat niet de orkesten dirigeren en Patrick van der Linden het koor, maar jullie hebben dat gewoon
1: verdeeld.
0: Verdeeld. En, ja. En hoe ging dat? Was het gewoon van, wat vind jij leuk? Of hoe zullen we dat doen?
1: Ja hoor. Ja.
0: Gewoon collegiaal.
1: Ja, absoluut. Nee, geen geen haternijt. Nee hoor, gewoon mooie samenwerking.
0: En de rode draad is de dag van de zomer. Want wat zit er nog meer in? Kun je even iets zeggen? We beginnen met Sleep.
1: Ja, en dat hebben mensen misschien vannacht ook wel gemerkt. Als het dan zo warm is, dan is het moeilijk om in slaap te komen. Muggen in de kamer, noem maar op. Vervolgens spelen we de wat ingetogener delen van Dvorak 8. Zeg maar in de ochtend, de Serenade to Music. Heel gedragen, schitterend. En ja, het wordt steeds frivoler, steeds dansanter. En we met het derde en vierde deel van Dvorak de walvis. En we eindigen met Voetjes van de Vloer. I Got Rhythm, Gershwin. Dus de avond, dus een ideale midzomerdag.
0: Vaughan Williams hebben we ook nog. Dat is een aardig stukje. Kun je daar iets over zeggen? Over de Serenade to Music heet het stuk.
1: Ja, klopt. Binnenkort beginnen weer de Proms concerten in de Royal Albert Hall in Londen. Honderdduizenden mensen gaan daar naar die zaal toe. En in 1938, Sir Henry Wood had toen voor de 50ste keer een Proms concert georganiseerd. En toen dacht men, die man die verdient een cadeau. En Ray Vaughan Williams was toen al een hele populaire componist, en die schreef met teksten van Shakespeare een waanzinnig mooi stuk, Serenade to Music. Het gaat over het goede, het kwade, over de dag en de nacht en de kracht van muziek. Heel positief, mooi stuk. Met solisten van het conservatorium voeren we dat vanmiddag uit.
0: Nou, we gaan er vanmiddag om 3 uur allemaal bij zijn in de Grote Kerk, Arne. Aan de Torenstraat in Den Haag, zoals bijna iedereen weet. En daar zien we jou als dirigent samen met Patrick van der Linden. Bedankt voor je komst vandaag. En je mag weer zo meteen even terug naar al je werkzaamheden. Al dan niet op de tuba, het conservatorium, je orkesten en alles wat je doet in de muziek. Heel veel succes daarmee. En de komende tijd extra aandacht voor het koper. En dat gaan we ook in dit programma doen, want we hebben een hele zomer waar we altijd best veel tijd hebben om even wat dingen uit te spitten. Veel koper deze zomer. Nou, nog een klein stukje uit het concert van Ralph Vaughan Williams uit zijn Serenade to Music, het vijfde deel, en dat is de finale.

uit de Serenade in A-klein van Ralph Vaughan Williams. Vandaag door de Royal Scottish National Orchestra. Vanmiddag in de Grote Kerk in Den Haag. Daar vanaf 3 uur het programma Zomer een Zomerse Dag. Door het Haags Studenten Symfonieorkest Valerius, het Bataaf Symfonieorkest en het Haags Toonkunstkoor. Alles onder leiding van Patrick van der Linde en Arne Visser, die zojuist bij ons was. En we gaan door met een concert door het Pi Quartet. 4 strijkers met daarin violiste Hui Lin Te. We kennen haar natuurlijk nog als columniste in dit programma. Ik zie naast werk van Gabriela Smith en de Nederlandse Joy Raukens een kwartet van Caroline Shaw. Een wat moeilijk te plaatsen componist. Soms neoclassiek, soms het wat lichtere genre of filmmuziek. En regelmatig treedt ze dan ook zelf op als zangeres of violiste. Nou, een klein stukje uit haar Plan and Elevation over de natuur, deeltje 4, de Orangerie.

De orangerie van Caroline Shaw. Haar muziek ook tijdens het concert van het P-Quartet zaterdag de 27e in het Haagse Soundhouse. En dat kunt u vinden aan het De Constant Rebecplein in het Energiekwartier, allemaal in Den Haag. En woensdag kunnen de pianoliefhebbers weer genieten van een grootheid op de toetsen. Zijn naam is Yevgeny Kissin en hij speelt in Amare. Ik zie op het programma de 7e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Hij schreef het stuk in 1798 en droeg het op aan gravin Anne Margarethe von Braun. We gaan even zitten voor het eerste deel, een presto.

het eerste deel Presto uit de 7e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Dit was Daniel Barenboim, maar woensdag in de grote zaal van Amare door Yevgeny Kissing. Ik beloofde vorige week nog even terug te komen op het concert met de mooie naam Dichterliebe door de residentie Bach-ensembles vandaag om 16:00 in de Badkapel. En daar klinkt onder veel meer de muziek van Veljo Tormis. En heel veel muziek uit Estland is gemaakt voor de koorzang. Zo ook een liedje over de kindertijd van de componist. The Singer's Childhood.

The Singer's Childhood van de Estse componist Veljo Tormis. Muziek die naast die van zijn landgenoot Arvo Pärt en uit Frankrijk Maurice Druflé en Erik Satie vanmiddag gaat klinken in de Scheveningse Badkapel. Dit was de Estonian Philharmonic Chamber Choir, maar vanmiddag dus door de residentie Bach ensembles. Ik liet u al weten dat er veel gezongen wordt op de vroegzomerse podia. Vandaag in de Haagse Lutherse Kerk viert het Cecilia International Choir haar 50ste verjaardag. En dat doen zij natuurlijk met een concert. Ik pluk gewoon maar iets uit het programma. Van een van de grootste componisten voor de koorzang, John Rutter. Hij vraagt om voorzichtigheid voor onze mooie aarde. For the beauty of the earth.

De Cambridge Singers met de City of London Symfonia. Met For the Beauty of the Earth van John Rutter en ook onder zijn leiding. Vrijdag zijn muziek ook in de Lutherse kerk. En dan nog een koorconcert. Het vocaal ensemble Muze is deze week te horen in het programma El Vito. Over Maria Sterre der Zee, naam met een eeuwenoude diepe betekenis. Voor gelovigen een baken van hoop en gids in de stormen van het leven. Op het programma van Muze het Ave Maristella van Eva Ugalde.

Ave Maristella van Eva Ugalde door Ensemble Alaya. Maar zaterdag door Vocaal Ensemble Muze in de Duits-Evangelische Kerk in Den Haag. En daarmee is onze klassieke tijd voor vandaag bijna op. Nog even naar het concert vanmiddag om 3 uur in de Grote Kerk in Den Haag. Daar klinkt zomaar een zomerse dag. En er zijn misschien nog een paar kaarten te krijgen, dus haast u. Met nog een stukje uit Vaughan Williams' Serenade zeg ik u voor vandaag gedag. En nog een heel fijne zondag.

0: Klassieke West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen. En meer.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek op

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Gisteren ging het varend corso door het Westland. TV West was er live bij. Heb je de uitzending gemist of wil je de boterparade nog even terugkijken? Vandaag een samenvatting van het varend corso Westland. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Heeft u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Gisteren ging het varend corso door het Westland. TV West was er live bij. Heb je de uitzending gemist of wil je de boterparade nog even terugkijken? Vandaag een samenvatting van het varend corso Westland. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. En zojuist is de WK-wedstrijd tussen België en Iran geëindigd in 0-0. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
10: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
9: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
11: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanek.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
19: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Militairen kunnen een half jaar uitgezonden worden. Trawlervisser zien hun familie soms maanden niet. Is het nu echt zo zwaar voor onze voetbalmannen dat na elke wedstrijd de vrouwen en kinderen moeten worden ingevlogen? Ter ontspanning? Je zou bijna voor ze hopen dat ze snel terug naar huis kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. En ja, we gaan toch eerst even naar het WK voetbal. De wedstrijd België tegen Iran is net afgelopen. Ik hoorde net dat het 0-0 was. Dien van der Laar volgt die wedstrijd. Is er nog verandering in gekomen?
3: Nee. Het is 0-0 gebleven. België-Iran, een 0-0'tje. Daar lopen ze in België niet heel erg warm voor. De eerste wedstrijd tegen Egypte gaf al niet heel erg veel hoop op een mooi WK voor onze zuidenburen. En dat is daarna vanavond niet groter op geworden. Kansen gezien voor België? Ja. Veel reddingen van de Iraanse keeper, ja ook. Maar was het nou heel overtuigend? Nee, dat allerminst. Een rode kaart voor Ngoy bij België hielp daar ook niet aan mee. In de laatste wedstrijd zal het dan moeten gebeuren tegen Nieuw-Zeeland. En dan gaat België gewoon door naar de volgende ronde. Maar zover is het vanavond dus nog niet, want 0-0.
2: Ja, dankjewel. Dien van het Laar. Het einde van Keir Starmer lijkt nabij. Zometeen correspondent Fleur Lautsbach. En wat moet er nou echt gebeuren om ons falende migratiebeleid beter te maken? Er is nu een rapport waar Bram van Ooyek aan heeft meegewerkt. Hij legt het zo uit. En er is nieuwe muziek van Mozart ontdekt. Altijd leuk. 20 minuten voor fluit en harp. Darja van der Berken is Mozart-fan en heeft ook heel veel natuurlijk muziek van hem gespeeld. En de winnaar van de Frans Kellendonk-prijs is hier Maarten van der Graaf. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 21 juni.
4: En voor het verdriet en de pijn, daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
2: Excuses van premier Jette aan de Molukse gemeenschap voor hoe ze zijn behandeld. Veel mensen met Molukse wortels waren daar blij mee.
5: Heerlijk, te gek.
6: Hierop hebben we nou zitten te wachten. En nu is het gebeurd, dus, maar het is de beginstap.
2: Jette ziet het ook als een begin.
4: En daarom wil ik vandaag één boodschap laten klinken. U wordt gezien.
2: Voor sommigen hebben die woorden weinig betekenis.
7: Het is 75 jaar te laat.
8: Het is te laat.
5: Ja, het is te laat. Heel jammer.
2: Met name te laat, omdat van die eerste generatie veel mensen zijn overleden.
9: Hoe ze onze eerste generatie behandelen. Het is gewoon, moet ik zeggen, wel. Het is onbeschoft. Dat mag ik zeggen. Onbeschoft.
2: En dan de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. Een journalist maakte eerder een kritische opmerking naar president Trump over het feit dat telkens vicepresident J.D. Vance naar deze besprekingen wordt gestuurd.
10: If it works out, great, you look like a genius for sending him. And if it doesn't work out, it's the vice president.
2: Trump zag het niet als kritiek, maar vond het eigenlijk een goed idee.
11: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming J.D. You better be careful, J.D. Yeah, I like that idea.
2: Trump klinkt niet heel serieus, maar je weet het nooit. Dus begon Vance vandaag aan de onderhandelingen met complimentjes.
12: First of all, I want to thank the president of the United States. He's empowered us to find a diplomatic resolution.
2: En dan vlug nog een compliment erachteraan.
12: That what's brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago.
2: Verder met de hittegolf in Europa. In Frankrijk was het vandaag boven de 40 graden. Toeristen probeerden van alles om koel te blijven.
13: Hide in the shadow and yes, go for a few swims if you can.
2: Anderen zoeken koele plekken op.
14: So we're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot.
2: Maar het beste advies komt uit Nederland.
15: Vooral binnen zitten. Ja. Gordijnen dicht.
2: We sluiten af met het historische gelijkspel van Curaçao op het WK voetbal. Vooral dankzij doelman Eloy Room bleef het 0-0 tegen Ecuador.
16: En daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Daar is het weer Eloy Room uitstekend. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. En weer is het daar Room. En dan opnieuw Eloy Room. En opnieuw Eloy Room. Eloy Room.
2: Hij begon nog wel chagrijnig aan het duel.
17: Ik was gewoon wat geïrriteerd, weet je wel. Na de eerste wedstrijd toch zoveel doelpunten tegen gehad als team.
2: Bondscoach Advocaat zag die irritatie ook.
8: Nou, hij was een beetje boos, maar we zullen hem eigenlijk voor iedere wedstrijd boos maken. Als hij zo kiept, dan dat heeft wel geholpen.
2: Rome heeft inmiddels een heldenstatus op Curaçao.
17: Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten.
18: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer, dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen, die is er morgen ook. Christian Bonenbakker heeft hem al gelezen.
19: Steeds meer bedrijven innoveren om minder stikstof uit te stoten. Zo proberen ze volgens Trouw te ontkomen aan rechtszaken van milieuorganisatie MOB van Johan Vollebroek.
2: Het meest recente voorbeeld is suikerfabriek Kozun in Dinteloord. Die gaat ingrijpend verbouwen om de uitstoot van ammoniak met 95% terug te dringen. MOB staakt nu de juridische procedure.
19: Eerder maakten Friesland Campina in Veghel en cacaoverwerker Olam in Zaandam al afspraken met de milieuorganisatie. Die is daar blij mee, maar zegt ook: in feite doen wij het werk van de overheid, want die zou ervoor moeten zorgen dat bedrijven schoner gaan produceren.
2: Noorwegen gaat als eerste land in Europa AI weren uit het basisonderwijs, schrijft de Volkskrant. Zo moet worden voorkomen dat kinderen belangrijke leerfasen overslaan.
19: Het idee is dat Noorse kinderen eerst leren lezen, schrijven en rekenen zonder hulp van AI. Pas op de middelbare school mogen ze daarmee gaan werken. Dan moeten ze dat zelfs, om goed voorbereid te zijn op studie en arbeidsmarkt.
2: In NRC een interview met Robert Brovdy, het brein achter de Oekraïnse droneaanvallen. Hij is de enige commandant ter wereld van een legereenheid voor onbemande systemen. Het is grotendeels aan hem te danken dat de Russische opmars is gestagneerd.
19: Want, zo zegt hij, drones vervangen tanks, mitrailleurs en bommenwerpers. Tot 300 kilometer achter het front bereiken volgens hem nog maar weinig militaire trucks van de Russen hun bestemming.
2: Nederland betaalde flink mee aan het Oekraïnse droneprogramma en profiteert van de opgedane kennis en ervaring. De Nederlandse bijdrage was dus geen humanitaire hulp, zegt Brovdy, maar een investering in de eigen veiligheid.
19: Producenten van eiwitpoeder beleven gouden tijden, lezen we in het Financiële Dagblad. Steeds meer mensen gebruiken afslankmedicatie en nemen extra eiwit in voor hun spieren.
2: De hype leidt tot investeringen van tientallen miljoenen, grote overnames en euforie op de beurs. De prijs van wei-eiwitisolaat, waarvan eiwitpoeder wordt gemaakt, is in 3 jaar tijd vervijfvoudigd.
19: Wei is het waterige restproduct van kaas. Door de grote vraag naar eiwit dreigt er een productieoverschot van kaas te ontstaan. Een deskundige zegt in de krant: je kunt je afvragen of kaas niet het bijproduct van wei aan het worden is.
2: Het AD sprak met Truus Willems Hammink, die dit weekend 's nachts 40 kilometer liep om geld in te zamelen voor vluchtelingen. Een bijzondere prestatie, want de Nijkerkse is 76 jaar en blind. Ze haalde meer dan 1000 euro op.
19: Ik heb 20 kilometer op spierkracht gelopen en 20 kilometer op wilskracht, zegt Truus. Die vertelt dat ze vluchtelingen een warm hart toedraagt en zelf 2 statushouders in huis heeft. Dat ze blind is, was voor de wandeltocht geen handicap, zegt ze. Ik loop met mijn voeten, hè? Niet met mijn ogen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Something Good was dit van Ilse de Lange. Ja, hij was strijdbaar, de Britse premier Keir Starmer. Hij wilde van geen wijken weten. Hij zou desnoods de strijd aangaan om het leiderschap van zijn Labour-partij met zijn tegenstrever Andy Burnham. Maar dit weekend lijkt er toch echt iets te zijn veranderd. Fleur Launsbach, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoi, wat is er veranderd?
1: Ja, de premier heeft eigenlijk tot nu toe steeds gezegd inderdaad van ik zal staan als het komt tot een leiderschapsstrijd. Ik laat me niet zomaar van de troon stoten. En bovendien heeft hij sterk het idee dat hij het mandaat heeft gekregen van de kiezer 2 jaar geleden nog maar, toen hij werd gekozen, om de problemen in het land hier op te lossen. Dat wil hij afmaken. Maar we horen nu toch wel steeds meer geluiden van zijn meest betrouwbare mensen om hem heen. Die zeggen van ja, hij is toch aan het twijfelen over zijn politieke toekomst op dit moment. En dat komt omdat hij enorm onder druk staat. Dus zowel van zijn partij als van zijn eigen kabinetsministers. Die zijn eigenlijk druk op hem aan het uitoefenen. Omdat zij, of een deel daarvan, wil liever Andy Burnham als partijleider hebben. En dus daarmee ook als premier van het land. Zij zien in hem hoop. Zij denken dat hij het beter kan doen. En Andy Burnham komt ook morgen naar het parlement om die boodschap aan Keir Starmer, om dat aan hem te vertellen. Om te zeggen, ik wil het land gaan leiden, ik kan het beter doen. Het is heel bruut en het is keihard, die Britse politiek, maar dat is wat er nu gebeurt.
0: Ja, hij zat natuurlijk al langer in de problemen. Hè? Hij werd achtervolgd door die benoeming van Peter Mandelson tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Dat had hij er doorheen gedrukt. En die Mandelson werd later ontslagen vanwege zijn innige banden met Jeffrey Epstein. Was deze kwestie achteraf gezien het begin van het einde?
1: Nou, dat begon eigenlijk al veel eerder als je nu echt terug gaat kijken over de afgelopen 2 jaar. Hij werd inderdaad gekozen met een behoorlijke overwinning voor Labour. Maar het ging al vrij snel, gingen er allerlei dingen mis. De eerste misstap die echt al liet zien dat hij zijn politieke inzicht niet goed was, was dat hij meteen een bijlage, een subsidie voor oudere mensen, dat hij dat meteen terugdraaide. Nou, daar had hij al meteen een heleboel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Daarna kwamen er nog meer van dat soort rare draaien die hij vervolgens weer rechts moest maken. Toen kwam inderdaad de benoeming van Mandelson. En die had inderdaad vrij innige banden met Jeffrey Epstein. Daaruit bleek weer van, heeft die man geen politiek inzicht? Hoe kan hij hem nou benoemen? Maar zo zijn er eigenlijk nog veel meer dingen gebeurd. En daarnaast, het is een beetje een bureaucraat. Hij had niet zo heel erg contact, zeg maar, met de kiezers. En dat was eigenlijk altijd hetgene waar de kritiek op was. Weinig visie, niet echt contact met de mensen. En hij bood ook weinig hoop, als ik eerlijk ben. Had het steeds over dat er geen staatsfinanciën waren om dingen te doen. Dus het was ook de hele tijd een negatieve boodschap. Dus je zag eigenlijk dat zijn populariteit echt enorm kelderde al vanaf het begin.
0: Ja, hij zou een ordelijke transitie willen. Als hij morgen zijn vertrek aankondigt, betekent dat dan dat hij niet meteen weg is? Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n wissel?
1: Nou, dat is dus echt precies hetgene wat we dus niet weten. Want we weten niet wat hij nu van plan is. En eigenlijk ligt dat vooral in de handen van Keir Starmer. Dus hij kan inderdaad morgen zeggen, hij kan nog steeds zeggen, ik blijf knokken. Dat kan ook, maar dat is nu steeds minder een mogelijkheid. Hij kan ook zeggen, nou, ik stap eruit en ik geef het over aan Andy Burnham. En hij zoekt het maar uit. Maar dat is natuurlijk ook lastig, want Andy Burnham is helemaal niet voorbereid. Die heeft nog geen ministers, die heeft nog helemaal niet alles klaargezet. Hij kan ook zeggen, ik stap eruit en het wordt een verkiezing zonder mij. Dus misschien komen er nog wel meer kandidaten naar voren. Dus er zijn allemaal verschillende scenario's. Het kan ook nog inderdaad een paar maanden worden. Maar dat is ook eigenlijk een gekke optie, want dan krijg je een premier die helemaal geen autoriteit meer heeft. Want iedereen weet al dat hij bijna wordt vervangen. Ja. Dus er zijn een aantal opties, maar we weten echt nog niet hoe dit morgen precies eruit gaat zien.
0: Nee, want als Burnham de nieuwe Labour-leider wordt, wordt hij dan automatisch premier? Dat hoeft dus niet.
1: Als Burnham de nieuwe partijleider wordt?
0: Dan wel.
1: Dan wel. Maar de strijd gaat dus over wie wordt de nieuwe leider van de partij. Want de nieuwe leider van de partij wordt meteen premier, omdat zij aan de macht zijn.
0: Het is niet zo democratisch, tenminste voor mijn gevoel. Hè?
1: Nee, dat klopt. En dat is dus inderdaad ook het probleem hiervan. De conservatieven hebben dit heel vaak gedaan. Hè? Die hebben steeds met Boris Johnson gingen aftreden. Toen kwam Liz Truss, toen kwam Rishi Sunak. En steeds werden er geen verkiezingen in het land georganiseerd. Maar dus Labour heeft eigenlijk altijd gezegd, dat gaan wij niet doen. Maar toch zit hij nu in zo'n positie.
0: Ja. Wat kunnen we verwachten van Andy Burnham als hij het dan wordt? Hè? Wat is het verschil met Starmer? Hij heeft meer charisma sowieso, hè?
1: Ja, hij heeft meer charisma. Het is veel meer een man van het volk. Hij komt uit het noorden van het land. Het heeft eigenlijk een heel interessant verhaal politiek gezien. Hij zat eerst hij werkte nog met Tony Blair. Dus hij zit al heel lang in de Labour-partij. Toen is hij op een gegeven moment in 2017 heeft hij gezegd... ik vind de landelijke politiek, het werkt niet, ik ga hier weg. Toen is hij naar het noorden van het land gegaan. Toen is hij... heeft hij echt een succes gemaakt van Manchester. Hij is 3 keer herkozen daar. En hij heeft in die noordelijke stad is hij heel populair geworden. En hij is benaderbaar volgens kiezers. Hij is down to earth. Het is gewoon veel meer. Hij heeft een accent uit het noorden. Dat vinden mensen ook, zeker in die regio, ook fijn. Want dan voelen ze zich begrepen. Dus eigenlijk is dat een beetje het verhaal. En heeft hij nu met al die populariteit in het noorden... komt hij weer terug naar Westminster om dus het premierschap op te eisen.
0: Hadden al die andere premiers nooit een accent dan?
1: Nou, nee. Vaak is het kritiek dat de premiers allemaal zijn opgeleid... op Oxbridge, zeg maar, op Oxford of op Cambridge. En dat ze niet zo dicht bij het volk staan. Ja. Boris Johnson had dat wel. Want dat was echt een beetje zo'n politicus... waar iedereen vond hem leuk en grappig. Maar... het is vaak een kritiek dat ze niet begrijpen hoe het is voor gewone mensen, voor de arbeiders van dit land.
0: Wordt er van Burnham ook het een en ander verwacht ten aanzien van die rechtspopulistische Reform UK-partij van Farage?
1: Ja, dus de reden dat dit nu allemaal in een stroomversnelling is gekomen... is omdat Andy Burnham dus een zetel heeft gewonnen in het noorden van het land. En dat was een regio waar hij concurrentie had met de partij van Nigel Farage. En Nigel Farage is echt aan een opmars bezig in het land. En vooral in het noorden wint hij veel regio's. Dus Andy Burnham heeft eigenlijk laten zien... hij heeft zich flink gewonnen, zeg niet een beetje... maar echt wel een duidelijke uitkomst... dat hij wel een antwoord is op die opmars... van dat populistische, radicaal-rechtse geluid van... Nigel Farage. En dat maakt dat veel mensen in de Labour-partij nu denken... dit was een van onze grote problemen. Hoe gaan we de strijd aan met die partij? En hij lijkt een antwoord te bieden.
0: Ja, de verlosser. We gaan het zien. Dankjewel, Fleur Launsbach. Ja, al jaren is het migratiebeleid in Nederland voor discussie. Overvolle asielzoekerscentra, veel te lange wachttijden bij de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst... en grote problemen bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoe kan dat beter? Daarover is een kersvers rapport uitgekomen. Migratie in partnerschap. Sturen op recht en resultaat. Dat is de titel daarvan. En morgen wordt het aangeboden aan minister Van den Brink. Maar ja, wij zijn er al vroeg bij in het oog. Bij mij zit Bram van Ooyek van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Hartelijk welkom.
2: Dank u wel.
0: Ja, dit rapport is gemaakt samen met die Adviesraad... migratie. Ja, eerst maar eens even toch de analyse. Wat gaat er nou het afgelopen decennium mis?
2: Ja, er gaat natuurlijk veel mis ook in zeg maar de opvang in Nederland zelf. Maar ons rapport gaat eigenlijk vooral over het feit... dat je bij bijna alles wat je wilt, heb je andere landen nodig. Of je nou mensen wilt terugsturen die uitgeprocedeerd zijn... of dat je nou mensen wilt tegenhouden die een gevaarlijke overtocht gaan maken. Of je nou mensen wilt opvangen in de regio. Hè? Dat is ook zo'n populaire frase, opvang in de regio. Maar dan hebben we het over een andere regio, niet wij zelf. En wat we vaak gek genoeg vergeten... is dat die landen met wie we dat allemaal moeten regelen... zelf ook ideeën hebben over wat zij belangrijk vinden, hoe zij het willen. En dat gaat er mis.
0: Dat gaat er mis. En het gaat steeds weer mis. Waar komt dat door?
2: Omdat we heel erg gefixeerd zijn op een binnenlandse... we zien migratie misschien ook wel steeds meer... als iets van de binnenlandse politiek geregeld moet worden. He, waar de gemoederen steeds hoger... u zei het al in uw inleiding... waar de gemoederen steeds hoger oplopen. Ja. En dan vergeet je... dat je eigenlijk afspraken moet maken met anderen. Ja, dat klinkt heel, heel gek misschien, maar ik denk toch dat dat een beetje zo is.
0: Nou ja, politici willen natuurlijk graag gewoon een snelle oplossing.
2: Ja,
0: hè?
2: En die is er niet.
0: Nee, want het is iets van de lange adem.
2: Ja.
0: Ja. We kennen u natuurlijk vooral als oud-Kamerlid van GroenLinks. Hè? Oud-fractievoorzitter, nu heet het pro uiteraard. Heeft dit rapport ook die politieke kleur?
2: Nee. Nee, die adviesraad, beide adviesraden...
0: Mensen denken, oh, Bram van Ooyek.
2: Dan moeten ze toch proberen nu dat te vergeten. Okay. En die adviesraden zijn zeer breed samengesteld. Ook als je kijkt naar politieke afkomst. En dit is geen verkiezingsprogramma. Dit is een advies aan de regering.
0: Goed. Maatregelen hebben jullie voorgesteld die daadwerkelijk effectief zijn. De titel van het rapport, ik zei het al, is Migratie in partnerschap.
2: Ja.
0: En ik denk, ja, dat is volgens mij, voor zover ik het heb kunnen lezen, de samenvatting was al heel wat.
2: Ja, het is, hoe dik is het rapport? Ja, het is wel 100 pagina's, ja, met noten, hè? Dus zonder noten iets minder.
0: Oké, partnerschap. Volgens mij is dat de kern, dat partnerschap.
2: Ja.
0: Ja, u noemde het net al heel even, maar wat bedoelen jullie ermee? Het is te vaak eenrichtingsverkeer.
2: Ja, het is te vaak eenrichtingsverkeer en je moet dus dat, en dan werkt het niet. Hè? Dus ik bedoel, nog los van, je kunt zeggen, het is niet aardig om het eenrichtingsverkeer te laten zijn, maar datgene wat je wil bereiken, daarvoor heb je anderen nodig. En als je dus eenrichtingsverkeer blijft zenden van, ik wil dat jullie uitgeprocedeerden terugnemen, ik wil dat jullie mensen tegenhouden, ik wil dat jullie mensen opvangen, maar je luistert niet, als het ware, naar wat die landen zelf en mensen in die landen belangrijk vinden, die willen misschien studiebeurzen, die willen misschien visa, die willen misschien arbeidsmigratie, technische opleidingen, investeringen, handel. En als je allemaal zegt, ja, maar sorry, wij willen het alleen maar over migratie hebben, dan doe je iets fout. En dat wordt misschien in toenemende mate, daar moet ik eerlijk over zijn, wel erkend. Alleen het gebeurt niet. Nee, dus er wordt niet geïnvesteerd.
0: Je moet ook iets bieden eigenlijk in plaats van...
2: Je moet iets bieden. En om datgene wat je vraagt te krijgen, moet je ook iets bieden. Als je alleen maar de vragende partij bent, hè, dan ben je altijd de, ja, dan zit je altijd in de defensief, als het ware.
0: Ja, en je moet die landen misschien ook meer als gelijkwaardige partners hebben.
2: Nou ja, en dat komt er dan bij. De wereld is natuurlijk ook echt veranderd. Dus de tijd, inderdaad, waarin wij kunnen zeggen, nou, dit is wat we willen. En als jullie niet doen wat we willen, dan
0: worden
2: stoppen
0: we boos.
2: Dan worden we boos. Dan stoppen we met onze ontwikkelingshulp. Hebben we wel eens gezegd in het verleden. Hè? Nou, dan zei een land als Ghana tegen wie we dat zeiden, nou, dan stop je toch met je ontwikkelingssamenwerking. Dan ga ik met China samenwerken. Of met een andere partner, met Turkije of wat dan ook. Dus wij moeten ook leren. En daar adviseren we eerlijk gezegd wel vaker over, ook als adviesraden, dat de wereld gewoon veranderd is en wij het in die wereld niet meer voor het zeggen hebben. Dat kunnen we stom vinden, maar deal er maar mee, zou ik zeggen.
0: Dus het is niet zo dat de ontwikkelingssamenwerking dan weer terug moet?
2: Nou ja, nee, zo heet het
0: niet meer.
2: Nee, ik denk dat er voor ontwikkelingssamenwerking wel een rol is, maar niet als een soort dreigmiddel tegen anderen, waarvan je zegt, ik wil dat wij partners worden. Om te zeggen, als je niet doet wat ik zeg, dan stop ik ermee. Ja, zo word je geen vrienden, zeg maar.
0: Nee. Heeft u een concrete voorbeeld van zo'n partnerschap?
2: Nou ja, we proberen bijvoorbeeld, een voorbeeld is, daar hebben we iets beter naar gekeken, Nederland en Marokko. Dat ging op een gegeven moment heel slecht. Er was echt, een Marokkaanse minister nam de telefoon niet eens meer op als de Nederlandse staatssecretaris belde.
0: Oh jee.
2: En dat hebben we dus door schade en schande een beetje geleerd. En daar proberen we nu heel voorzichtig door te kijken van, ja, wat wil Marokko eigenlijk? En kunnen we daar misschien toch iets doen op het gebied van talentenontwikkeling of onderwijs of scholing? Of moeten we misschien iets aan arbeidsmigratiemogelijkheden bieden? En moeten we misschien politiek meer met elkaar praten van, wat vinden jullie belangrijk, wat vinden wij belangrijk? En dan zie je heel voorzichtig, maar dat is inderdaad een proces van hele lange adem, dat er misschien resultaten geboekt kunnen worden. Alleen, ja, politici hebben weinig oog voor die lange termijn effecten.
0: Ja, die willen snel scoren.
2: Ja, die willen snel scoren, want misschien zijn er volgend jaar alweer verkiezingen op een slotverrekening. En als je dan zegt, ja, maar ik ben bezig, ja, dat is dan misschien... Dus,
0: De ondertitel is Sturen op recht en de resultaat. Dat is een mooie alliteratie. Het beleid moet dus in lijn zijn met het recht. Is dat nu niet altijd het geval?
2: Nee, dat is niet altijd het geval. Dat is vaak nog wel... Er wordt wel veel lipservice gepleegd aan mensenrechten en rechten van migranten en internationale verdragen. Maar wat je vooral ziet is dat het in de praktijk toch best wel vaak misgaat. In Tunesië, in Libië, in andere landen in Noord-Afrika, maar zeker niet alleen daar. En dat we dan eigenlijk niet veel doen. Ja. En wat wij zeggen, je moet het niet alleen op papier en met de mond beleiden, die rechten van vluchtelingen, die mensenrechten, die internationale verdragen. Maar je moet ook, en we doen daar ook heel concrete voorstellen voor, je moet onafhankelijk toezicht regelen. Je moet zorgen dat als er mensenrechten geschonden worden, dat er ook daadwerkelijk consequenties aan verbonden zijn. Die moet je van tevoren duidelijk maken, et cetera, et cetera. Dus op papier wordt het belangrijk gevonden. In de praktijk wordt er heel vaak de hand mee gelicht.
0: Ja. Als de regering alle aanbevelingen in dit rapport opvolgt, wat zou dat dan op kunnen leggen? Ja, u begint gewoon breed te lachen.
2: Nou ja, omdat dat natuurlijk een diep gevoelde wens is van iedereen die een advies aan de regering schrijft.
0: Ja, en we weten ook dat rapporten ook wel eens in onderste laden belanden. Ja,
2: dat weten we ook. We gaan de komende tijd heel veel, niet alleen met... we hebben natuurlijk ook de Tweede Kamer, hè, die gaat hier ook naar kijken. Wij spreken de komende tijd heel veel ook met ambtenaren. Dat is gewoon ook het handwerk dat je moet doen. Uh-huh. Om te kijken van wat kunnen we hier nu van realiseren. Wat gaat hiervan gerealiseerd worden? En ik denk als je iets meer geduld hebt... dat zou mijn oproep dan zijn. Als je iets meer geduld hebt, dan pluk je daar op termijn toch de vruchten van.
0: Ja, welke termijn?
2: Het voorbeeld van Marokko toont aan dat dat toch wel binnen een paar jaar kan. Het is ook weer niet zo dat we nou over 10 jaar pas spreken of zo. Je kunt echt, als je de koers op een aantal punten verlegt... en wij doen daar een aantal voorstellen voor... dan kun je daar echt, laat ik zeggen, binnen afzienbare termijn... de vruchten van plukken.
0: Ja, en vergt dat enorme investeringen?
2: Nou ja, dat vergt wel dat als je bijvoorbeeld dat kunnen investeringen zijn. Dat kan ook zijn dat je handelsrelaties intensiveert. Ik zei al, dat kan zijn dat je mensen hier laat studeren bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat je mensen technische opleidingen laat doen. Dat je visa verstrekt aan mensen die hier. Familie willen bezoeken. Ja. Nederland is heel moeilijk altijd met het geven van visa bijvoorbeeld. Het kost niet alleen maar geld.
0: Nee.
2: Het hoeft niet alleen maar geld te kosten, wil ik zeggen.
0: Het wordt morgen welwillend in ontvangst genomen.
2: Dat hoop ik.
0: En dan gaan we zien of we erop een doen. Jullie hebben in ieder geval je best gedaan om er echt een oplossing voor te vinden. Dankjewel, Bram van Ooyek.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan gaan we zo meteen luisteren naar muziek van Mozart. Dat doen we niet zo vaak in het oog, maar dat heeft natuurlijk een reden. Is namelijk nieuwe muziek van hem ontdekt. En dan ook nog voor harp en fluit. Maar hij heeft er meer voor geschreven. Luister maar.

0: Ja, in een stuk van de Mozart. Zijn enige concert, hoor ik net van mijn gast, dat hij geschreven heeft voor fluit en harp. Ja, en, maar ja, er is iets bijgekomen, want in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk hebben zij een 250 jaar oud boekje gevonden in een depot bij een routinecontrole. En dat bleek van Wolfgang Amadeus Mozart te zijn. Nou, het is altijd weer bijzonder als er muziek van hem opduikt. Hè? Morgen is die muziek voor het eerst te horen op de Franse radio. Darja van den Berg is bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Pianist en maker van het album Keys to Mozart. Ja, wat staat er in het boekje? Een Franse muzikoloog heeft het ontdekt, hè?
1: Ja, hij heeft het ontdekt. En het zijn 44 pagina's, geloof ik. Met vooral compositielessen. Het is geschreven voor een hertog en zijn dochter. En die gaf hij les. En
0: hij gaf die dochter les?
1: Ja. Ja. Ja. Die kreeg en daar had hij ook best wel achting voor. In de brieven lijkt ook wel dat hij zei dat, dat ze talent had.
0: Oh ja.
1: Ja, en dat ja, er nu is daar opeens, nu zijn die compositielessen worden morgen inzichtelijk. Daar zat ook dus ook nog een stuk bij en dat gaan we morgen dan helemaal horen.
0: Ja, ja. Maar hij weet je hoe hij dat dan opschrijft? Of hoe die les geeft of zo?
1: Nee, ja, dat gaan we dus
0: ja,
1: nu.
0: Ja, we weten het nog niet met die muziek, maar ook de tekst. Er staat dus ook tekst in het boek.
1: Nou, ik zag alleen snelle filmpjes, want kijk, die partituur heb ik ook nog niet ingezien. Maar ja. ik zie allemaal bladmuziek snel doorheen worden gebladerd. Ik zag alleen noten, dus het wordt alleen reuze dan interessant om te zien hoe hij compositieles gaf.
0: Ja, en hoe wist deze muzikoloog meteen dat het een boekje van Mozart was? Stond dat erin? Of,
1: Ja, er zijn nu natuurlijk enorme Mozart-kenners die het handschrift tot op het bot kennen. Hoef
0: maar een flitsje te zien of ze zien het al, ja.
1: Nou ja, er moest een second opinion komen. Oh, nou. Dus deze meneer in Parijs heeft het. Die meende het aan hoe de systemen van notenbalken aan elkaar zijn geschreven, dat te herkennen als zijnde van Mozart. Toen is het naar het Mozarteum in Salzburg gegaan en daar heeft iemand het geverifieerd en gezegd ja.
0: Ja, en het is ook bekend uit welk jaar het komt, hè?
1: 1778.
0: Ja. En toen was hij, ik begreep, in Parijs?
1: Ja, in Parijs.
0: In Parijs. En daar gaf hij deze dochter van de hertog, hoe heet ze, Marie Louise?
1: Philippine nog iets, ja.
0: Philippine de Bonnière. Ja. De Guine. Dus, en die speelde dus harp.
1: Ja.
0: En die vader die speelde geloof ik fluit. Dus het lijkt dus dat hij voor vader en dochter dus deze compositie heeft gemaakt.
1: Ja, ja, deze les heeft gegeven en die compositie, ja.
0: Ja, je zei net dat hij dus maar één fluit- en harpconcert heeft geschreven. Hij was eigenlijk dus helemaal niet zo heel erg dol op die instrumenten.
1: Nee, als je zijn brieven leest, dan is hij uiterst kritisch over de instrumenten. Maar er is best wel een verklaring voor, want de harp als instrument stond nog behoorlijk in de kinderschoenen. Dus die had nog niet allemaal pedalen zoals nu. En die kon eigenlijk dus veel muziek met veel kruis en mollen bijvoorbeeld niet makkelijk aan. En ik denk dat op irritatie misschien heeft gewerkt. En ook de fluit was moeilijk zuiver te spelen. En er liepen heel veel amateurfluitisten rond. Dus wellicht heeft hij daar op lopen voeteren vooral. Dat hij met onzuivere fluiten en met harpen die nog verder ontwikkeld zouden worden. Ja, dat hij daarmee moest, dat hij daarvoor moest schrijven. En dan vooral de mensen erachter. Daar was hij vaak niet van gediend. Het is hilarisch om te lezen.
0: Nou, wat doe zo? Vertel eens. Wat
1: nou ja, hij kon echt heel fel zijn. Ja, ik heb altijd zijn brieven gelezen. Vooral gekeken hoe hij met pianisten omgaat. Weet je, dan was er de dochter van een beroemde pianomaker Stein. En dan zei hij, ja, zijn dochter speelt ook al Stein. En hij kon ook echt op hun uiterlijk ook bijvoorbeeld. Het ging niet alleen over muzikale zaken, maar hij kon keihard zijn. En dat is hilarisch om te lezen.
0: Maar ook over leerlingen?
1: Ja, ook over leerlingen. Hij had heel veel leerlingen, maar hij wilde niet per se lesgeven. Dit was natuurlijk een.
0: Dat wilde hij niet?
1: Hij moest.
0: Hij voor gewoon voor het geld?
1: Ja, gewoon voor het geld.
0: Wat voor docent was het dan, denk je?
1: Nou, ik zat net met mensen te filosoferen. Ik heb dus altijd, als ik die brieven las, dan dacht ik, oh, wat zou het, ik zou het niet durven pianoles nemen als iemand niet wil lesgeven. Hoe is dat dan? Maar hij had ook achting voor hele getalenteerde studenten, hoor. Dat, dat, dat, dat niet zo. En heeft ook prachtige, weet je, de sonaat in C-groot geschreven voor studenten. Maar ik denk dat wij nu bijvoorbeeld in wat er nu is gevonden in Parijs misschien kunnen zien hoe hij die lessen opbouwde of wat voor niveau het was. Want dan kan je ook een beetje meer duiden hoe die moet zijn geweest.
0: Ja. Geef jij zelf ook les?
1: Ja, maar weinig.
0: Je houdt er eigenlijk ook niet zo van.
1: Nee, ik speel. Ja, het is een beetje hoe het nu gaat. Ja.
0: Het is vaak dan misschien iets waar je denkt, ja, we moeten er toch iets bij doen.
1: Maar lesgeven is natuurlijk ergens het mooiste wat er is. Ja, je geeft kennis door en het is voor alle nieuwe generaties.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk altijd fantastisch als zoiets gevonden wordt. Hè? Ja. De Franse Nationale Bibliotheek noemt het een van de belangrijkste Mozart-vondsten van de voorbije decennia. Ja, vind je het een beetje overdreven?
1: Nee, ja, nogmaals. Ik smacht de partituur in te zien. We weten natuurlijk pas echt als we alles hebben gehoord en gezien. Maar ik denk dat ik echt op een stoel zou staan als er een opera zou zijn gevonden van Mozart. Of,
0: het is maar 20 minuten, hè?
1: Ja, nou ja, maar hopelijk zit er iets heel elegants en iets heel lyrisch en iets heel, weet je, Mozart's geniaals in, dus ja, ik kan niet wachten. Ja. Maar als het echte oefeningen zijn, nou ja, dan nog is het Mozart. Maar
0: nou, de Franse omroep heeft een flartje van die nieuwe muziek online gezet. En een van die flartisten vertelt hoe ze het spelen van die muziek ervaart. Het is kort.
2: Si on m'avait dit qu'un jour je ferais une création de Mozart, je pense que je l'aurais pas cru. Et en même temps, ça met une petite pression parce qu'on a envie de très très bien faire. Et voilà, c'est fabuleux de pouvoir se plonger dans l'histoire et de pouvoir découvrir cette partition avec Nicolas.
0: Kon je het er een beetje tussendoor horen?
1: Ja, maar ja, het is kamermuziek. Ja, het is. Nee, laten we het maar gewoon even allemaal goed beluisteren morgen.
0: Ja. En zou je als componist ook nog geïnspireerd kunnen worden door zoiets?
1: Ja, goede vraag. We hebben natuurlijk enorm nieuw geoefende oren met 250 jaar muziek die daarna nog komt.
0: Ja.
1: Ondertussen heeft Mozart's muziek eeuwigheidswaarde en kunnen wij maar niet genoeg krijgen ervan. Maar hoe fris je er naar luistert. Kijk, ik denk niet dat er halsbrekende, innovatieve Mozart-klanken in zullen zitten.
0: Nee, dat denk ik ook
1: niet. Nee.
0: Nou goed. Maar ja, je weet het nooit. Er zijn de afgelopen jaren wel meerdere composities ontdekt. Hè? In 2012 hè, op een Oostenrijkse zolder.
1: Ja.
0: Of een stuk, toen heeft hij gecomponeerd toen hij 11 was. En 2 jaar later in Leipzig. Dus dan denk je wel van, nou, er zou best nog wel het een en ander ook nog kunnen bijkomen, niet?
1: Ja, na zijn dood heeft zijn vrouw waanzinnig goed zakelijk alle werken of alles wat ze had. En Mozart hield ook een uitstekende nummering bij. Mm-hmm. In één klap verkocht, waardoor het ook bewaard is gebleven. Maar er moet inderdaad nog in de jaren daarvoor, net zoals dit, een flart hier of een stuk daar zijn verdwenen. Daar. Dus ja, hopelijk komt er nog wat.
0: Dus ook voor de komende generaties mogen toch ook nog wel.
1: Ja, muzikologen moeten zeggen helemaal.
0: Dat is het ook zo. Ja.
1: En dan blijft het leuk om in bibliotheken te struinen.
0: Precies,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja. Morgen dan op de wereldmuziek. Fête de la musique hebben ze in Frankrijk. Een heleboel was afgelast vanwege de hitte. Maar deze stukken, totaal dus ongeveer 20 minuten, zullen dan voor het eerst worden uitgevoerd voor het publiek. En die zijn om 3 uur te horen op de Franse radio. En misschien kan je er wel een pianoversie van maken.
1: Nou, dat is helemaal niet zo gek, want hij schreef het bijna. Hij zag het als een soort piano-instrument. Dus het zou zomaar kunnen dat je de partij zo eigenlijk als een pianist kan spelen. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Daar gaan we dan misschien te zijn de tijd van genieten. Dankjewel, pianist Daria van den Berken.
1: Dankjewel.

0: Stepping Stone was dit van Duffy. Deze week werd bekend dat dichter en schrijver Maarten van der Graaf de Frans Kelledonprijs krijgt voor zijn oeuvre. Elke 3 jaar gaat die oeuvreprijs naar een auteur die, net als schrijver Kelledonk, een, ik citeer, onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek heeft. Ja, het is een hele mond vol. Eerdere winnaars waren Christine Hemmerichs, Arno Grunberg, Hanna Barefoots. En nu dus Maarten, hartelijk welkom.
1: Hallo.
0: Ja, op je 38e al een oeuvreprijs winnen.
1: Ja. Ja, dat is.
0: Nou ja, ik bedoel, Arno Grunberg was ook nog niet zo oud toen hij hem kreeg, waarschijnlijk. En Hanna Barefoots ook niet.
1: Nee, dat klopt. Die waren ook allemaal niet zo oud. Maar het is wel relatief vreemd.
0: Ja, vind
1: ja,
0: je?
1: Ja, het is. Nou, ik had het niet verwacht. Het telefoontje kwam.
0: Ja.
1: En ja, iets wordt eens in de 3 jaar uitgereikt. Dus je bent niet bezig met zoiets.
0: Nee.
1: Dat overviel me wel. Ja.
0: Maar die onafhankelijke en originele kijken op maatschappelijke problematiek, daar herkende je je wel in.
1: Ja, daarvan dacht ik natuurlijk meteen. Ja, dat ben ik.
0: Dat ben ik. Nou, je hebt 6 boeken op je naam staan. 2 romans en 4 dichtbundels. En je won al eerdere prijzen. De Budingprijs, ja. J.C. Bloem Poëzieprijs. Je bent wel wat gewend. Wil je iets laten horen uit je werk?
1: Ja, zeker. In mei 2025 kwam Huishoudboekje van de Verborgen Dingen uit. Ja. En daarin staat een gedicht dat in het licht van het huidige kabinet opeens heel pregnant leek. Dat wist ik toen nog niet. Auto's zijn geruisloos en duur. Auto's staan voortdurend te koop in de sneeuw. Dat is de titel, dus.
0: Oké.
1: D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm. Wordt compact, wolkt open, registreert oudere millennials op weg naar het geboortecentrum. Ik wilde niet in de auto zitten zoals mijn ouders, maar kwam in aanraking met geld. Buienalarm drupt herkenbare vervreemding, grillige relaties. Kom, hoe zeg je dit zonder detentiemond? Offshore ventures in de woonkamer, in de woonkamer. Landschap is een manier van kijken naar overproductie. Laaghangende wolken in airspace, ze werpen schaduwen. Schaduwen branden gaten in je diploma. Wanneer zien wij elkaar weer eens in de omheiningen? Wanneer stuur je weer eens een tikkie? Vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren met AA-Milne-achtige naar pleetscheurende grimmigheid. Ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
0: Nou, niet meteen zo. Welke pagina staat?
1: Oh, sorry, dit is pagina 91.
0: 91. Ik dacht, het is nou niet meteen dat je denkt, ik snap meteen waar het over gaat.
1: Nee, is dat niet zo? Nee.
0: Ja, nou ja, dat kan jij misschien niet voorstellen. Maar zeker als je het 1 keer hoort.
1: Nou, D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm, ja.
0: Ja, oké, dat is de politieke draai die nu gemaakt wordt door iemand als Jette. Bedoel je dat, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, toen wist ik nog niet dat Jette zo succesvol
0: maar
1: zou zijn.
0: Maar nu denk je, hé, ik heb een voorspellende blik gehad.
1: Nou ja, maar dat wil ik ook weer niet zeggen, maar het is meer, de normaliteit van een gezinsleven instappen, denk ik. En ja, dan naar een speeltuintje kijken en aan D66 denken. Ja. Zo maar, simpel is het ook wel, hoor.
0: Maar bijvoorbeeld vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren?
1: Ja, dat is een beetje vreemd. Ja. Maar ja, dat is een jas waar een soort vreemde Winnie de Poe-achtige knaagdieren uitkomen. Ja. Met een soort beetje afschrikwekkende gezelligheid. Dat ken je toch wel?
0: Naar pleetscheurende grimmigheid.
1: Ja,
0: dat is wel weer heel mooi gezegd.
1: Ja.
0: En ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
1: Ja, dat was een zin of een regel die viel me op een gegeven moment in. En ik vond hem eerst heel flauw. Dacht, ja, haha, onprofessioneel in plaats van professioneel.
0: Ja.
1: Toen ging ik er eens over nadenken, dacht ik, dat is eigenlijk heel belangrijk. Onprofessionele hulp verlenen is een van de belangrijkste dingen in het leven, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Maar, aan elkaar.
0: Maar wat denk je hoe mensen jouw poëzie lezen? Wil je dat ze echt op zoek gaan naar de betekenis van iedere regel? Of zeg je, nou, dat hoeft voor mij eigenlijk helemaal
1: niet? Nee, je hoeft het niet erop af te studeren, zeg maar. En het te gaan doorvorsen. Nee, ik denk dat het goed is om het te ervaren. Bij elke poëzie is dat goed. Eerst maar eens

0: lezen, luisteren.
1: Hardop lezen ook, hè?
0: Dat is nou een hele goede tip voor iedereen die luistert. Ja, maar... Lees het een keer hardop, want je begrijpt het 10 keer beter.
1: Ja, nee, maar dat vind ik bij jouw poëzie ook echt heel goed werken. Want soms denk ik, nou, ik begrijp het even niet. En als ik het dan hardop lees, dan komt er al wat meer begrip boven.
0: Maar het is ook je eigen stem, hè? Ja? Dat je het al zelf zegt, maakt de tekst dichterbij. Het is heel simpel misschien, maar dat werkt altijd goed. Bij elke poëzie.
1: En je experimenteert graag met vorm, denk ik. Want bijvoorbeeld in dezezelfde bundel loopt er dan bijvoorbeeld een zin onderaan de pagina. En die loopt gewoon alle pagina's door helemaal tot achteraan het boekje.
0: Juist. En met dat idee begon dit hele ding. Want je hebt een Leporello. Dat is zo'n boekje wat je helemaal uit kan leggen. Ja. Als een soort kaarten. Opvouwding. En ik zag voor me dat er dus een regel over al die pagina's zou lopen. Ja? En een Leporello is natuurlijk heel duur, dus dat kan een uitgever niet doen. Ja? Maar ik dacht, zoiets zou het moeten zijn. Die bundel moet door het colofon, door een auteursportret, maakt niet uit. Die regel gaat er helemaal dwars doorheen. Ja. Toen was er nog geen gedicht geschreven. Ja. Maar ik zag het typografisch al wel voor me.
1: En dan vindt zo'n uitgeverij het ook meteen een goed idee.
0: Dat zeg ik er niet, dat zeg ik niet. Maar, nee hoor, dit was meteen wel iets wat ze interessant vonden. Maar ik had dus heel lang helemaal geen inhoud voor die zin.
1: Oh.
0: Ik dacht, ik weet wel dat er een streep doorheen moet, maar ik weet niet wat er moet komen.
1: Het is een gesprek geworden tussen jou en Tata Steel.
0: Klopt.
1: Over verdriet en vervuiling.
0: dat heb je heel goed kernachtig gezegd, ja. Nou.
1: Ja. Goed, oké. Maar je schrijft ook romans. Je bent destijds bekend geworden, tenminste in ieder geval bij mij, met de roman Wormen en Engelen.
0: Klopt.
1: Dat ging over een gereformeerde, getroubleerde jeugd in Zeeland. Mag ik dat zo kort samenvatten?
0: Behalve dan dat het Goeree Overflakkee ligt in Zuid-Holland.
1: Oh, nee, maar niet.
0: Maar dat is niet
1: gelijk.
0: Erg.
1: Nee, volkomen terechte correctie. Je hebt gelijk. Ja.
0: Ja. Nee, dat klopt. Ik moet zeggen, dat boek is heel bijzonder op dit moment voor me. Ik zal niet helemaal in detail treden, maar ik schrijf over een man in dat boek. Een dominee die mijn leeftijd heeft. Die is vorig jaar op jonge leeftijd plotseling overleden. En het is heel raar, want die was 40. Ik zit er dus over na te denken. Die Frans Kellendonck prijs. Frans Kellendonck was 40 toen hij is overleden. Dat boek gaat over hem. Het is heel vreemd.
1: Ben je bang dat je de 40 niet haalt? Bedoel je dat?
0: Nee, dat niet per se. Maar ik zit wel heel veel een beetje aan de dood te denken de afgelopen weken. Ja.
1: Okay. Maar als je dat boek kent, dan is dit je tweede roman. Die heb ik hier in mijn hand, Onder Asfalt. Ook weer een paar jaar geleden uitgekomen. Wel een grote verrassing.
0: Ja.
1: Want dit is een dystopisch boek. Iets wat gedeeltelijk in de toekomst speelt.
0: Klopt.
1: De snelwegen zijn in Nederland allemaal verdwenen. Het heet niet voor niks, Onder Asfalt. En dan ontstaat er eigenlijk een nieuwe orde.
0: Ja.
1: Toch? Hoe kom je op zo'n idee?
0: Ja, dat ging over natriumlicht. Mm. In de zin van oranje lampen langs de snelweg. Je kent het wel.
1: Ja.
0: En dan een waas. En je ziet dat waas voorbij komen. En zeker als kind maakte dat een indruk op me. Alsof je een mysterieuze wereld zag die je overdag niet kunt zien. Mm-hmm. En dan openbaart zich opeens iets aan. Je denkt bijvoorbeeld ook aan langs industriegebieden rijden met al die vlammen. Hè? Pijpen en stellage en vlammen. Mm-hmm. Dus, en ik ging over dat natriumlicht denken en ik dacht, oké, dat wordt steeds meer vervangen door halogeen wit licht.
1: Ja.
0: Dus het is bijna een soort schijnsel uit een voorbije eeuw. En ik ging over die snelwegen nadenken. En opeens bedacht ik dus dat al die snelwegen zouden verdwijnen.
1: Ja, oh.
0: Dat er geen snelwegen meer zouden zijn. Enigszins absurde gedachte. Mm-hmm. Maar ik dacht, wat nou als er personages zijn die een soort Nederland meemaken waarin dat echt gebeurt?
1: Ja.
0: Of in ieder geval,
1: in 1999.
0: In 1999, in de zomer, op rond klokslag 10 uur op een avond. En dan zijn ze allemaal weg.
1: Ja, maar het is ook gewoon, er zit ook heel veel kritiek in, ook in die tijd. Je schrijft hier, veel mensen leken zo lamlendig. Ze demonstreerden niet, maar waren ook geen ultrarechtse klootzakken. Ze botsten niet met hun ouders, deden niet aan van de potgerukte ideeën of discutabele ondernemingen. Gedresseerd, dat waren ze.
0: Ja. Dus, dat laat ik een personage inderdaad zeggen.
1: Laat je een personage zeggen, maar dat betekent dus dat je denkt van, nou, het is ook wel goed dat er iets gebeurt. Maar dan vind ik dat dan meteen wel heel erg drastisch, hoe jij het aanpakt. Maar goed.
0: Nee, dat is ook heel drastisch, ja. En het is ook, het is heel heftig. Tegelijkertijd is het ook weer zo onwaarschijnlijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat van een echte, zeer grimmige dystopie misschien ook weer geen sprake is. Het heeft ook voor mij althans, had het ook altijd iets luchtigs op een bepaalde manier. Ik dacht, het heeft ook iets komisch.
1: Ja.
0: Dat je niet meer weet waar de oprit is. Of dat je. En Nederland heeft uiteindelijk gewoon heel veel snelwegen. En als je dat weghaalt, ja, wat hou je dan over?
1: Ja.
0: Ja, een heel klein stukje grond eigenlijk.
1: Het is een interessant gedachte-experiment.
0: Ja.
1: Maar goed, ook die hele toekomstvisie. Dit is, nou ja, we kunnen daar nu niet verder op ingaan. Maar die is ook wel best wel vrij bizar. Hè? Als je gewoon nadenkt over hoe technologie in ons.
0: In je
1: hoofd gaat zitten.
0: En dat stort dan in. Ja, dat gaat gebeuren met een van die personages in de toekomst. Ja.
1: Okay. Ja. Goed, we moeten het hierbij laten, Maarten. En nogmaals hartelijk gefeliciteerd. 10 oktober krijg je die prijs. €5.000 en misschien nog wel iets heel moois erbij.
0: Ja, wie weet.
1: Een beeld of zo.
0: Ja, vast wel een beeld.
1: Oké. Dankjewel en veel succes. En we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een. Er zit hier Chris Keijne. En zometeen nog wat blijft van Human. Dag.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, autotaalglas.
2: NPO Radio 1.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Goudse kaas is iets internationaals. Laat ik er iets universeels van maken. Dus vandaar dat ik met deze idee kwam. Gewoon een stukje kaas die door de ruimte zweeft. Om aan het hele universum te laten zien dat Goudse kaas de kaassoort is.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Gouda.
2: Kijk, en dit staat recht naast de snelweg. Dus tienduizenden mensen per dag zien dit beeld. Dit is een van de meest bekeken beelden van Nederland en zeker van Gouda.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: morgen.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: dit huis. Die heeft ook in de leesbibliotheek ingezeten van mijn opa. Met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Herkennen jullie deze fiets?
3: Ja, die is van René Bom, denk ik.
4: Ja, die is van Bom. René Bom.
2: Mooi ding, hè?
4: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is René Bom.
5: Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.